0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Techniek. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6:00. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

De hoogste meneer blijkt een mens op zijn tijd. En dat is de cirkel van eeuwige strijd. Wij plaatsen hem hoog, maar het voetstuk is smal. En dan komt de val. Een mens blijft een mens in zijn naakte bestaan. De grootste poëet wordt een beestje. De hele familie ontkent zijn verhaal. Maar hij wou gewoon eens een feestje. Ze maken persoonlijk een keus uit zijn werk. Dit is niet van hem, maar dat is weer sterk. Dit woordje is smerig of weinig charmant. Dus niet van zijn hand. Ze maken persoonlijk een keus uit zijn werk. Dit is niet van hem, maar dat is weer sterk. Dit woordje is smerig, weinig charmant. Dus niet

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open. Een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

is Loesje. Wie is toch dat snoesje? Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloesje. Loesje vindt de drummer toch zo'n echte

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het en

Goedemorgen, luisteraars. Dit is Kerkplein 15, het zondagochtendprogramma van de BRSS. De lokale omroep van Bodegraven, Nieuwebrug, Waarder, Driebrugge, Reeuwijkdorp, Reeuwijkbrug. Ook een hartelijk welkom voor de luisteraars bij de Gouwestad, kerk in de buurt. Tot 10 uur luisteren we naar religieuze muziek. Om 10 uur wordt de kerkdienst van de ontmoetingskerk uitgezonden in Bodegraven. De dienst wordt geleid door dominee Westrik. Aansluitend kunt u weer luisteren naar diverse christelijke nummers. Om 11:45 ongeveer volgt de kerkelijke agenda. Heeft u vragen, opmerkingen over deze uitzending? Mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Kerkplein 15 wordt deze zondag uitgezonden door Marco van Noord en Erik de Gier.

Wat een prachtig nummer om mee te beginnen. Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, op deze mooie zonnige zondag. We gaan verder met Wonderland.

Dat was een mooi stukje muziek van Remco Hackert, Kom tot de Vader. We gaan nu verder met I Have a Dream. En het komt van De Gouden Stem, van het album Een Lied voor Mijn Koning.

Zo, dit was een mooi stukje muziek. I Have a Dream. We gaan nu verder met Alita Adams, Windows of Hope.

Dat was Alita Adams. We gaan nu verder met een mooi stukje muziek van de Rijnse zangers. Het christelijk mannenkoor uit Bodegraven. En het nummer heet O Bone Jesu.

Dat was een heel mooi stukje muziek. God and God Alone. Prachtig nummer. Gedraaid op de uitvaart van mijn moeder. We gaan verder met Amazing Grace van Caroline Campbell. En dat komt uit Brazilië.

Dit was Amazing Grace van Caroline Campbell. En we gaan nu verder met Only Love. En dat is van Ralph van Manen. En het komt van zijn album More Than a Song.

En dat was Ralf Amane met Only Love. We gaan nu verder met Agnus Dei, een lied voor mijn koning.

Dit was De Steppen Zal Bloeien. We gaan nu verder met iets heel anders, meer in de gospelhoek. Lean Me On van Amy Grant.

Dit was Lean Me On van Amy Grant. Voordat we overschakelen naar de ontmoetingskerk, kunnen we nog een iets korter nummer draaien. Dat is van de Urkemansformatie en het heet Going Home.

Dat was de Urkemans-formatie. En dan gaan we nu overschakelen naar de Ontmoetingskerk in Bodegraven. De voorganger is Evert Westrik.

Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin zal voorgaan dominee Westrik uit Boskoop. Ook een welkom aan wie nu meekijkt via internet of op een later tijdstip deze dienst zal beluisteren of bekijken. De muzikale medewerking wordt vanochtend verzorgd door New Adventure. Welkom. En onze organist Marco Spits. De bloemen van deze dienst gaan als groet en teken van meeleven naar de heer Pieter Dijkshoorn aan de burgemeester Koelterstraat. Vergeet u niet de kaart of het inlegvel te tekenen. Deze liggen bij de uitgang onder de toren of hierachter in het centrum. Inmiddels heeft zich al iemand gemeld voor de bloemen, dus dat is geregeld. Waarvoor dank. Daarnaast is er een verjaardagskaart voor de heer Jairo Verwij. En de kaarten en de inlegvellen zijn ook op de genoemde plaatsen te vinden. Dan willen we u uitnodigen voor aanstaande woensdag 30 september. Dan bent u van harte uitgenodigd voor de informatieavond voor het project LEEF. Is om 19:15 hier achter in het centrum. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe. En willen de dienst graag met gezamenlijk gebed beginnen. Daarom wil ik u vragen indien mogelijk te gaan staan. In de stilte van ons samen zijn openen wij ons hart voor de Heere. Heer, vervul ons hart met uw licht. We zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 89. Ik zal zolang ik leef bezingen in mijn lied. En we zingen het eerste en het derde couplet.

Goed om hier te zijn, hier in Bodegraven. Goed om hier te zijn, met het prachtige zonlicht van deze najaarsherfst dat ons omringt. En spreken wij ook uit vanmorgen dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Lieve gemeente, een korte intro op de dienst van morgen. En dat is ook wat voor de kinderen bedoeld, maar eigenlijk ook wel voor iedereen. Jullie mogen blijven zitten, hoewel ik iets aan je vraag, maar eigenlijk aan iedereen wel vraag. Heb ik de goede schoenen aan? Mooie preekschoenen, dit zijn mijn preekschoenen. Die moet ik niet vergeten aan te trekken zondagsmorgens. Het is me een keertje gebeurd dat ik op sandalen liep en ik had het niet in de gaten. Als de kerkmensen daar maar niks van gaan zeggen. Maar laat eens zien, kinderen, welke schoenen hebben jullie? Mooie sneakers. Wie is er nog op sandalen? Ja, kijk daar. En kijk daar. Ja, wat hebben jullie aan? Ja. Kijk, van de muzikanten zien we ze. En van de tolk ook. Ja, wat denk je, waar wil die dominee nou naartoe, hè? Maar het gaat er vanmorgen om. Dat is zo bijzonder. Wat vraagt Jezus van je? Die zegt, als je naar de mensen toe gaat, kom op blote voeten. Ja, blote voeten. Koud. Ja. Stel je nou eens voor dat ik dat vanmorgen zou gaan doen. Ik kan mijn schoenen uittrekken. Ah, een beetje een vertoning natuurlijk. En toch, op blote voeten. Als ik hier op blote voeten zou lopen, dan moet ik wel iets voorzichtiger zijn. Dan kan ik niet zo stampen. Nee, dan ga je. Dan kom je eigenlijk, maak je contact met de aarde. En dan word je toch een beetje anders. Blootsvoets, barrevoets. Dat moet je onthouden. En wie weet, kinderen, als jullie weer terugkomen in de kerk, dat je het even durft om je schoenen uit te trekken en hier met blote voeten binnen te komen. Wacht af. Barrevoets. Maar we gaan nu een mooi vrolijk lied zingen. Alles wat adem heeft, loven de Heer.

We bidden ons Kyrie-gebed en na ons Kyrie-gebed zingen we ook het Kyrie. Dat is lied 301K. Ik zing de eerste regel bij de Romeinse letter 1. Kyrie eleison. En bij het nummer 2 zingt u het na. En zo gaat het verder. Laten we bidden. God van vrede. We belijden dat we zo vaak anders op weg gaan. We trekken onze schoenen aan van zekerheid en zelfvertrouwen. We willen goed voor de dag komen, sterk staan, ons verdedigen en als het moet ons gelijk halen. O Heer, soms zien we hoe mensen elkaar tegemoet treden. Met harde woorden, met wantrouwen, met vijandigheid. Hoe vrede verstoord wordt en ver weg lijkt. En de ander gezien wordt als een bedreiging, een tegenstander. Heer, ontferm u. Leer ons de weg te gaan van Jezus. Die kwam met lege handen, maar met open ogen. Met kwetsbare voeten die de aarde raken. Geef ons de moed om niet met macht te komen, maar met vrede. Niet om te overheersen, maar om te dienen. Niet om te winnen, maar om een ander te zoeken. Zend ons, Heer, waar wij nodig zijn. En maak ons tot mensen bij wie een ander kan ademen.

Na het woord van genade zingen we ook met New Adventure. Groot is uw trouw, o Heer. Jullie zingen het één keer voor, hè? We spelen het één keer voor. Een voorspel en wij vallen in. Ja. Een woord van de apostel. Hij zegt: geliefde, zo noemt hij ons. God heeft u lief. Maar dan moet u zich ook kleden in innig medeleven. In goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u ook elkaar vergeven. En bovenal, kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot één volmaakte eenheid maakt. Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing voor God met heel uw hart. Psalmen, hymnen, liederen die de Geest u vol genade ingeeft. En doe alles wat u zegt in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader dankt door hem.

Lieve kinderen, ik zie jullie zitten. Jullie mogen naar voren komen. En we zingen met jullie Ik Wens Jou. Kom maar naar voren. En dan mag je hier wel zitten, zeker. Helemaal vooraan. Kan ik jullie mooie schoenen zien? Ja, mag ook. Ik wens jou. Gaat dat via de...

Wij openen de schrift, gaan luisteren. We bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Heer Jezus Christus, u zendt uw leerlingen op weg, niet zwaar bepakt, niet bewapend, niet beschermd door macht. U stuurt hen op weg met lege handen en blote voeten. Open ook voor ons uw woord en laat ons horen wat u vandaag tot ons zegt. Leer ons uw weg te verstaan, de weg van de vrede, de weg waarop wij niet onszelf zoeken, maar de ander. Geef dat uw woord ons niet alleen informeert, maar ons ook in beweging brengt. Dat wij horen en gaan, dat we ontvangen en doorgeven, en dat we uw vrede meenemen. Waar we ook komen, spreek Heer, uw gemeente luistert. Amen. Erik de Gier is de lector en we lezen Lucas 10, vers 1 tot 22.

Daarna stelde de Heer 72 anderen aan, die hij 2 aan 2 voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen: de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee. En groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: vrede voor dit huis. En als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt. Want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg: zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Wee Chorazin, wee Bethsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang gehuld in een boetekleed in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Capernaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. En wie jullie afwijst, wijst mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft. De 72 keerden vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. En op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen en zei: ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En aan iedereen wie de Zoon het wil openbaren. Tot zover. We zingen 2 versen uit lied 1010.

Het plaatje hebt u wel gezien op de zondagsbrieven. Misschien kan het ook kijken, ja, blote voeten. Zo ben ik toch niet gekomen, meer op die, als was die man daar in de verte op de fiets uit Boskoop. Maar ja, kijk er eens naar, blote voeten. Oké. Jezus zegt, ga in vrede, ga in vrede. Ik sta achter je. Ga in vrede, Jezus staat achter je. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus stuurt mensen erop uit, mannen, vrouwen. Een hele groep mensen wordt door Jezus de wereld ingestuurd. Ga op weg. En er staat iets opvallends bij. Jezus gaat niet zelf mee. Dat is misschien wel het spannendste van het hele verhaal. Hij blijft achter. Hij zegt niet, nou, ik loop wel mee hoor. Ik zorg ervoor dat het goed komt. Ik zal de moeilijke gesprekken wel voeren. Hoef jij niet te doen. Nee, hij stuurt hen op weg. Jullie moeten het doen. Jullie moeten gaan. Jullie moeten spreken. Jullie moeten vrede brengen. Jullie moeten mensen opzoeken. En ergens weet je, zo is het nog steeds tot op de dag van vandaag. Jezus doet zijn werk door mensen. Door mensen heen. Door gewone mensen. Door mensen die soms niet weten wat ze zeggen moeten. Door mensen die fouten maken, die kwetsbaar zijn. Door mensen die niet alles in de hand hebben. Door mensen die soms met lege handen staan. En toch zegt Jezus, dat is heel sterk, heel sterk. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij. Dat is een wonderlijke zin. Jezus stelt zich vierkant achter deze mensen. Deze mensen. Hij zegt eigenlijk, als jullie namens mij gaan, dan ga ik met jullie worden mee. Dat betekent niet dat wij ineens Jezus worden. Nee, we blijven gewone mensen. Maar Jezus zegt wel, aan jullie vertrouw ik het toe. Mijn naam. En dan wordt het nog spannender, gemeente. Jezus zegt, en als dat zo is, hoef je geen beurs mee te nemen. Geen reiszak. En zelfs waar ik ook mee begon, zelfs geen schoenen. U zult zeggen, ja, als ik het Marcus-evangelie lees, dan lees ik net iets anders, dan mogen ze wel sandalen aan hebben. Het staat er zo in het Marcus-evangelie. En er zijn er altijd de uitleggers die zeggen, nou, Jezus zal wel bedoeld hebben dat je geen extra schoenen meeneemt. Ik vind dat altijd grappig, zulke discussies. We zijn daar een beetje te benauwd voor, dat al te radicale van Jezus. Maar ja, het staat hier gewoon wel. Je zou vandaag zeggen, nou, je hoeft geen geld mee te nemen, niet te veel geld, geen koffer en ook geen mobiele telefoon met alle mogelijke adressen en geen draaiboek voor elke situatie en ook geen beleidsplan, kom op, ga maar. En waarom doet Jezus dat? Ja, waarom doet hij dat? Misschien omdat je anders zo gemakkelijk gaat denken dat het van jou afhangt. Dat jij het moet doen. Dat jij mensen moet overtuigen. Dat jij het allemaal moet regelen. Maar Jezus zegt, je hoeft niet van alles mee te nemen. Je hoeft niet sterk te zijn. Je hoeft niet alles te weten. Je hoeft alleen maar te gaan. En wat neem je dan wel mee? Vrede. Shalom. Irene. Zijn er Irene's onder ons? Een mooie naam, hè? Irene, vrede. Dat is het eerste woord dat Jezus zijn leerlingen laat brengen. Geen oordeel. Geen dreiging. Geen gelijkhebberigheid. Geen strijdlust. Vrede. En daar hoort iets bij wat minstens zo belangrijk is. Mededogen, vriendschap, een open hart en misschien ook wel vrolijkheid, blijdschap. Ga maar naar de mensen toe en luister maar. Niet om iets van hen te krijgen, maar om iets te brengen. Vrede. Maar Jezus is niet naïef.
Hij zegt niet, als je dat doet, dan zal iedereen je aardig vinden. Dan zal iedereen naar je luisteren. Dan zal iedereen blij zijn met je komst. Integendeel, hij zegt, ik zend jullie als lammeren te midden van wolven. Pff, wat een beeld zeg. Een wolf. Hoe beeld je dat uit? In dove taal. Ja, en een lam. Hoe beeld je dat uit? Een lam? Ja, kijk daar maar eens goed naar. Dat moet je een beetje op je in laten werken. Dus geen sterke dieren tegenover sterke dieren, maar lammeren, kwetsbaar, weerloos, zonder tanden, klauwen, tegenover hen wolven. Mensen kunnen wel hard zijn, hè? Verbitterd en cynisch en agressief. Je ziet het in heel veel dorpen gebeuren. Soms helemaal niet zo ver weg. Ze kunnen je het ook in het nauw drijven. En ze kunnen je het gevoel geven dat je niets voorstelt. En dat het allemaal totaal geen zin heeft. En dan komt de grote verzoeking. Dat je zelf ook een wolf wordt. En dat gebeurt zo gemakkelijk. Iemand doet hard tegen jou en je doet hard terug. Iemand kleineert jou en jij haalt uit. Je gaat jezelf verdedigen. En voordat je het weet, ben je niet meer het lam dat vrede brengt, maar ben je een wolf geworden. En dan komt er een kantelpunt in de opdracht van Jezus. Kantelpunt. De leerlingen zijn weggegaan. Ze komen opgewonden terug. Heer, het werkt. Zelfs demonen onderwerpen zich aan ons wanneer we uw naam noemen. Wauw. Ze hebben echt iets meegemaakt. De mensen knappen ervan op. Het goede nieuws heeft iets gedaan. En Jezus deelt in hun vreugde. Hij zegt, ik zag ook echt de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat is groot nieuws. Het kwaad verliest op deze manier terrein. Het verliest zijn greep. Waar vrede gebracht wordt, verliest het kwaad zijn greep. Waar mensen weer hoop krijgen, wordt het donker minder donker. En waar iemand wordt gezien en gekend, wordt iets van Gods koninkrijk zichtbaar. Maar dan zegt Jezus iets merkwaardigs. Hij zegt, verheug je er niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie namen in de hemel opgetekend zijn. Met andere woorden, pas op. Je kunt zelfs in het werk van God jezelf weer centraal stellen. Je kunt denken, kijk eens hoe goed ik gedaan heb. Kijk eens hoeveel mensen er naar mij luisteren. Kijk eens hoe goed mijn preek is. En kijk eens wat ik niet allemaal voor de kerk gedaan heb. Kijk eens hoeveel mensen ik niet geholpen heb. En dan zegt Jezus eigenlijk, nou maar, je doet het om het ook weer los te laten. Want het is niet jouw succes. Het is niet jouw geestelijke prestatie. Het is niet hoeveel jij voor God gedaan hebt. Het geheim van jouw vreugde en mijn vreugde, dat zit nog weer dieper. Dat onze namen geschreven staan bij God. Eigenlijk eenvoudig. Dat God je kent. Dat God je lief heeft. En daar begint de vreugde. Niet bij wat jij bereikt, maar wat jij ontvangt.
En dat is een bevrijdend woord. We kunnen ons leven zo gemakkelijk gaan beoordelen aan de hand van wat wij voor elkaar krijgen. Wat hebben wij gedaan? Wat hebben we betekend? Wat hebben we achtergelaten? Heb ik genoeg gedaan? Ook de twijfel. Heb ik genoeg geloof gehad? Hebben we genoeg voor mensen betekend? En misschien zijn er momenten waarop je denkt, ik kan het niet meer. En ik wil het niet meer. En ik kan niet meer zoveel. En ik kan niet meer overal iets aan doen. En ik kan het niet meer allemaal oplossen. En dan kan het evangelie toch dichtbij komen, want Jezus zegt, hij zegt niet, verheug je erover dat je zoveel bereikt hebt. Hij zegt, verheug je erover dat jouw naam bij God bekend is. Dat is genade. Je hoeft niet eerst iets te worden voordat God je kent. En je hoeft niet eerst iets te presteren voordat je geliefd bent. En je hoeft niet eerst sterk te zijn. Je mag komen met lege handen. Een lam tussen de wolven. Je bent geen wolf. En wat er gebeurt als wolven gaan regeren, nou, dat proef je in de lezing ook wel, hè? Ja. Dat ziet er dan niet best uit. Maar Jezus zegt, je bent het niet. Want je bent veilig bij God. En misschien is dat wel de opdracht waarmee we vandaag naar huis gaan. Ga naar de mensen, niet als een wolf. Niet om te winnen, niet om gelijk te krijgen, niet om jezelf te bewijzen. Maar als een lam, met lege handen, maar met een groot hart. Breng vrede, breng mededogen, breng vriendschap. Breng misschien zelfs wat vrolijkheid. En wanneer iemand je afwijst, blijf een lam. En wanneer iemand hard tegen je terugdoet en naar, word niet zelf hard en naar. En wanneer je het gevoel hebt, ik sta er helemaal alleen voor, denk dan hieraan, Jezus staat achter je. En wanneer je iets moois ziet gebeuren, wees blij. Ook Jezus staat even te juichen, zegt het evangelie. Dank God. En denk ook aan wat Jezus zegt. Daar ligt niet het diepste geheim. Het gaat niet om wat jij bereikt hebt. Het gaat erom dat God jou kent. Dat jouw naam bij hem geschreven staat. En dat geeft dan ook grond onder de voeten. En daarom kun je gaan. En ja, daarom je niet al te zeer laten intimideren door wat op je afkomt. Maar weerbaar te blijven. Je hoeft geen wolf te worden. Je mag je verbonden weten met de Heer. Je mag een lam blijven. En daarom klinkt het woord van Jezus ook vandaag voor ons als een zegen. Ga in vrede. Je bent geroepen. Je bent gezonden. Je bent misschien weerloos, denk je. Maar dan niet alleen. Want Jezus staat achter je. Je brengt vrede. En daarin mag je gezegend verder gaan. Amen.

0: Er komt een toelichting op de collecten, gemeente. En nou is het toch maar goed dat u niet altijd precies doet wat Jezus zegt. Want hij heeft gezegd dat je je beurs niet mee moet nemen. Maar nou hoop ik dat u die toch maar bij u hebt. Of uw mobiel. Want ja, dat kan een dominee nou wel zo zeggen. Maar je hebt dat toch wel nodig om een bijdrage te leveren. Graag het woord aan onze diaken.
1: Oké, dankjewel. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Hospice Bodegraven Reeuwijk. Het hospice biedt professionele zorg in een liefdevolle omgeving, waar onze gasten met hun naasten op een waardige en respectvolle manier afscheid kunnen nemen van het leven. Uit eigen ervaring weet ik hoe professioneel, liefdevol, respectvol en integer er gewerkt wordt in het hospice. Mede door de inzet van heel veel vrijwilligers. De tweede collecte is voor onze wijkgemeente Emmaus. De busjes bij de uitgang zijn dit jaar bestemd voor de buddybike, zodat veel mensen elke week een ritje kunnen maken op een duofiets door Bodegraven of omgeving. U kunt ook nog steeds een extra donatie doen voor Nepal en Venezuela. Voor informatie hierover zie de zondagsbrief. De diaconie zal de totale opbrengst daarvan verdubbelen. U kunt een gift geven via de QR-code, de app en de collectezakken bij de uitgang en in de ontmoetingsruimte. Dank u wel.

Bij de voorbeden denken we ook aan een gemeentelid dat is overleden. En mag ik u vragen om bij de mededeling daarvan te gaan staan? Zo mogelijk. Donderdag 24 september overleed mevrouw Emilie Nauta Frieswijk op de leeftijd van 90 jaar. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdag 29 september van 7:30 tot 8:30 in het centrum, ingang via de ontmoetingskerk. De uitvaartdienst zal worden gehouden op woensdag 30 september om 11:00 in de ontmoetingskerk en aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Vredehof in Bodegraven. Daarna is er nog een samenzijn in het uitvaartshuis bij de begraafplaats. We wensen de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe in deze tijd van afscheid nemen en verlies. En we gedenken met liefde, met dankbaarheid, Emilie Nauta Frieswijk. In het Rozenveldhuis ben ik ook predikant geweest en heb ik vaak naast haar gezeten. Aan de maaltijd of zo eventjes op een dag. En ze had altijd veel te vertellen over vroeger, over Friesland, waar ze opgegroeid is, wat ze met haar man allemaal niet gedaan heeft, de reizen die ze maakte, over haar kinderen, haar zoons, haar kleinkinderen. Het was zo mooi om met haar in gesprek te zijn. En ze investeerde er ook in gesprekken met de ander. Daar had ze oog voor. Wie is die? En wie is dat? Heeft die misschien een attente reactie nodig? We gedenken haar met dankbaarheid in een moment van stilte. Of wij leven of wij sterven, wij zijn van de Heer. Amen. Laten we met elkaar danken en bidden. God van vrede, we bidden voor uw wereld. Voor landen waar oorlog gevoerd wordt en waar mensen niet meer veilig zijn in hun eigen huis. En waar kinderen opgroeien tussen angst en geweld. En wij bidden voor mensen die vluchten. Voor mensen die alles hebben moeten achterlaten en niet weten waar zij welkom zullen zijn. Heer, geef vrede. Wij bidden voor mensen die tegenover elkaar zijn komen te staan. In gezinnen, in buurten, op het werk, in de kerk, in onze samenleving. Waar woorden wapens zijn geworden. Waar mensen elkaar niet meer verstaan. Waar boosheid en wantrouwen groeien. Geef mensen die de eerste stap durven zetten. Mensen die niet terugvechten, maar de vrede blijven zoeken en dienen. Heer, leer ons uw vrede. Wij bidden voor uw kerk. U zendt ons niet de wereld in met macht en aanzien, maar met het evangelie. Bewaar uw kerk ervoor dat ze zichzelf moet bewijzen. Bewaar ons voor hoogmoed en hardheid. Voor de behoefte om gelijk te krijgen. Maak ons tot een kerk waar mensen welkom zijn. Waar gewonden kunnen schuilen. Waar twijfel mag bestaan. En waar uw vrede wordt ontvangen, telkens weer opnieuw. Heer, zend ons uit. Wij gedenken in ons midden ons gemeentelid Emilie Nauta Frieswijk. We bidden u voor de familie, voor de zoons, voor hun families, voor de kleinkinderen. We bidden u voor allen die zich met hen verbonden weten. Heer, zegen hen bij de uitvaart. Dat ze mogen gaan in vrede. Wij bidden u voor mensen dichtbij. Voor wie vandaag alleen is. Voor wie verdriet draagt. Voor wie ziek is. Voor wie bang is voor wat komen gaat. Voor wie geen woorden meer heeft. Wij noemen voor u in stilte de namen van mensen die we aan u willen toevertrouwen.

0: En wij bidden ook voor onszelf. U zegt, ga, leer ons gaan zonder onszelf groter te maken. Met open handen, met kwetsbare voeten, met aandacht voor mensen die we onderweg ontmoeten. En maak ons tot mensen die vrede brengen. Dat iemand na een ontmoeting iets van uw vrede heeft ervaren. Dat vragen we u door Jezus Christus onze Heer, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in die eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zijn heel dankbaar voor een nieuw adventure. Gaan jullie nog wat spelen? Aan het slot. Every time I feel the spirit. We mogen dansend het kerkgebouw verlaten. Ja, vriendelijk dank voor uw medewerking. Het was bijzonder, heel bijzonder om mee te maken. Prachtig. En zo'n melodie van Pie Jezu. Ja, dat gaat de hele zondag met me mee. Dat weet ik zeker. Dat raak ik niet kwijt. Zulke diepe tonen. Ook een hartelijk dank aan Henrike toch, hè? Henrike. Voor de taal die je spreekt. Gebarentaal. Gebarentaal. Daar ben ik heel onhandig in. Onze Vader, dan kom ik een klein eindje. Onze Vader. Nee, onze. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk. Komen. En nou verder kom ik niet. Wat zeg je?
1: Voor mij is gebarentaal soms ook niet meer zo makkelijk te vangen.
0: Nee. Ja. Fijn dat je er was.
1: Ja.
0: Nou, ze doet het goed, hè?
1: Ja.
0: Wat was nou ook alweer een wolf? Wolf.
1: Ja.
0: De snuit. De kinderen komen uit de oppas en het kindermoment. Ja, die komen terug naar de kerk. We wachten even op ze tijdens het voorspel, denk ik, van het slotlied. Vervuld van uw zegen dat we na het voorspel staande zingen.

wachten we nog op een aantal kinderen. Dit zijn ze allemaal. Lieve kinderen, mooi dat jullie ook weer bij ons zijn. Voor de zegen. En luister straks ook heel goed naar het koperkoor. Nee, het is geen koper alleen, hè. Kwartet. Hout en koper, ja. Ik moet saxofonisten en oboïsten te vriend houden. Maar we gaan van hier, allemaal, met de zegen van de Heer. Ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap door de Heilige Geest zijn met u allen.

Thank you.

U luisterde naar de rechtstreeks uitzending van de Ontmoetingskerk in Bodegraven. De dienst werd geleid door dominee Westrik. De komende 3 weken staan de volgende uitzendingen op het programma. Op zondag 4 oktober de gereformeerde gemeente uit de Bethelkerk in Bodegraven. Op 11 oktober de hervormde gemeente Reeuwijk uit de Ichterskerk in Reeuwijkbrug. En op 18 oktober de Nederlands gereformeerde kerk, de Ichterskerk in Bodegraven. Wij gaan nu weer verder met een mooi stukje muziek uit Nederland zingt wat de toekomst brengen mogen.

Dit was Wat de toekomst brengen mogen uit Nederland zingt. We gaan nu verder met het volgende nummer, O Lord, Hear My Prayer. Het komt van het album Onze Vader.

O Lord, hear my prayer. Prachtig ingetogen gezongen. We gaan nu verder met Vaste Rots van Mijn Behoud.

Dat was vaste rots van mijn behoud. We gaan nu verder met Joke Buijs. Still here.

Dat was Joke Buijs met Still Here. Ik heb Joke Buijs vorig jaar in het Parktheater gezien in Alphen aan den Rijn. Ik kan het zeker aanraden. Mocht ze een keer in de buurt komen, ik zou zeker een keer een concert bezoeken van Joke Buijs. Dan gaan we nu verder met Oh Clap Your Hands van de Voices 8. En die komen uit Engeland.

Oh, Clap Your Hands was dit, van Voices 8. Prachtig, achtstemmig gezongen. Komt echt heel diep binnen. We gaan nu verder met een mooie trompetsolo van de Martin Mans formatie.

Het is ongeveer 11:45. Tijd voor de kerkelijke agenda. Nou, de specifieke dingen die staan in principe op de website van de kerken. Ik wil nog wel even uw speciale aandacht vragen voor het Waddinxveense mannenkoor De Gouden Stem. Die geven een concert op 7 november in de Sint-Jan in Gouda. En een ander concert, dat duurt nog een tijdje, dat is met de kerst. Op zaterdag 19 december, dan geeft Promising Voices uit Bodegraven een kerstconcert. En er is een middagconcert en er is een avondconcert. Die twee wil ik allebei bij u aanraden. En dan gaan we nu verder met een stukje bluegrass muziek van de Pattersons.

Dit was In Christ Alone van de Pattersons. Dat is een bluegrass band uit Amerika. Uit Amerika komen hele vreemde dingen de laatste tijd. Maar er komen ook hele mooie dingen uit Amerika. Waaronder dit nummer. Het is echt een bluegrass band. En is echt wel specifiek voor Amerika. Het is hier niet echt zo bekend. Maar in Amerika is dat echt een hele belangrijke muziekstroming. Dus ik denk, ik ga jullie eens wat laten horen daarvan. En dan gaan we nu verder met Tel uw zegeningen.

Dit was Hou Mij Vast. En we gaan nu verder met... Oh, sorry, het was Tel Uw Zegeningen. We gaan nu verder met Hou Mij Vast. En daarna is zo de afkondiging.

0: Dat was Hou Mij Vast. Kerkplein 15 is al bijna weer voorbij. Helaas. Volgende week zondag om 9 uur, dan zijn we er weer. De liefhebber van religieuze muziek attenderen wij nog even op het programma op donderdagavond. Om 8 uur kunt u luisteren naar het programma Gewijde Muziek. Van 9 tot 11 kunt u luisteren naar het programma Praise the Lord with Music. Programma Gewijde Muziek van donderdagavond wordt herhaald op zondagochtend van 8 tot 9. Heeft u een vraag, een opmerking over deze uitzending, mail dan naar kerkplein15@outlook.com. Deze uitzending werd verzorgd door Marco van Noord en mijn backup was Erik de Gier. Daarvoor hartelijk dank.
1: Graag gedaan.
0: Wij wensen u verder nog een gezegende zondag en een goede week.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van anderhalf omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Lieve luistervrienden, het is weer de vierde zondag van de maand en dan is het weer tijd voor het Stiltecentrum aflevering. Ik heb geen idee meer, 892 denk ik zo. U weet het dat ik af en toe teruggrijp naar de opnamen en de archieven van het Instituut voor Beeld en Geluid. En we gaan langzamerhand, ja, hoe raar het ook weer klinkt, naar het laatste deel van het jaar 2019. En dan is het toch leuk om zo op die zondag, zo die vierde zondag van de maand, lekker in de stoel te kruipen en te luisteren naar een oude documentaire uit het prachtverleden van onze radioomroep. En ik heb besloten om de komende vier maanden u terug te nemen naar het jaar 1986... toen de VPRO in de serie Het Spoor Terug een serie-uitzending heeft gemaakt over het Huis van Oranje. Onder leiding, onder titel Oranje Boven. Toen, in 86, ja, de wereld zag er soms een beetje anders uit nog, denk ik wel eens. Was koningin Beatrix nog koningin en leefde prins Klaus nog? Leefde prins Bernhard nog en ook prinses Juliana op dat moment? En hoe hing het ervoor met het ressentiment van het koningshuis? Je bespeurt in deze serie, maar dat is achteraf praten natuurlijk, dat het wel heel spannend was om te praten over dat koningshuis, maar vooral over de zwarte punten in de geschiedenis van dat koningshuis. Maar ook hele leuke elementen van het koningshuis waarvan ik denk dat ze niet meer bestaan. Zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de Oranje Vereniging. De rondleidster van een groep bejaarden in Den Haag. Die gaan kijken naar alle oranje plekken in die stad. Die komen ook allemaal voorbij zetten. Nou, ik zou zeggen, gaat u lekker genieten de komende 50 minuten van het eerste deel van de serie Oranje Boven, gemaakt door de VPRO Radio in het kader van Het Spoor Terug. Oranje Boven, deel 1, de aflevering getiteld De Familie Doorsnee. Heel veel luisterplezier.

0: luistert nog steeds naar Radio 5, VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In de tweede uur van het spoor, het onderwerp van de maand. Deze maand Oranje Boven. Een vierdelige documentaire serie over ons koningshuis en de Franje. Vandaag deel 1, de familie Doorsnee. De familie van Oranje als voorbeeld en lichtend baken in donkere tijden. Waarom weten de Oranjes Nederland nog steeds te boeien en te beroeren? Het spoor en Oranje Boven.
2: Als je zo'n totempje als het Oranje Huis echt wel serieus gaat nemen, dan ben je natuurlijk rijp verbazeld.
3: Je hoort nog oudere mensen zeggen: onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
4: En die nonsens van als je de op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruit lopen naar de deur moest. He, zo was dat. En maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk. Zouden ze geen tafeltje omgooien.

Leve de koningin. Goedemiddag. Het is jammer dat radio's niet in kleur kunnen uitzenden. Anders zou uw toestel de komende weken oranje uitslaan. Want deze hele maand april staat in het teken van onze eigen dynastie, het Huis van Oranje. Waarom heeft een modern land als Nederland nog altijd een erfelijke monarchie? Wat doet een koningin eigenlijk vandaag de dag? Hoeveel macht heeft ze nog achter de schermen? Hoe hebben de Oranjes kans gezien alle stormen te overleven? En wat zal het in de toekomst worden met Willem-Alexander? Het zijn vragen die vaker gesteld worden. Maar wie werkelijk op zoek gaat, stuit soms op verrassend nieuwe antwoorden.

0: In deze serie van 4 uitzendingen volgt de VPRO zo het spoor terug naar de Nederlandse monarchie. Naar de bloemen en de vlaggetjes. Maar ook naar de affaire Greet Hofmans en de escapades van prins Hendrik. We zullen het hebben over de politieke aspiraties van koningin Wilhelmina en de CIA-connections van prins Bernhard. Maar ook over het protocol, de pers, de financiën en de hoede van Beatrix. In de eerste aflevering de Oranjes als voorbeeldgezin. Waarom hangt half Nederland nog steeds een Proje-Ventute-kalender aan de muur? Waarom blijft royalty de mensen bezighouden? Wat is de stille kracht van de Oranjes? Het spoor en Oranje, deel 1.
1: In feite is dit het officiële begin van het eigenlijke defilé. Ik had graag wat eerder tot u gesproken, maar de tamboers van de schutters hebben zo'n ongelooflijk lawaai gemaakt dat ik er met de beste wil van de wereld toch niet overheen kon komen. Ik heb daarom even moeten wachten. Om even voor 22:30 is de koninklijke familie op het bordes verschenen. Koningin Juliana, prins Bernhard met de prinsessen Beatrix, Margriet en Christine.
2: Misschien, Guus, mag ik, nu we toch even muziek horen, even aan de luisteraars vertellen de kleding van Hare Majesteit en de prinsessen, want dan zijn ze natuurlijk wel benieuwd naar. Onze koningin draagt een lila japon met een precies dezelfde kleur lila jasje. De prins is gekleed in een donker colbert en heeft natuurlijk een witte anjer op. Prinses Beatrix, stralend als altijd, in een donkere jas waar we aan de hals nog net een blauwe blouse uit zien tippen. Margriet in een groen complet met een ook groene sjaal. En prinses Christine in een goudgele deux pièces. Guus, nu mag je je verhaal weer verder maken.
1: Wat ben ik blij dat collega Leni Verstegen er ook bij is. Luister eens, ik moet je nog even vertellen van, het, van die groet, de koningsgroet.
3: Ja,
1: van
3: dat zie je ook hier zo.
1: De Brabantse Federatie van Schuttersvelden.
3: Vooraan in ons boekje staan. Woensdag 30 april, 8 uur. De burgerij wordt verzocht in ruime mate te vlaggen, zo mogelijk met wimpel. Ik moet eerlijk zeggen dat hier in Ermelo wordt goed gevlacht.
0: In Nederland zijn maar liefst 1600 oranje verenigingen waarvan de leden gezamenlijk het Koningshuis vieren en bejubelen. In sommige plaatsen zijn er wel 2 of 3 van dit soort clubs die elkaar uiteraard hevig beconcurreren. Meneer Lansink uit Ermelo is zo'n beroeps-oranje klant.
3: De pure activiteit van een oranjevereniging is eigenlijk het aandacht besteden aan nationale gebeurtenissen door het organiseren van festiviteiten die dus gelden voor een totale bevolking. Mm. Althans voor het dorp waar je dus organiseert, ja. Mm.
4: Maar als je nou lid bent van een oranjevereniging, ben je dan alleen actief zo rond Koninginnedag of doe je ook in de winter dingen?
3: Nou, in de winter organiseren we dus inderdaad niets, tenzij dat er iets specifieks zou gebeuren. Ja? Een nationale manifestatie of een zou plotseling iemand kunnen overlijden van dat koninklijke huis. Ja, dan zul je toch ook in samenwerking met het gemeentebestuur zou je het een en ander moeten gaan organiseren en regelen. Dan zou het alleen maar het condoleanceregister zijn. Ja, wat dus op elk gemeentehuis komt te liggen. Maar dat doen we dus niet. Wel, we hebben dus wel om aan de nodige gelden te komen, organiseren we dus zomers een Lunapark hier in Ermelo. En dat brengt, daar betalen die mensen een bepaalde pachtsom voor. Dat brengt dus geld in onze kas, waar je dus die festiviteit uit kan houden. En daarnaast hebben we dus een vereniging van zo'n 1100 leden. Die dus ook een contributie betalen. En dat is wel leuk om dat te vermelden, want die contributie is minimaal 5 gulden per jaar. Maar het gemiddelde wat de leden betalen ligt boven de 10 gulden per jaar. Maar dat is eigen keus, dat wordt ze niet opgelegd, dat bepalen ze zelf.
4: Maar het is niet zo dat een oranjevereniging een soort gezelligheidsvereniging is?
3: Nou, dat doen we wel, maar dan doen we dat met de medewerkers na afloop. Mm. En ook niet gelijk koningin, dat was 's avonds na afloop. Maar die vrouwen van ons, ja, die lopen die dagen eigenlijk een beetje stromeloos rond. Nou, dan maken we bijvoorbeeld in mei, eind mei of zo. Of als het beter uitkomt, september, oktober. Dan maken we er een gezellige avond van. En dan nemen we onze vrouwen mee. Ja. Ja, dat er dan toch wat tegenover staat.
4: Waarom wordt iemand nou lid van een oranje vereniging?
3: Ik dacht uit sympathie. Ik dacht uit sympathie. Het eigenaardige is dat dat programmaboekje wat wij uitgeven, dat zit stikvol met advertenties. Stikvol. Zeg je nou, wat hebben die mensen daarvoor nut van? Nee, maar dat boekje moet betaald worden. En daarvoor geven ze een advertentie. Ja? Dus er zit gewoon een sympathiegedachte achter. En,
4: sympathie voor het Koningshuis.
3: Ja, voor het Koningshuis. En als je het dan als vereniging goed doet, nou, dan heb je helemaal geen probleem. Want dan, dan komen ze. En dan getuigen dat de vereniging hier sinds 1973... van 233 leden nu gegroeid is naar 1100 en zo. En dat zijn nog gezinnen.
4: Heeft u de koningin zelf wel eens ontmoet?
3: Punt 1. Gingen we... toen nog koningin Juliana. Waren we elke 30 april waren we dus op Paleis Soestdijk.
4: Ja. Omdat u voorzitter of secretaris van de Christelijke
3: Bond was. Ja. Ja. En dan was het na afloop van het défilé. Dan werden we binnen ontvangen. We zijn ook... moet ik zeggen, dat was in... ja, 79. Toen Juliana dus 70 jaar werd... Toen is het eigenlijk een opeenhoping geweest van alle andere toestanden. Want ik zat in het promotieteam. Onder andere van die film. Van Juliana. 70 bewogen jaren. Daar is een manual is dat toen uitgegeven. Door Wegener in Apeldoorn. Daar zat ik ook bij in. En dat hele gebeuren eigenlijk... dat moest op een gegeven moment... moest dat... bijvoorbeeld die film. Die werd gepresenteerd. Ja, nou. Daar zijn mijn vrouw en ik zijn erbij geweest in Tuschinski. Met de hele koninklijke familie, het hele kabinet. En weet je.
4: Heeft u haar wel eens gesproken?
3: Jawel.
4: Ja?
3: We zijn ook nog wel bij haar op bezoek geweest.
4: Ja?
3: Op Soestdijk. Dat stond dus los van een of andere festiviteit. En daar zijn we door koningin Juliana toen ontvangen. En daar hebben we daar een kopje koffie gedronken en een borreltje gedronken. Ja. Hapje erbij, hartstikke gezellig, leuk.
4: U sprak Juliana dan ook na de défilés, ja. Waar zij de hele dag op bordes had gestaan. Wat vond zij daar nou van?
3: Ze vond het geweldig. Het was ook iets wat specifieks bij haar hoorde. Dat heeft ook koningin Beatrix gezegd, want dat is iets van mijn moeder. Dus dat neem ik niet over.
4: Ja. Ze zal wel doodmoe geweest zijn, denk ik.
3: Dat was ze ook. Dat was ze ook. En het typerende is, en daarom ben ik ook ergens blij dat dat wel afgelopen is. Aan haar verjaardag had ze niks. De hele familie niet trouwens. Het was er natuurlijk wel een gezellige bezigheid op dat paleis. Maar een typisch voorbeeld, toen de voorzitter en ik daar op een gegeven moment naar binnen gingen. Dat was dus 's middags na afloop van de défilé. En dan liep Mauritsje, liep daar te wandelen. Met zijn handen op zijn rug. En die wilde oma wel even spreken. Toen zei oma, ja, maar oma staat nou met deze heren te praten. Dus waarop onze voorzitter zegt, nou... Maar hij staat, vraag eventjes wat hij dan eigenlijk wil vertellen. Ja. Toen liep hij vanaf 's morgens 9 uur... liep dat joch met een tekening op zijn rug die hij gemaakt had voor oma. Hij kon hem niet kwijt, die tekening. Nou, en... dat was voor mij dus eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ik denk, ja, wat hebben die mensen eigenlijk aan een verjaardag? Wat hebben die kinderen aan die verjaardag van oma?
4: Hoe ziet u de koningin? Als echt boven het land staand? Of wat
3: nee.
4: Voor symbolisch zijn?
3: Nee. Het is een normale moeder van een huisgezin. Ja. Precies zo als elk gezin hier zo in Nederland functioneert.
4: Maar u ziet haar niet als symbool van iets?
3: Nou, als een oranje. We zien het dus als symbool van onze vrijheid. Mm. Ja. Het is zelfs zo dat vanuit het socialistische kamp, of het kamp van de Partij van de Arbeid, dat daar zo eigen woorden zijn. We zouden Nederland best als republiek kunnen zien. Maar dan was de minister of de president was dan toch een oranje.
0: Het klinkt raar vandaag de dag, maar ooit was Nederland een republiek. De Nederlanden vormden zelfs lange tijd de eerste en enige republiek ter wereld. Al vanaf de 16e eeuw werd het land geregeerd door de vertegenwoordigers van de 7 provincies, verenigd in de Staten-Generaal. De werkelijke macht lag echter vooral bij de Hollandse regenten. De Oranje speelde wel een rol, maar slechts in de functie van stadhouder. Ze waren opperbevelhebber van de troepen, maar staatshoofd waren ze niet. Hoewel een ambt op den duur wel erfelijk werd. Nederland is eigenlijk heel stilletjes een monarchie geworden in 1806, bij de kroning van Lodewijk Napoleon. En in 1814 kwam de eerste Oranje op de Nederlandse troon, koning Willem I. Nederland was de eerste republiek en toch is het nu een van de laatst overgebleven monarchieën. Hoe kon de monarchie in het republikeinse Nederland toch nog zo aanslaan? Er zijn mensen die zeggen dat het Nederlands koningshuis alleen heeft kunnen overleven doordat het in wezen een republikeins karakter heeft. Maar professor Van der Dunck, hoogleraar in de geschiedenis van de 20e eeuw aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, denkt er anders over.
5: Wat je natuurlijk wel kunt zeggen is dat de Oranjes toch eigenlijk al vanaf Willem van Oranje, Willem de Zwijger, en dan ook vanaf de stadhouders uit de Republiek, hebben in feite een soort monarchale functie gehad. Een semi-monarchale functie. Die zich in dat opzicht helemaal niet zo wezenlijk onderscheidt van monarchieën en monarchen in het buitenland. Want wat is die monarchie?

0: vaderfunctie, als je het sociaal-psychologische wilt zoeken. De koning was natuurlijk een soort supervader. En je zou kunnen zeggen een soort gereduceerde godheid. Hè? Daar stond hij zo'n beetje tussenin. Dat kwam natuurlijk in het absolutisme heel duidelijk tevoorschijn. Maar iets van dat sentiment speelt een hele grote rol. Het was het lage volk. Het waren zelfs bepaalde democratische stromingen die vooral achter Oranje stonden. En het was vooral het zeer gereformeerde volksdeel. Het waren de gereformeerden die met name die oude band met Oranje altijd meest cultiveerden. En de Hollandse regenten, we zeiden het al, die hadden natuurlijk een enorme dominante positie in de republiek. De Hollandse regenten waren in wezen republikeinen. Die moesten niets van Oranje hebben, al begrepen ze ook wel dat die zeker in tijden van crisis nodig was. Dus Oranje steunde op het lagere, op de middenstand is nog een beetje een anachronistisch woord misschien voor de 17e en de 18e eeuw. Maar laten we zeggen op het brede volk. Waar die monarchale sentimenten en die behoefte aan eenheid, een eenheidssymbool, aan een vaderfiguur enzovoorts ook altijd het sterkste zijn. Maar daarnaast moet je toch ook zeggen dat de landgewesten, dat was wel degelijk een feodale traditie. Alleen die feodale traditie heeft nooit de cultuur hier kunnen bepalen. Omdat Holland en ook Zeeland moet je hier natuurlijk bij noemen, en ook Friesland, die waren sterk republikeins. En die hebben hun stempel op de hele politieke cultuur, op de politieke ideologie gedrukt. Maar in Gelderland, in Overijssel, had je wel degelijk een adel. Daar had je veel meer Duitse toestanden. En je ziet dan ook heel vaak dat die adel aan de kant van Oranje staat. En ook een functie en een positie heeft aan het hof van Oranje. Dus het is niet alleen een tegenstelling Oranje, laten we zeggen, elite. Nee, het is een tegenstelling Oranje plus die landadel, in vele opzichten, tegen de Hollandse regenten, de Hollandse elite.
1: Welkom hier in Den Haag, welkom op de Royal Tour. Ik zou graag eerst ons aan u willen voorstellen. De buschauffeur, dat is de heer Kip en mijn naam is Irma. Dus altijd als u wat vragen heeft over deze stadsrondrit, kunt u samen stellen. Wat we vanmiddag gaan doen is het volgende. Een stadsrondrit door Den Haag, maar ook Scheveningen. Daar zullen we dan mee beginnen. En tussentijds hebben we dan een thee-koffiestop in het centrum van Den Haag bij restaurant Corona. En daarna hebben we dan nog een bezoekje aan de Ridderzaal. En dan zal onze tocht vervolgen langs de Koninklijke Paleizen. Zodat we om een uurtje of half vijf uur weer terug zullen zijn. En daarbij, u ziet hier nog voor me een microfoon. Dat is namelijk de heer Grimbergen, welkom ook hier van de VPRO. Namelijk aanstaande zaterdag komt een uitzending over de Koninklijke Familie. En dat zal om een uurtje of vier, vijf zijn. Kunt u misschien even luisteren, dat is wel leuk.
2: Het drievoudig snoer, weet u het nog? God, Nederland en Oranje. Voor Nederland is die Oranje-gezindheid misschien nog wel historisch verklaarbaar, maar waar komt die uitbundige Oranje-liefde in de overzeese gebiedsdelen vandaan? We halen herinneringen op met de Antilliaanse schrijfster Sonja Garmers.
3: Koninginnedag was voor ons altijd een groot feest als kind. Dan hadden wij dan een hele mooie, onze mooiste witte jurk aan. Oranje sjerp om. Een andere set kinderen uit de klas een rood-wit-blauwe sjerp. En dan gingen we bij het gouvernementshuis in het fort Amsterdam. Een hele grote plein. En dan kwamen alle schoolkinderen zingen.
4: En wat zongen ze dan?
3: Oh ja, we begonnen met Wilhelmus. Wie Nederlands bloed in de aderen heeft. Schoon is de West, is het land mijner dromen. Waar de bonte huizen lagen, maar allemaal op Nederlandse wijsjes, die twee, die waar de bonte huizen lagen. Dat was op de wijs van het lied van Limburg. In het bronsgroen eikenhout, ja, waar de bonte huizen lagen. Allemaal Nederlandse liedjes. En dan kwam, daar stond de gouverneur met zijn vrouw en het inspecteur van onderwijs en ook soms de minister van onderwijs op het bordes. En dan kregen we een vrije dag. En dan kregen we ook allemaal een zak snoep. Prachtig. Het hele volk werd meteen verliefd op koningin Juliane. De eerste keer toen ze kwam, was ze nog prinses Juliane. Kwam ze met prins Bernhard. En ik weet het nog, ik was een jaar of 13. Dat is zeker de 30.

0: jaar geleden. Meer. En toen was het één groot feest. Het was zo'n feest. Dat voor het eerst in de geschiedenis. En het was in de vastentijd. Dan aten, want Curaçao, de Antillen zijn bijna voor 80% katholiek. En dan aten wij op zondag, op vrijdag werd er geen vlees gegeten. En het was zo'n feest dat de bisschop van Willemstad, die had dispensatie gegeven dat iedereen die vrijdag vlees kon eten. Want iedereen had het druk, want de straten waren vol. De hele weg vanaf het vliegveld naar het gouvernementshuis. Mensen met vlaggen. En ik zie het, was iets fantastisch. En de koningin en de prins in een open auto, weet je niet.
1: In Nederland is het Huis van Oranje pas populair geworden. Eigenlijk pas echt populair na de Tweede Wereldoorlog geworden. Ja. Omdat Wilhelmina toen zo'n grote rol heeft gespeeld. Mm. Met haar toespraken en zo in de oorlog. En dat is een verklaring waarom de Nederlanders zo gek op de koningin zijn. Maar dat zal voor Curaçao denk ik anders liggen.
0: Nou kijk, het was... Ik denk dat de mensen, wij hebben zo'n gevoel van die koningin, die zijn toch de eigenaars van die eilanden en ze zijn niet slecht voor ons geweest. Mm-hmm. Natuurlijk is er een nieuwere generatie die andere ideeën heeft, maar ik kan zeggen voor 80% dat de mensen het allemaal van de koningin houden. En niet alleen op Curaçao, op die hele Antillen. Want ik weet nog, het laatst bij het bezoek van koningin Beatrix, waar ze iedereen praat van over de status aparte van Aruba en los van de eilanden, dat die vertegenwoordiger van Saba tegen de koningin zei, als ze allemaal weg gaan onafhankelijk worden, houd ons dan Saba als souvenir. Neem ons mee als geschenk. Ja, dus nou, ik denk het. En je hoort nog oudere mensen zeggen, onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
2: Juliana als moeder van ons allen. Het gezin Oranje als onze supernationale familie doorsnee. Wat is dat toch voor collectieve gekkigheid? Waarom hebben we zo'n behoefte aan een voorbeeldgezin? We vragen het de Groningse sociaalpsychologe Iteke Weda.
3: Ja, dat is eigenlijk heel markant, hè? Zoals we daar toch allemaal gevoelens bij hebben. En ik denk net wat je zegt, hoor. Als je het zo zegt, denk ik dat het waar is. Van zeer hoog tot zeer laag, wat dan de stratificatie van de samenleving betreft. Dat iedereen er toch een beetje trots op is en wil weten en er vooruit wil komen. Als hij daar iets bereikt heeft. Wat het precies is, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zoiets wat fundamenteel zit goed boven water te krijgen. Je zou er ook wel heel interessant onderzoek naar kunnen doen. Maar je kan je voorstellen dat het zoiets is als een opperst gevoel van samenhorigheid, dat zij daar een symbool voor zijn. Want het is natuurlijk heel duidelijk dat ze een symbool zijn. Je zegt net professoren die er graag gaan praten. Nou, die doen dat niet om zich wetenschappelijk bij te spijkeren. Ik zal niet zeggen dat die mensen dom zijn. Ze zullen best iets te zeggen hebben, maar daar zijn ze niet zo trots om. Nee, dan is het dus iets anders waar ze trots over zijn. En dan schat ik het iets dat het hoogste wat we kennelijk in Nederland hebben aan symboolwaarde, dat zij daarvoor uitgenodigd zijn. Dus jij en ik mogen ons zegje komen doen, de koningin. Nou, dan moeten we wel heel belangrijk zijn. En dus ik denk dat de symboolwaarde heel wezenlijk is en dat die heel diep teruggaat en dus hele diepe wortels ook heeft. En dat we vanuit dat saamhorigheidsgevoel ons verheven boven de rest voelen.
4: Maar is dat symbool al lang niet afgenomen ten opzichte van het verleden? Neem nou de 60er jaren, waarin er toch veel gedaan werd tegen het symbool juist. Er werd veel gehekeld en gescholden ook. En gegooid.
3: Ja. Nou, ik denk dat als je een lange traditie zou bekijken. Hè, dus terug dat natuurlijk de adel, überhaupt de adel, niet alleen het koningshuis, maar ook de adel, dat natuurlijk een hoge status had. Als je daar werd je in geboren en direct was je meer dan alle anderen. Nou, we zijn natuurlijk in onze samenleving daar steeds meer tegenaan gaan kijken. Van ja, moet je nou echt als je geboren wordt opeens hoog zijn en moet je dat niet zelf bereiken? Dus een beetje afgestapt van het idee dat je via je geboorte iets bereikt hebt, maar meer dat je zelf iets moet bereiken door je prestaties. Nou, dat neemt natuurlijk toch niet weg dat dit soort dingen van het verleden wel heel erg diep verankerd kunnen zitten. En wat we dan in de jaren 60 hebben gedaan, niet alleen op het vlak van de adel, het koningshuis enzovoort, maar op alle vlakken, is natuurlijk het gezag aan de orde stellen. Aan de orde stellen of dat wezenlijk was in bedrijven, kwamen ondernemingsraden. Het begon in feite met studenten. Daar werd dan ook het opperste gezag van de professor aan de orde gesteld. Hè, die voordien ook een soort godheid was, die ooit met zijn studenten praatte en dan alleen maar waarheid vertelde. Nou, ook dat. Dus toen is er een impuls geweest, een hele sterke impuls om gezag aan de orde te stellen. Nou, die impulsen brengen vaak extreme met zich mee. Nou, wat is extreme? Dat is dat professor opeens niets meer waarde. Hè? En nou, die mocht zelfs geen cijfers meer uitdelen. Dat kon je zelf wel als student. Nou, wat gebeurde er in fabrieken? Ja, eigenlijk moest je het bedrijf overnemen. Hè? Bezetten, bedrijfsbezettingen. En dat moest maar door de arbeiders en weet ik wie in handen genomen worden. In allerlei terreinen heb je dat gezien, deze extreme reacties. Ik denk dat ze het besliste effect hebben gehad uiteindelijk. Dus in ons denken is gezag minder geworden. Maar ik neem niet weg dat het zomaar weg is. Dat is absoluut niet zo. En dat zie je dan bij zoiets als het Koningshuis, dat het heel duidelijk nog aanwezig is. Je ziet het ook bij zoiets als lintjes uitreiken via het Koningshuis. Ook daar zijn de mensen die heel gewoon doen over hun prestaties, die trouwens al van erg veel mensen hebben gehoord dat ze erg goed zijn en heel geloofd zijn hun hele leven lang, die zijn als een kind zo blij als ze een lintje krijgen. Dat wat ze al lang wisten, wordt dan op een bepaalde manier kennelijk bezegeld. Ik heb toch zo'n idee, ik weet niet precies wat het is, maar een soort samenhorigheid, een uiteindelijk symbool van dat je in die grote familie die Nederland dan is, hè, daar erg bovenuit bent gestegen.
4: Gelden ze ook als voorbeeld voor het gezin? Het symbool, het voorbeeld gezin?
3: Ja, in zeker opzicht wel. In zeker opzicht, ze moeten natuurlijk ook een gezin hebben. Hè? Een koningin of een koning die geen gezin heeft, kan je je ook nog niet voorstellen. Ik denk dat ze in hoge mate eraan gehouden zijn om ten aanzien van een aantal aspecten zich ook zo te gedragen. Ze worden natuurlijk ook altijd als gezin afgebeeld. Qua vorm, als ze geen kinderen kunnen krijgen, zoals in België, is het ook diep tragisch. Dan leeft iedereen mee. Hè? Dat is heel vreselijk. Dus qua vorm denk ik dat ze heel erg moeten voldoen en een soort voorbeeld zijn. Dus als ze al op die symboolwaarde zitten van het hoogste aan wat je als cultuur, als land hebt, hè, als zo'n symbool, dan zullen ze ook daarin moeten meegaan. Interessant is dan natuurlijk wel dat we veel over die vorm weten. Ze weten dat ze 3 kinderen hebben, dat weten we. Ze weten dat ze stralend met z'n 5 op de foto staan. Nou, stralend misschien niet altijd, maar goed. Ze staan met z'n 5 op die foto. Maar we weten natuurlijk heel weinig wat ze precies doen in die gezinnen. Hè? Dus
4: ja, niks.
3: Nee, daar weten we.
4: Gesloten als wat?
3: Ja, dat is heel gesloten. Maar wat we op zijn minst wel weten, dat ze het toch op een bepaalde manier, en zeker Juliana in haar tijd in de jaren 50, heel anders deed dan het gemiddelde gezin. Juliana was gewoon een werkende vrouw. Hè? Die had een eigen inkomen en niet zo gering ook. En die moest vaak op stap voor de werk. Nou, ik neem aan dat ze ook nog wel eens in de studeerkamer zal hebben gezeten voor de werk. Het was geen geringe baan die ze heeft. Beatrix nu idem dito. Dat is ook gewoon een vakvrouw. Hè? Dus die heeft gewoon een vak geleerd vanaf zeer jongs af aan. En dat oefent ze nu uit. Nou, zeker in de jaren 50 was het haast een misdrijf werkende moeders. Hè, voor je kind, spok en weet ik wat allemaal. Vertelde je wel dat vanaf 0 tot 3... nou, je moeder als moeder toch continu bij het kind moest zijn. En dat anders het hechtingsproces fout gaat. Toen kwamen ook de theorieën op van een kind kan zich alleen echt goed hechten aan de moeder. En als dat proces niet goed verloopt, dat was een uiterst gevoelig proces, dan geeft het op latere leeftijd allerlei verminkingen en problemen. Nou, dan zou nu eigenlijk de 4 koningsdochters grote probleemkinderen moeten zijn. Hè? Beatrix, Irene, Margriet en Christine zouden. Want god, die moeder kan toch nooit continu dat hechtingsproces in de gaten gehouden hebben van toen. Nou, kennelijk is er dan zoiets van, daar maken we ons niet druk om. Die mensen staan kennelijk letterlijk boven de wet. Ze staan dus ook al boven de wet, maar ook
4: in ieder geval boven de normenwet.
3: Ja, boven onze normen. Dus als we ze stralend op die foto maar zien en de moeder die de kind op de arm heeft enzovoort, wat Julia natuurlijk vaak had en zo, nou, dan vertrouwen we het eigenlijk wel. Dat is goed. Het feit dat ze het dan ondertussen volstrekt anders doen dan het gemiddelde gezin wat betreft het werken van de moeder, kennelijk accepteren we dat gewoon en denken we daar niet over na. En misschien wat je dus net zei, dat er niet zoveel naar buiten komt over het koninkgezin, dat ook wel heel belangrijk is. Want als er veel naar buiten zou komen, nou ja, dan zou je misschien horen dat die kinderen een keer van huis weglopen en naar een jak gaan. Nou, dat zullen ze wel niet doen met al die bewakers mee. Maar goed, dat zie ik ook niet helemaal voor. Maar dan zou je te veel al te gewone dingen horen en dan zouden ze die symboolfunctie misschien weer verliezen.
4: Je moet een beetje kunnen blijven fantaseren.
3: zoiets. En je moet, ja, en je moet daardoor ook te spannend om te fantaseren. Maar dan kan je tenminste ook fantaseren dat het een gewoon gezin is. Terwijl het geen gewoon gezin is.

0: nou ja, we hadden het in het begin over die heel diepgaande wortels. Mensen zijn toch gehecht aan tradities, hè. Ik was heel netjes, want dat vind ik ook netjes een keer in Australië. Ik ga nooit ver, maar nou was ik echt in Australië. En daar merk je hoe men dat als iets negatiefs toch voelt. Dat gebrek aan tradities in zo'n land. Hè? En hoe ze zich ophangen aan tradities. Dus ik ben naar musea ingestapt en ik hoorde daar veel meer over. Weet ik wat, koningshuizen enzovoort. Van Europa dan ze daar hadden. Dus kennelijk is diepgaande tradities van een cultuur is heel wezenlijk, toch voor mensen, hoewel je dagelijks verder niks aan doet, geeft het kennelijk een gevoel van zekerheid. En in Australië hebben ze dat niet, dus hangen ze zeg maar op aan onze tradities. Maar wij hebben dat wel, we vinden dat heel gewoon eigenlijk dat we dat hebben, heel gewoon. Maar zij zijn daar natuurlijk wel een heel belangrijk element in. We vinden het dus niet, we blijven het toch ook wel enigszins daarin koesteren. Nou, als je het, ik denk dat een heleboel Nederlanders toch ook mensen waar je het helemaal niet verwacht, hè, in keurige linkse kringen zeg maar, en hoogopgeleid en noem maar op, dat die het op een bepaalde manier, als ze diep in hun hart zouden kijken, ze zullen het niet netjes zeggen, dat ze het jammer zouden vinden als het koningshuis die symboolfunctie ons niet meer had, helemaal weg was.
1: De VVV in Den Haag Scheveningen organiseert ook dit seizoen weer de zogenaamde Royal Tour. Een busrit van 3 uur voor 21 gulden langs een aantal paleizen en monumenten. Het motto luidt: een koninklijke excursie in een koninklijke stad.
2: Radio.
1: Een wat gezwollen typering voor een aardige rondrit. Onze verslaggever maakte met zijn moeder de rondrit mee.
3: U komt waar vandaan?
4: Enschede.
3: U bent speciaal uit Enschede gekomen voor deze tour?
4: Ja.
3: Waarom heeft u belangstelling voor eigenlijk?
4: Nou, voor het koninklijk huis, met de gebouwen.
3: Ja?
4: Ja.
3: U bent met familie?
4: Met, met mijn zus.
3: Ah, met uw zus.
4: Een dagje uit.
3: Is Den Haag voor u synoniem hetzelfde als de stad van het koninklijk huis?
4: Nee, zeg maar, Hoe bedoelt u?
3: Nou, is dat de stad in Nederland waar het koninklijk huis eigenlijk gestalte krijgt?
4: Koningin Beatrix is hier nou.
3: Ja.
4: En nou vind ik het wel leuk om alles eens even goed te bekijken.
3: Hoe wist u dat dit soort koninklijke tours hier worden gehouden?
4: Van de Nederlandse spoorwegen.
3: Oh, u kunt een gecombineerde...
4: Een race is dat. Ja. Een rail tour, ik bedoel, is het een race met deze attractie B.
3: Ja, ja. U noemt zichzelf koningsgezind?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Waarom precies?
4: Nee, waarom? Ja, omdat ik ook Nederlandse ben.
3: Ja, ja.
4: En
3: tot nu toe bevalt de tocht. U heeft eigenlijk nu een tocht door Den Haag gemaakt, maar nog weinig koninklijks gezien, hè?
4: Nee, maar dat komt nog. We gaan nu naar de ridderzaal en dan, dan zien we dat wel weer.
3: Ja, ik heb mijn moeder meegenomen. Die woont al, 37 jaar in Den Haag. Dus dan zou ze het wel moeten kennen, maar daarom ga ik dus even vragen. Ik ga dat even testen of ze Den Haag dan inderdaad goed kent. Goed, lopen we dus over het Binnenhof. En naast me mijn moeder, die al 37 jaar in Den Haag woont. Dit soort koninklijke bezoekjes aan koninklijke paleizen, maar aan het Binnenhof. Hoe vaak heb je dat gedaan eigenlijk in die 37 jaar?
5: Nou, mijn pa heel vaak. Mijn pa heel vaak.
3: Hoe vaak?
5: Nou, ja, als... Dan was het ook altijd nog met de opening van de Staten-Generaal en zo. Ja, dat hebben we heerlijk gevonden. Dit is toch een hele bijzondere stad, Den Haag.
3: Ja?
5: Ja, dat vind ik.
3: Wat vind je er zo bijzonder aan?
5: Nou, omdat je hier de hele regering is hier, dat is. Dus, dat is...
3: Moet je luisteren, in Den Haag, omdat er altijd dus of de koningin of in ieder geval prinsen gewoond hebben, zijn er veel hofleveranciers ook altijd geweest, hè? Ja. Nou, heb je zelf ook een zaak gehad in Den Haag. Heb je nou ook niet ooit gedacht van ik zou ook hofleverancier willen zijn?
5: Nou, Krul, dat was zo'n bekende zaak hier. Nou, dat...
3: Banketbakkerij Krul.
5: En dat zat hier allemaal in die binnenstad. Dat moet je ook wegzetten. Ten slotte meer in een buitenwijk. Maar als je in zo'n binnenstad zit, ja, dan zijn die mogelijkheden er meer.
3: Die was de echt officiële hofleverancier van Banket en Koek.
5: Krul was bekend, ja.
3: Ken je nog andere hofleveranciers? Van andere spullen?
5: De bonnetrie, dat wij daar kochten dan. En dan heb je nog... al die verschillende zaken zijn er hier in de binnenstad. Maar wie dat precies allemaal nog waar? Ja, die meeste zijn verdwenen, hoor.
3: Vind je jezelf koningsgezind of niet? Oranjegezind?
5: Ja, ik ben een echte oranje klant. Ik hou van het hele koningshuis.

0: De verhouding Koningshuis-Pers is altijd enigszins delicaat geweest. Beide hebben elkaar nodig, beide kunnen niet zonder elkaar, maar een huwelijk uit liefde is het nou niet bepaald. Meneer Van den Bergen was 20 jaar lang, van 1960 tot 1980, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst. In die functie moest hij ook de publiciteit van de Oranjes regelen.
1: Die pers wil veel meer en wil ook veel sterker doordringen in het privéleven van die vorsten, om ze dan maar eens zo te noemen. En dat is nou eenmaal niet welgevallig.
2: Nee, maar ik wil het niet hebben over het privéleven. Want ik vind wat betreft het privéleven dat er juist al heel veel aan publiciteit is rondom het Koningshuis. Maar verder informatie. Bijvoorbeeld de RVD wil absoluut niet praten. Je krijgt geen enkel gehoor als je praat over wat zal ze aan hebben. Allemaal dat soort dingen die toch met uiterlijk vertoon te maken hebben. Wat toch een deel van het vak is.
1: Daar heeft u geen ongelijk in, moet ik dan eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe dat bijvoorbeeld in Engeland gaat met de kleding van koningin Elisabeth. Praktisch ieder bezoek wat de koningin brengt en waar ze bij in het openbaar verschijnt, geeft het hof, want daar is dus wel degelijk een hof. Daar geeft men een heel patroon aan de pers van wat die koningin dus draagt. Met een tekening erbij, met de stof erbij, wie het gemaakt heeft, hoe het afgewerkt is en of het nou crêpe mousseline is of fluweel. Dat weet men doorgaans niet. Hè? Hier in Nederland ook niet.
2: Nee.
1: Hè, dat als de koningin een bontmantel droeg, dat heb ik wel meegemaakt. Dus dat dan een lieftallige journaliste dus zei, God, vertelt u nou eens, wat is dat nou voor bont?
2: Ja.
1: Nou, dat wist ik dan ook niet. En dat de koningin zei, ja, dan moeten ze maar weten hoe dat bont er, wat dat voor bont is. Maar dat ik ga niet vertellen dat ik, maar dat zei ze niet, dat het een chinchilla jas is. Het gebeurt wel bij de opening van de Staten-Generaal. Dat is dan ook de enige keer in het jaar dat dat gebeurt.
2: Ja.
1: En dat de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koningin een robe draagt. Want dat, op dat moment is het een robe.
2: Ja.
1: Een hele mooie lange jurk. En met hoe dat afgewerkt is. Enzovoort, enzovoort. En wat voor een hoed op ze heeft. Ze heeft altijd een talk of zoiets dergelijks.
2: Ja, een talk heet het.
1: Ja, wij kunnen.
2: Nou, ik heb ook wel eens een noodkleurige hoed gehoord.
1: Ja.
2: Door iemand die er ook duidelijk geen verstand van had. Maar toen dacht ik, dat staat dus op papier. Dat kan niet.
1: Ja, dat staat dan ook op papier. En ook wat de prins draagt. En eventueel wat prinses Margriet dan draagt bij zo'n gelegenheid.
2: Ja.
1: En dat is dan, dat vergemakkelijkt het verslag natuurlijk van de opening van de Staten-Generaal.
2: Maar weer niet wie het gemaakt heeft, want dat gaat te ver.
1: Nee, want dat is een vorm van reclame natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Men wil dat niet.

0: Van den Bergen geeft een concreet voorbeeld van de perikelen tussen pers en koningshuis.
1: Nou, dat was een bezoek wat koningin Juliana destijds bracht aan de Deltawerken, die toen nog helemaal in opbouw waren.
2: Ja.
1: Maar ze kwam net van vakantie vandaan. Ze voer daar rond met de Piet Hein. En was dus nog in een soort blijde vakantiestemming. En bij de eerste halteplaats dat de Piet Hein aanlegde, daar stonden ze allemaal dus, de autoriteiten. Dat had ze niet zo direct verwacht. Dus ze was nou niet direct bereid om aan al die wensen die media hebben te voldoen. En ook niet aan die van de Rijksvoorlichtingsdienst dus.
2: Ja.
1: En stuurde toen een hofdame op mij af en zei, die moest dan de boodschap overbrengen van de koningin, dat de koningin die brug niet zou opgaan als die fotografen niet weg zouden gaan.
2: Ja.
1: Want ze wilde daar rustig kunnen kijken zonder daarbij door de media gestoord te worden. Dus dat was helemaal tegen de afspraak, vond ik persoonlijk. Dus daar stonden we lijnrecht, bij wijze van spreken, tegenover elkaar. En ook de belangen. Nou, de koningin, die kwam toch die brug op. En zei dus heel duidelijk toen, het gaat niet om mij. Ja, u moet mij niet fotograferen. U moet die mensen fotograferen die die brug bouwen. Die zijn op dit moment veel belangrijker dan ik. En ik zei, ja, maar juist het feit dat u naar die mensen komt kijken en daar aandacht en belangstelling voor heeft, dat maakt die foto juist zo belangrijk.
2: Ja.
1: De hand is de koningin toen zo vriendelijk geweest om te zeggen, ik wil daar nou eens over praten met jullie.
2: Ja.
1: He, hoe ik het onderga. Ja. Hoe moeilijk het voor mij is om mij dus te concentreren als die publiciteitsmensen rond mij heen staan en ik dus sterk word afgeleid.
2: Ja.
1: Maar ik wil best meewerken, zei ze toen, want ik ben een hele goede amateur toneelspeelster. Dat doe ik in mijn vrije tijd graag.
2: Ja.
1: En ik wil dat ook wel doen bij een bezoek. Dus als u mij nou eerst mijn gang laat gaan en dat ik mijn werk en mijn taak kan uitvoeren daar op een bepaalde plaats, dan zegt u, dat was een leuke plaat. Hè? Toen u daar en daar stond te praten met Jan, Piet of Klaas of met een ander belangrijk mens. Dus dan komt u gewoon naar me toe en zegt dus, zou u dat nog eens over willen doen? Maar zoiets kan je natuurlijk niet blijven doen. Hè? Dus dat is ook voor degene die eromheen staan, is dat een beetje zonderling natuurlijk.
2: Mensonterend, zou ik zeggen.
1: Ja. Dus ze zei toen ook, ja, ik wil dus best meewerken, dus, maar u moet ook wel inzien hoe moeilijk het voor me is. Dus. En noemde het dus met name. Dus als ik nu bij een officiële plechtigheid 's avonds voor een diner in een lange jurk gekleed ben met hoge hakken,
2: ja,
1: en ik moet een trap aflopen dan naar beneden, dan, en daar staan dan die projectoren met licht en die schijnwerpers, dan kan ik niks meer zien.
2: Ja.
1: En dan dreig ik te vallen en dat is iets heel afschuwelijks.
2: Was daar ook onhandig in, volgens mij?
1: Ja.
2: Met de trap.
1: Natuurlijk, ik geloof dat ja, iedere vrouw dat wel heeft natuurlijk, op een trap in een lange jurk en op hoge hakken.
2: Afgezien van de tegenstrijdigheid van belangen die er is en die er altijd zal blijven, weet dan over het algemeen de pers zich te gedragen, naar uw idee?
1: Nou, Dragen is natuurlijk een ander woord. Ze komen er om hun werk te doen.
2: Ja.
1: Maar het ligt er wel aan natuurlijk om bij bepaalde plechtigheden dat zij zich aanpassen aan die plechtigheid en dus ook in een behoorlijk pak zijn gekleed.
2: Ja.
1: En niet in een trui met gymnastiekschoenen. Daarmee degradeert die pers zich.
2: Ja.
1: En dat betreur ik. En daar wil ik dus echt wel nog weer eens een beroep op hen doen via deze microfoon. Dat ze inzien dat ze dus respect moeten hebben voor de gebeurtenis.
2: Ja.

0: er heersen altijd hele wonderlijke opvattingen over protocol en etiketten. En dat is er natuurlijk wel. En dat was in de tijd van de vorige eeuw, waren dat bijna rituelen, geschriften. Dus hoe men zich ten opzichte van koningen en koninginnen moest gedragen. Ja. Maar ik zal maar zeggen, dus onze koningin Wilhelmina, die toen al heel jong, op het 10e jaar, was ze al koningin.
1: Ja.
0: Hè, dat haar vader overleden was in 1890. En ze was dus op school met enkele vriendinnetjes. En waar ze ook dan mee speelde. Maar die mochten er geen Willemientje noemen. Die moesten de mevrouw noemen. Ja. En dat is natuurlijk een beetje zonderling. Ja. Als je dat in deze tijd projecteert. En dat heeft onze koningin Juliane ook nooit gedaan. Die heeft dus ooit een missieve uitgegeven dus aan het hof. Dus dat iedereen, vanaf de grootmeester tot het hof, tot het keukenpersoneel en de lakeien, dus de prinsessen allemaal bij hun naam moesten noemen. Tot ja. ze dus. Dus Trix was het gewoon. Dat kon dus een lakei kon dat ook zeggen. Dus hè, Trix, dat moet je nou niet doen. Of dit of dat. Maar ze noemden ze gewoon bij de naam.
1: Ja, ja.
0: En dus vroeger was het de gewoonte, dat is aan het Engelse hof nog de gewoonte, dat dames die aan de koningin worden voorgesteld, dat die een reverence maken. Dus een diepe kniebuiging. Dus in het Duits zeggen ze dan een knieks maken. En dat heeft Juliana onmiddellijk afgeschaft bij de aanvaarding van het koningschap.
1: Ja.
0: Dat vond ze allemaal dwaas, dat mensen voor haar zouden buigen.
1: Ja.
0: En zo zijn er een heleboel dingen veranderd. En het is in de loop van haar regering is het steeds democratischer geworden. Dus heel veel eenvoudiger geworden.
1: Ja, u zegt dat bijna bedenkelijk, zie ik.
0: Nou, omdat het wel degelijk ook zijn goede kanten had. He? Dus dat je weet, als je in aanraking komt met die koningin, hoe je dan moet gedragen. He, nu kun je wel zeggen, je hoeft niet altijd majesteit te zeggen. Je kan ook mevrouw zeggen. Maar ik vind, als je nou eenmaal dat woord in je dictionaire hebt staan van majesteit, en er is er maar één van in dit land,
1: ja.
0: Waarom zou je die koningin dan geen majesteit noemen, maar er afzwakken tot een gewone mevrouw?
1: Ja.
0: En die nonsens van als je op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruitlopend naar de deur moest. He, zo was dat.
1: Dat vind ik gevaarlijk ook.
0: Dat was het zeker gevaarlijk en maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk. Zouden ze geen tafeltje omgooien.
1: Met een
0: minkvaas erop.
2: We kunnen in deze uitzending niet om een opvallende protocolaire kwestie heen. De hoeden, de jassen, de tassen, de kleding van ons koninklijk huis. Wie de koningin kleedt, dat is volgens meneer Van den Bergen staatsgeheim. Top secret. Misschien maar goed ook. De bekende couturier Frank Govers.
3: Ik vind het jammer. Ik heb enorm respect en bewondering voor de op deze plaats. Maar haar kledingkeuze vind ik soms verkeerd. Geklatscht, genaisters achter. Dus heeft niets met haute couture te maken. En het getuigt jammer genoeg niet van een eigen kijk, een eigen visie.
1: Hmm.
3: Een eigen gevoel van zo wil ik eruit zien. Het is soms als ze met de ogen dicht iets aan, door iemand iets aan laat trekken en zo op pad gaat.
1: Ja.
3: Het is ook altijd zo'n ratje toe bij elkaar. Een jurk die niet bij een jas past, een andere tas, nog een ander gesigneerd schoentje eronder. En ze staat voortdurend op de lijst van de slechtst geklede vrouw van de wereld.
1: Ja.
3: En ik vind, zeker met zo'n belangrijke functie die ze heeft, dat ze gewoon daar toch meer aandacht aan zouden moeten geven. En ze hebben de belangrijkste juwelencollectie van de wereld. En de keuze van haar juwelendrager is ook zo ontzettend slecht en onderdacht en toevallig en nooit goed uitgebouwd. Een smaragdencollier met een schitterende jadekleurige jurk erbij, of een amethystenbeweging. Het is altijd zo toevallig ook nog een kettingje erbij. Het is nooit duidelijk in kleur. Er zijn bijvoorbeeld een set robijnen wat Juliana droeg bij de kroning. Dat is zo'n fantastische set. Ik zie het nooit op de eerste plaats. Maar om daar een rode mousseline jurk bij te maken zou natuurlijk een trouvaille zijn. En zou enorm helpen, de Nederlandse mode, om dat ook dat mensen erover praten. Zoals Lady Diana bijvoorbeeld. Dat is weer het andere uiterste, vind ik helaas. Ik geloof, ik hoop of ik denk dat ze gewoon een slechte keuze heeft, een slechte smaak. Ja. En ik lijkt me voor haar kinderen, voor haar man ook zo vervelend om steeds diezelfde gezichten te zien met diezelfde hairdo. De hele, hele jeugd van die kinderen is toch zo'n dominant gezicht moet het zijn, om steeds diezelfde vrouwen moedig gezicht te zien zonder enige emotie, zou ik bijna zeggen. Ja. Kleren die doen iets voor haar. Zo laatst in Parijs die afschuwelijke Persiaan of Bruidsmans jas. Met zo'n heel klein frummel feestmutsje
4: ja,
3: erbij.
4: Ja, tijden zijn wel veranderd. En we gaan langzamerhand deze opname uit 1986 verlaten. De eerste aflevering van Oranje Boven. Een serie gemaakt in 1986 door de VPRO. Het spoor terug. En het is allemaal ook te beluisteren. Gelukkig op de site van de VPRO. Die hebben nog behoorlijk veel van hun opnamen liggen, zeg maar, voor u in bereik. We zijn er weer bijna uit. Er is, ik ga u danken voor het luisteren naar dit programma. En volgende week, volgende maand, sorry, dan ben ik er weer. Vierde week van de maand. En dan gaan we gewoon lekker verder met deze serie Oranje Boven. En dan gaan we echt de geschiedenis in. Nou, ik wens u nog een hele mooie zondag toe. Hierna krijgt u de Golden Oldies Revival, gepresenteerd door Tom Bos. En daarna is het weer tijd voor de sport. Blijf lekker luisteren dus naar Gouden Stad Radio op de zondagmiddag. En zoals gezegd, volgende week ben ik er weer. Volgende week, badaan, volgende maand. Tot dan, tot horens.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dames en heren, de Daverende 30 voor u, voor jou en voor u, inderdaad. En we gaan door tot 6 uur vanmiddag, het bekende recept.
1: Ik kan u alvast wat verklappen, hè. Het is niet al te desastreus wat er deze week gebeurd is.
0: Maar het zijn toch leuke platen die we keer op keer weer tegenkomen. Geplaceerd van 30 tot 1. Na 4 weken Daverende 30, Perret.
2: Eruit getuimeld.

Luisteraars, heel goedemiddag. En het is weer tijd voor de Golden Oldies Revival. En u weet het, dan zitten we hier weer met z'n tweeën in de studio. Samenstelling en presentatie Tom Bos. Techniek achter de knoppen en het schuiven Arjan Doelman. En deze zomer, u weet het, lopen wij dus eventjes alle de historie langs een aantal hitlijsten. We hebben heel veel zo'n 3 top 30 eigenlijk al gehad. En vandaag, u hoort het, de daverende 30. Nou, hoe zat het nou ook alweer precies in elkaar? Die heel veel zo'n 3 top 30 werd voor het eerst uitgezonden op 23 mei 1969 door de VPRO op heel veel zo'n 3 van 12 tot 2. Het programma werd gepresenteerd door Willem van Kooten, ook wel Joost den Draaier. En Van Kooten wilde weer een hitparade op de zender brengen. Van november 1963 tot en met september 1967 stond de VARA, de Tijd voor Teenagers top 10 en de Parool top 20 uit. Maar na september 1967 ontbeerde het op Hilversum 3 aan een eigen hitlijst. En vervolgens pogingen van de VARA, de KRO, de NCRV enzovoort. Nee, ze kwamen er maar niet uit hoor. En Van Kooten koos een top 30. Toen ze hem vroegen om dat 30 platen. Ja, die passen precies in 2 uur zendtijd. En op 4 december 1970 nam de NOS het programma en de presentator over. Op 25 december 1970 werd op de Hilversum top 3 voor het eerst een top 100 jaarlijst uitgezonden. Ik weet niet of u toen de tijd geluisterd hebt. Wordt toen nog gebaseerd op behaalde punten. Willem van Kooten kon in 1971 zijn werkzaamheden bij Radio Noordzee niet meer combineren met zijn presentatie van de Hilversum 3 top 30. De hitlijst werd op 2 april 1971 door de nieuwe presentator Felix Meurders, u hoorde hem al, omgedoopt tot de Daverende 30. Hoewel de officiële benaming gewoon Hilversum 3 top 30 bleef. De Hilversum 3 tip 10, gepresenteerd door Hugo van Gelderen, was al eerder dat jaar geïntroduceerd. De tipplaat Toetronsijf werd altijd de nummer 1 van de tiplijst genoemd. Nou, wij, Arjan en ik, zijn de archieven ingedoken. We hebben 2 programma's gevonden van de Daverende 30. Wat was het, 1974, 1975. Die kanten op. Dus we hebben er vandaag voor u eentje uitgepakt.

We are all wounded. Het wounded knee. Wel een leuke melodie, maar geen al te sterke tekst. Om niet te zeggen een zeer goedkope tekst van Redbone. En ze kunnen het beter. Is dat niet opgedragen aan een goed doel trouwens? Een goed doel bedoel ik, Redbone. Ik zal hem even eraf halen. Even kijken. Ja, de opbrengst van deze plaat gaat naar de platenmaatschappij CBS. Zie je wel, dacht ik er al niet. Heeft dat dan verdiend? De Lac Majeur zeker. Oh nee, klinkt bijna hetzelfde. Maar het is toch net even ietsje anders. Van 28 naar 13, de voormalige leadzanger van The Who, Roger Daltrey. Sinterklaas in eigen persoon. Giving it all away, my dear darling.

0: just a boy giving it all away. Just a boy.
1: Ik ben precies hetzelfde in feite als Roger Daltrey, giving it all away. Ik geef namelijk deze schone plaat weg aan de technicus die mij zo goed geholpen heeft. Rien Otterspeer, hij kan hem hier komen halen bij de kassa.
2: Eruit getuimeld.
1: En ik heb niet voor niets net de naam van Mort Schumann gehoord. Die heeft 10 weken daar van de 30 gehad met Le Lac Majeur. Hij stond zelfs 4 maal op een eerste plaats. En wij geven hem...
2: een tuimeltrofee.
1: Die hebben wij hier, een Algerijn vertoevend in Brussel. Hij heeft een mooie plaat gemaakt en die gaat als volgt.

Joost de Draaier had dat al zeer vroeg bekeken. Do You Love Me kwam dan ook meteen binnen als hoogste nieuweling in de Daan van de 30 en de 8e nieuweling van heden. Goeiedag dan. Goedemiddag. Ja, 17 minuten over 5. Do You Love Me van Omar Sherry Fedin. Ik ben nou toch in de stemming. Bonnie, zal ik jou eens even lekker kietelen? Je weet nog niet waar, hè? Daar komt hij aan. Ja! Yeah! Rustig aan. Kalm blijven altijd, Bonnie Sinclair. Ga voor de microfoon staan en gemaakt maar zoveel als je.

0: Kijk eens in dit spannende spel, de kandidaat gestruikeld. En dan weet u het wel, dan krijgt hij de troetelschijf aangeboden. En dan mogen de luisteraars en dat met u thuis meedoen. En een van die luistervinken heeft gewonnen. J.J. Doornbos uit de Hanse nummer 12 in Assen. Maar ik heb er nog veel meer. Zo is hier Vivian Poppen gelukkig gemaakt uit het Zand 21 in Boksmeer. Zij krijgt deze week de troetelschijf thuis gestuurd. Alfons van Lanen uit de Pastoriestraat nummer 74-29-20 in Capelle op den Bosch in België van harte gefeliciteerd. Rinkje Krok uit de Kanaalweg nummer 13 in Almelo, eveneens een troetelschijf. En Antoinette Boers uit de Frans Liestlaan nummer 250 in Tilburg gaat ook zo'n ding. Dan heb ik Marian Wijnands uit de Gebroeders van Limburgstraat nummer 22 in Maastricht, die een troetelschijf heeft gewonnen. En verdiend heeft ook een troetelschijf Theolijn Ronald uit de Laaglandlaan nummer 8-2060 in Merksem in België. Goedemiddag, Belgische luisteraars. Klaas Keuter uit de Hop 2 in Roden wordt gelukkig gemaakt. En Jan Gelok wordt verblijd, heeft geluk gehad uit de benedenrijweg nummer 235 in Rotterdam 27. En wie heb ik vandaag aan de telefoon? Ja, hallo, met wie?
1: Met Lucie.
0: Met hallo? Lucie? Met Ruzie?
1: Nee, met Lucie.
0: Lucie, kun je iets minder hard schreeuwen aan dat ding, Lucie?
1: Kijk, kom op, wat ik dan doen. Ik ben een paar nieuwsgierigen, joh.
0: Doe maar net zoals ik, rustig aan praten.
1: Jawel.
0: Goed zo, Lucie. Ik heb een hele prachtige briefkaart van jullie gekregen.
1: Maar... nee.
0: Daar zal ik eens even mee beginnen. Hallo, Felix, je lief. Moet je horen wat een zenuwachtig gelach daar, zeg. Wij zijn twee gezusters van 16 en 15 jaar. En wonen in een allerliefst dorpje op een camping. Wij hebben allebei bruine haren en bruine ogen en een paard. We zijn dol op paardrijden, zeilen, rijden staat hier geloof ik. En andere vrolijke bezigheden niet te vergeten. Wij houden erg veel van goede muziek. Iedere donderdagmiddag zitten we halfnaakt buiten op onze zeilboot naar je lieftallige stem te luisteren via Hilversum 3. Wij zouden trouwens graag eens opgeweld worden voor doorgaan meurders op het telefoonnummer en dan komt jullie telefoonnummer. En dan kunnen we niet in onze zeilboot liggen voor niets. Compris? Ah oui, Lucie en Lisette. Is Lisette ook bij je in de buurt, Lucie?
1: Jawel.
0: Lisette, goedemiddag.
2: Hallo.
0: Jij bent er 16?
2: Sorry?
0: Ben jij er 16 of ben jij er 15?
2: Sorry.
0: Ben jij er 16 of
2: nee,
0: ben jij er
2: 15? Nee, ik ben 15.
0: Jij bent de jongste.
2: Ja.
0: Dus geen eenheilige tweeling geweest, hè?
2: Nee, inderdaad.
0: Jullie zijn klaar voor het spelletje. Van vandaag mogen jullie allebei meedoen dan.
2: Ja, oké.
0: Okay. Vanwege die kaarten met die oplossing, want ik heb er geloof ik wel 7 geteld. Klaar voor de start?
2: Jawel.
0: Fragment nummer 1. Komt eraan.
2: Ja. Ja.
0: Wat is dat?

0: Dat is 1 punt voor Lisette.
1: Nee, voor mij. Lucy.
0: Is dat Lucy nou weer?
1: Ja.
0: Die hebben bijna dezelfde stem. Dan gaat Lisette verder met fragment nummer 2. Lisette, ben je klaar?
1: Ja. Ik weet hem al hoor.
0: Ik ook al.
1: Ja. Het hart van steen van de Blue Witch Rangers.
0: Om zo te zien hebben jullie geen harten van steen, dames. Hoe bevalt dat, zo in de zon liggen? Op de zeilboot. Kunnen jullie zeilen daar?
1: Ja.
0: Ja? Hebben jullie niks te doen dan?
1: Ja, toch wel. Nu wel thuiswerk mee, maar ja.
0: Wat zei je nou?
1: Laat maar.
0: Laat maar zitten. We gaan door met fragment nummer 3, dames. Opgelet. Klaar. Starten maar.
2: Doorgaan.

0: Kau?
1: Ja.
0: Wat zal het zijn?
1: Der Junge mit der Mundharmonika.
0: Van Bernd Klöver.
1: Ja.
0: Und auch das ist richtig. Jawohl.
1: Ja, wir können das, ne?
0: Kennen is geloof ik geen goed Duits. Ik zal het even nakijken. Nee. Ik zal jullie een keer laten weten wat het wel moet zijn. Lisette en Lucie Scheurs uit het kampeerterrein De Peel nummer 13 in Hele Limburg. Wat doen jullie daar?
1: Ja, onze vader en moeder die zijn beheerders van de camping.
0: Brengt dat wat op?
1: Nou, aardig.
0: Toch wel. Jullie zitten ook nog op school?
1: Lief?
0: Zitten jullie ook nog op school?
1: Sta je niet. Ja, we zitten allebei op school.
0: Waar?
1: De Roermond.
0: En leert het nogal lekker?
1: Ja, vooral in de pauze.
0: Dames, opgelet, fragment nummer 4. Klaar?
1: Ja?
2: Doorgaan.

0: Dat is de moeilijkste.
1: Wacht even, ik heb hem niet goed gehoord. Die radio staat hier niet goed. Wacht even, kun je hem nog een keer draaien?
0: Ik zal hem nog een keer draaien, dat mag namelijk in het spel. Daar komt hij ook gelijk.
2: Doorgaan.

0: Oké, laat me daarvoor plezier wachten. Die is even iemand gaan raadplegen. Wat is dat?
1: Zie al de dan pam pam pam pam pam pam. En ik drink mijn derde koffie. Dat wordt geteld, dames. Vijf.
0: Nou, is het nou die bouzoekie van Vicky Leandros?
1: Drie. Nee, helaas. Niet goed beantwoord. Niks aan te doen. Dan gaan er twee troedelschijven naar de hele. Of hebben jullie aan één voldoende?
0: Ja, absoluut.
1: Aan één heb je wel voldoende daar op de camping. Hè? Ik zal er maar één sturen, dan hebben de luisteraar nog 9 troetelschijfmogelijkheden over. En voor de luisteraar draai ik fragment nummer 5. Opgelet thuis!
2: Doorgaan!
1: Wilt u ze wel allemaal in de logistieke volgorde opsturen voor aanstaande dinsdagavond naar postbus 860 in Hilversum ter attentie van de quiz Doorgaan Meurders of Niet? Dus herhaling, NOS, postbus 860 in Hilversum. Niks aan te doen, hè, dames?
0: Nee.
1: Jullie zijn afgevallen?
0: Het is jammer.
1: Is de stemming een beetje triest?
0: Nou ja, wat zeg je?
1: Het gaat wel, hè?
0: Ja.
1: Moeten jullie nog het een en ander zeggen tegen al die campinggasten daar?
0: Gemaakt, maar dat is wel
1: een lijst.
0: Ja,
1: wel. Dan ga ik eerst even verder. Lezen jullie de lijst maar op.
3: Hilversum 3, top 10.

0: stelling van de Doobie Brothers.
1: Ja.
0: Ik heb wel al een hele lange lijst van zijn leven ooit gehad. Maar dit is wel de langste die er inderdaad voor het echte geweest is. Lisette en Lucie, daarmee van harte gefeliciteerd. Bijna de hele Doobie Brothers plaat lang hebben jullie op de zender de groeten mogen doen. Was je er blij mee?
1: Ja.
0: Blij ben je ook met de troedelschrijvers die je hoort straks om 7 minuten voor 6. Zet de groetjes in de zeilboot.
1: Ja.
0: Veel plezier nog op de camping.
1: Ja, ik kom wel eens kijken.
0: Ik kom wel een keer langs.
1: Ja?
0: Ja, ik zal zorgen dat de koffie dan klaar is te zijn uiteindelijk.
1: Ja, 3 uur.
0: In het kampeerterrein De Peel nummer 13. Kijk eens aan, gratis reclame voor de vader en de moeder. Hou je van Alice Cooper?
1: Ja, heel veel.
0: Ja, dan moet je die radio nou maar even lekker hard zetten, want daar komt

Song van Alice Cooper op een 9e plaats. En als u dat zelf nog allemaal eens even rustig thuis wilt naslaan, dan kan dat in de nieuwe Oor Keihard en Swingend Muziekblad, dat weet u. Oor dat trouwens ook een zeer speciaal nummer heeft uitgebracht ter gelegenheid van het zoveelste Pinkpopfestival. Dat op tweede Pinksterdag naar traditie weer in het Zuid-Limburgse gelegenheid.

with you. Dat heeft hij verdiend, net zoals Bonnie Sinclair en de Waikiki Man, maar daar was ik het bij vergeten. Steelers Wheel ging van 11 naar 8 en Gary Rafferty is erbij ingeleend. Jan Smeets van de organisatie van Pinkpop 1973 belde me zojuist op met de vermelding dat die Electric Light Orchestra niet in Geleen aanwezig zal zijn. Maar er is een voortreffelijke groep als plaatsvervanger aanwezig. Wishbone Ash, exclusief voor Nederland in Geleen op tweede Pinksterdag.

Demi Stroessels, bijna voor eeuwig en altijd in de Dame van de Dertig te vinden. Van 4 naar 7 ditmaal. En ik ben Gerrit van Gerrit Dekzeil, die het trouwens uitstekend doet. Draai ik voor mijn jongste luisteraars die ik heb. Elke donderdagmiddag zitten ze aan de radio. Mirjam Kosman en Peter van Dijk.

0: Rijk zijn nog lang niet toe aan de AOE, hè Gerrit?
1: Ik ben Gerrit.
0: Zo is dat, dat dacht ik ook wel. Ich bin Vicky Leandros. Nee, ze zal het wat zwaarder zeggen, denk ik. Hè?
2: Ich bin Vicky Leandros.
0: Want die Zuiderlingen die hebben een zware stem. Die bouzouki-klank door die zomernacht op 5.

vergeten, ik moet nog wennen aan mijn eigen uitzending. Sinds de vernieuwing in mei. Want wat had ik je vorige week al versproken? Zit ik toch maar met Duitse? Dat ik namelijk voor de nummer 5 een overzicht zou geven van enige tracks van de LP van de week. En ditmaal is dat een zo grote LP dat ik er maar één klein stukje van kan laten draaien. Het is namelijk een LP verschenen, een dubbel LP in de serie Milestones. Maar dat zijn altijd dubbel LP's bij de firma Bovema. En het heeft betrekking op de man die afgelopen zaterdag in ons land is geweest. Fats Domino. Marlon Maggi. En nog veel meer nummers staan op deze LP, zoals onder andere dit. Reelin' and Rockin'.

Het zijn in feite twee LP's dus. Fats on Fire is een oude LP van Fats geweest. En Get Away with Fats Domino. Allebei verzamelden die Milestone-serie. En meteen de Hilversum 3 tip-LP uitverkoren afgelopen dinsdag door de vergadering van H3 Dishockeys. Zo gaat het dan wel eens op die vergadering. Ja, dat val ik klap hoor. Straks op 7 minuten voor 6. Ik hoop tenminste dat ik me aan die tijd ongeveer kan houden. Krijgt u

naar de hel met die plaat van de Swiss. En ik zit hier zo stil. Michel!

0: scorende 30.
1: Hilversum 3, top 10. Hilversum 3, top 10.
2: Dit zijn de daverende 30 op Hilversum 3.

0: Ja, en op het laatst nog even heerlijk.
1: In Nederland.
0: Ja, de daverende 30. We waren vandaag 50 jaar terug en de laatste in onze zomerserie met betrekking tot de hitlijsten. Op donderdag 20 juni 1974 werd de laatste daverende 30 uitgezonden. Een week later ging de NOS de nationale hitparade uitzenden. En deze hitlijst is op zijn beurt weer de voorganger van de mega top 30. Dat was het voor vandaag. Samenstelling en presentatie, Tom Bos. Techniek, Jan Doelman. Bedankt voor het luisteren. En volgende keer geen daverende 30, maar weer een gewone uitzending. Tot horens!

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegiel ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weiland. Kijk. S'nachts wordt het mooi. De vogels praten de hele nacht. Het is feest. Niemand die het weet. Niemand. Maar wij wel. We zijn erbij. Is it?

Jamaica.

0: Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Stad Proms. Met deze keer de keuze van Michiel Breedveld, een parlementair verslaggever van de NOS, die ik nog ken van de middelbare school, omdat we op een gegeven moment samen de schoolbanken daar deelden en ook een aantal andere dingen hebben uitgesproken waar ik het nu niet over ga hebben, want ja goed, dat is, ik weet niet of het verjaard is, maar daar gaat deze uitzending niet over. We begonnen met Weiland Dub, een live uitvoering van het vijfde set die ze toen speelde op 20 november 2020 en op de vocalen was ook te horen Michiel Breedveld, want ik ken hem vooral als muzikant en pas later kwam ik hem op radio en televisie tegen als verslaggever van het parlementaire gebeuren in Den Haag bij onder andere de NOS. Hij groeide op in Haastrecht en daardoor kwam ik hem dus inderdaad ook tegen op middelbare scholen. En in Haastrecht was ook een hele levendige, was en is trouwens ook nog steeds een hele levendige muziekscene. En een van de mensen die hij daar dus van kinds af aan al kende, die hij een van de meest onderschatte talenten van Haastrecht noemt, is Chris Stubbe. Hij is op dit moment bezig met een nieuw project dat heet The Love Explosion, wat gaat over de psychedelische tijd tussen 1967 en 1973. Maar daarvoor was hij nog actief in de band Huxley en hij heeft ook daarvoor nog het een en ander gedaan aan muziek. Hij is een leerling van Mark Lotteman uit Rotterdam en hij heeft in 2014 heeft hij een aantal nummers live in uitzending gespeeld. Het was op 28 februari 2014. Een nummer wat Michiel daarvan uitgekozen heeft in het kader van het meest onderschatte talent van Haastrecht is dus van Chris Stubbe, het nummer Reverie. En daar gaan we nu naar luisteren.
1: Hier Leo Hoek van Dijken, gefeliciteerd. 25 jaar going underground. En dat is een felicitatie waard, want je hebt een monument van een radioprogramma gemaakt met veel lokaal, maar ook internationaal talent. En iedere week weet je weer mensen te grijpen met nieuwe muziek. Dus heel tof dat ik een selectie mocht maken uit 25 jaar opnames door jou gemaakt op diverse podia en in de studio. Dus geniet ervan. Ik heb ervan genoten. En dit is mijn selectie van het allerbeste van al dat goeds wat jij hebt opgenomen.
0: En dat was ik helemaal vergeten te zeggen. Hij zit er zelf niet bij. Hij had er vandaag bij kunnen zijn en bij moeten zijn eigenlijk. Maar op het laatste moment kreeg ik een bericht dat hij er niet bij kon zijn. Dus heeft hij een berichtje ingesproken wat ik even over het hoofd zag in de playlist. En heeft hij wel een aantal dingen doorgestuurd waar ik ook wat meer kan vertellen waarom hij die keuzes heeft gedaan. Ik had net al aangekondigd en dan gaan we nu dus toch alsnog naar luisteren. Chris Stubbe met de nummer Reverie van 20 februari 2014. Live and Going Underground. Volgens Michiel de meest onderschatte muzikant van Haastrecht. Hier is Chris.

Hint Hockey met Shades of Goodbye, opgenomen op Koningsdag 2018 op het Erasmusplein hier in Gouda. En dit is een nummer ook uitgekozen door Michiel Breedveld, parlementair verslaggever, maar bovenal ook oud-klasgenoot van mij en muzikant. In 1987 was hij de oorzaak ervan dat ik voor de allereerste keer naar de Gons ging en daardoor volgens mij alles muzikaal volledig ontspoorde. Hij trad erop met zijn allereerste bandje Intense Little Flowers in Concrete op een festivalletje en daar moest je natuurlijk bij zijn. Hij is daarna ook tijdens zijn studie doorgegaan bij muziek. Hij heeft in diverse bandjes gezeten. Hij is volgens mij ook nog bestuurslid geweest van Stork. Dat is het Haagse popcentrum. En hij is ook grondlegger geweest samen met iemand anders van het befaamde Stedix Festival in Den Haag. Wat later met Stedix New Forms is verder gegaan. En een aantal edities heeft gehouden tot, ik geloof, 2012, als ik me niet vergis. Dat is een festival wat vooral gericht was op experimentele en nieuwe muziek. Vernieuwende muziek ook. En dat is, geeft ook aan hoe ontzettend breed georiënteerd hij is muzikaal gezien. We hadden nu een aantal wat rustiger nummers onder dit reggae getinte nummer, maar hij heeft ook andere dingen. 2 jaar geleden was er een verjaardagsfeestje van hem en hij had toen gehoord dat er een nieuw goudse band was die New York Hardcore speelde, de jaren 90 hardcore versie. Die band heet Ctrl-Alt-Delete en ze hadden nog nooit opgetreden, dus hij nodigde ze uit en inderdaad in zijn schuur in de weilanden van Zoeterwoude gaan ze hun allereerste optreden. Dat hebben ze daarna niet zo heel erg vaak meer gedaan, want Michiel zegt er ook van, voor een band die nooit optreedt, presteert de band op een fantastische manier het optreden hier in de studio. Wel jammer dat ze zo zelden op het podium staan. Ze verdienen echt een plek op een van de grotere festivals. Het nummer waar je dus aan refereert is het nummer Zombies, opgenomen op 13 mei 2022 toen ze hier live in de studio stonden. Hier hoor je dus uit Gouda Ctrl-Alt-Delete met het nummer Zombies. Hier debuut op tweede tijdens zijn verjaardag in 2021. Ctrl-Alt-Delete.

Stimme den Blut an der Mühe! Oh, Gaydon! Go up!

0: Jawel.
1: En dat was Delict met Bloed aan de Muur, opgenomen op Koningsdag 2019 op de Markt in Gouda. En daarvoor die Ctrl-Alt-Delete uit Gouda. Een band die bestaat uit Arno Thiele en nog twee andere leden uit de metal scene onder andere. En Arno Thiele kan je ook nog kennen als rapper, als organisator van het Bluesfestival in Gouda. En nog als een dance-dj. Hij is ook van alle markten thuis, net als Michiel Breedveld. En Michiel Breedveld die heeft vandaag deze uitzending samengesteld uit 25 jaar archiefopname van het programma Going Underground. 643 tracks kreeg hij te verwerken en dat heeft hij gewoon even in 2 weken gedaan. Waarvoor nog steeds mijn dank en chapeau dat jou gelukt is, want het is niet niks geweest. Hij heeft ze allemaal afgeluisterd en heeft daar dus zijn uitzending van samengesteld. Kon er helaas niet bij zijn op het laatste moment, maar ik heb wel aantekeningen gekregen waardoor ik dus kan vertellen waarom hij die keuzes gemaakt heeft. Delict heeft hij uitgekozen omdat de vooral bizarre teksten hem nogal aangrepen. En dit nummer Bloed aan de Muur was doet hij overtuigend agressief, maar met humor gebracht. Dat hij Delict wel erg waardeerde, kan wel blijken. Want hij heeft er zelfs 2 nummers van uitgekozen. Niet alleen van Koningsdag 2019, maar ook van 9 maart 2018. Toen de band is zo wat optrad. Er zijn ook opnames van in het archief terechtgekomen. En daarvan gaan we nu het nummer mevrouw Bajovic draaien. Hier dus nog een keertje Delict, maar dan is zo wat op 9 maart 2018. Mevrouw Bajovic. Hier is nogmaals Delict.

0: En dat was onmiskenbaar Tim Knol. Boys Heart, opgenomen is zowat op 2 maart 2018. En Michiel schrijft daarover een heerlijk liedje met een stem die je melancholisch meesleept. Daar kan ik wel wat in vinden. En dat Michiel dus gewoon van alle markten thuis is blijkt wel. Want naast die metal die je eerder draaide en Weiland Dub, wat hij trouwens samen deed met een aantal oorspronkelijke leden van de Kraaien, komt er nu bij een aantal nummers die gewoon heel erg akoestisch zijn. Wat ingetogener, wat gestipter. Dat dan ook weer een andere kant van zijn smaak aangeeft. Hij kan dus inderdaad, wat ik ook een beetje probeer te doen, gewoon van links naar rechts, van voor naar achter, boven naar onder te zijn. Alle kanten te doen. Een nummer dat hij heeft uitgekozen is een nummer van Mark Lotteman, opgenomen op 5 februari 2014. En hij schrijft over Mark Lotteman. Die heeft een stem die je niet loslaat, doorleeft en overtuigend. En dan heeft hij het over het nummer The Hell That We Create, dat dus toen gespeeld werd. En gaat over de relatie die Mark met zijn partner heeft. En daarna komt een nummer dat dan weer een beetje in contrast staat met dit nummer. Maar het zijn twee hele mooie nummers. Hier in ieder geval eerst The Hell That We Create door Mark Lotterman. Live in Going Underground in 2014.
1: We saw the ruins in Girona, Bob Dylan in New York.

Een van mijn favoriete nummers uit mijn complete archief. Ik heb 25 jaar lang heel veel bandjes opgenomen. En dit vind ik toch wel een van de mooiste tracks die ik er zelf in heb vinden. Michiel dacht er ook over met een mooi intiem opname van deze zangeres die me meteen greep. En het is het nummer When Did I Turn, opgenomen op 16 mei 2013. In een sessie voor de Going Underground door de band Alexander McKenzie en de underpaid Laurie McKenzie, een Canadese die naar Nederland is gekomen, hier verliefd werd en een bandje is begonnen, wat helaas niet lang na de radio-uitzending uit elkaar viel, om andere redenen trouwens, niet omdat ze bij mij zijn geweest. Eigenlijk is dat volgens mij nog nooit voorgekomen. Het is wel eens gebeurd dat er iets in mijn uitzending naar voren kwam, waardoor bands uiteindelijk besloten uit elkaar te gaan, maar het is dan... Ja, is dat aan mij te wijten? Ik weet het niet. Goed, laten we het over niet. Alexander McKenzie en The Underpaid dus met When Did I Turn van 16 mei 2013. En een andere band die ook prachtige akoestische liedjes zingt met intieme zang. Die Michiel ook meteen greep is de band Nuppa de Machine uit Rotterdam. Het is de Frans woord voor niet machine. Om het even meteen alle theorieën in de grond in te boren. Gewoon niet machine in het Frans vertaald, Nepa de Machine. Het is een afsplitsing van de band Dead Band from Holland. En ze maken inderdaad hele mooie muziek die net iets serieuzer is dan wat de Band from Holland gedaan heeft. Hoewel die ook hele mooie muziek gemaakt hebben. Ze zijn heel zelden nog actief. Ze hebben volgens mij 2 jaar geleden nog een keer een EP'tje uitgebracht. Maar ze zijn heel moeilijk te vinden en te strikken voor een optreden in de studio. Ik ga het nog een keertje proberen. Het is in ieder geval 1 keer gelukt. En het was op 18 december 2015 toen die samen met de zanger van Dead Band from Holland in de studio was. En toen werd dit nummer gespeeld. Rocket Robert. Hier hoor je dus uit Rotterdam. De Pa de Machine.

0: Nog zo'n prachtig verstild nummer. Zea met Wat moeten we doen als we geen geld hebben? Wat moeten we doen als we geen geld hebben? Een opname van 14 januari 2022. Toen Arnold de Boer, oftewel Zea, hier in de studio was. En eindelijk eens een keertje kon optreden na de corona-epidemie. Die heel veel bands hadden lam gelegd. Ook zijn andere band, The X, kon niet optreden. Op dit moment is het trouwens wel weer op. Ze zijn bezig om weer wat nieuwe optredens te organiseren. Een kleine tour. Hij was toen dus gewoon op eigen titel met zijn andere band, Zea, in de studio. En volgende week kan ik al zeggen dat ik een special rondom Zea uitzend. Opnames uit 2001, toen het nog een volledige band was. Opnames van deze sessie, maar dan de hele sessie. En ook wat opnames van The X uit 2010, waarop Arnold als zanger te horen is. Dat is volgende week in Gouwestad Proms tussen 2 en 4 hier op Gouwestad Radio. Maar dit was dus een nummer van zijn akoestische set die op 14 januari 2022 voor het eerst te horen is geweest hier bij Going Underground. Een andere keuze die mij heel erg verraste was van Fred Korwa. Dat is een man die uit West-Papua kwam, die heel lang in Moordrecht heeft gewoond en een beetje als een soort voorman werd beschouwd door een aantal mensen van de Papua-beweging en de Papua-bewoners hier in Nederland. Helaas is hij in 2014 overleden, maar ik had hem op 31 januari 2014 nog in de studio voor een interview voor het programma Gast van de Week. Tijdens dat interview zong hij op een kort nummer, wat een West-Papua's verzetsliedje is. En tot mijn verrassing heeft Michiel dat uitgekozen als een van de nummers die hij graag wilde laten horen. Hij zegt erover: een prachtig verzetslied wat je rustig 10 keer achter elkaar kan draaien als een soort van drone. We gaan dan luisteren. Hier dus Fred Korwa met een West-Papoeaans verzetsliedje.
1: Ja, me vero. Ja, me vero. Ja, bewo men kakero. Imboyanke, ambayo. Ya na ke, ya na bayo. Ya marisen, yores romangundaya.

0: Unharmed.
1: En dat was Pocket Knife Army met het nummer Unharmed, opgenomen op 28 september 2018 hier in Going Underground. En ja, dat was een nummer wat Michiel omschrijft als een schitterende elektronische compositie met fluwelen zang. En de zangeres is geen onbekende voor hem. Het is Desiree Kouwmans, die in 2004 al een keertje bij hem in het programma Stork On Air is geweest, wat hij destijds co-presenteerde samen met een aantal andere mensen op Radio West. Ik had het toen getipt en hij heeft haar uitgenodigd en hij was er ook bijzonder van onder de indruk. Die opnames heb ik ook ooit een keertje gedraaid. Alleen omdat ze niet direct met de Going Underground zelf te maken hebben, heb ik ze bij deze uitzending eruit gelaten. Wat ik al gezegd, ik heb 643 tracks uit mijn archief geselecteerd en dat aan een aantal mensen uitgedeeld die dan met de vraag of zij daar een uitzending uit wilden samenstellen. Michiel Breedveld is de eerste die het spits afbijt en daar komen nog een aantal andere mensen. Over twee weken heb ik Clara Vissers van een grote distributeur die dan langskomt om te vertellen over haar keuze uit het archief. Maar nu is Michiel Breedveld. En wat ik al zei, hij is ook heel breed georiënteerd. Maakt zelf rockgetinte muziek. Heeft ook Britpop gemaakt. En hij heeft daarnaast ook festivals georganiseerd als het StedX New Forms Festival. Dat hij daar ook heel veel met elektronische muziek te maken had, blijkt ook wel uit de keuze die hij heeft gedaan. Je hoort natuurlijk net al Pocket Knife Army. Maar ook een andere band die ook met goud georiënteerd is geweest, was de band Hypergood. Tussen 2016 en 2019 waren die actief. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Hebben volgens mij niet zo heel veel uitgebracht, maar ze hebben wel een keertje opgetreden in Sowatthuis, het Oude Goudse Festival. En dat was op 14 april 2018. Ik heb toen opnames gemaakt die nooit eerder uitgezonden zijn. Dus dit is in die zin nog een primeur. Je hoort dus van de band Hypergood het nummer Brainwash Dance, opgenomen dus in Sowatthuis.

0: Dank jullie wel. We zijn Uncanny Striped Legs.
1: Een geweldige crossover van indie, new wave en elektronica. Zo omschrijft Michiel Breedveld dit nummer van Uncanny Striped Legs. Vernoemd naar een zin uit het nummer Lullaby van The Cure uit 1989. Nummer Who's Afraid, opgenomen op 24 februari 2017. Dit is zo'n band waarbij ik dan altijd weer een beetje twijfels heb of ik ze wel moet draaien of niet. Want het was een duo met een Engelse gitarist en een Nederlandse zangeres, bassiste. En ik had toen ze in de studio kwamen al het vermoeden van, klopt iets niet helemaal aan. En dat bleek inderdaad ook later te kloppen, want het was een, zeg maar, een soort Ike en Tina Turner-achtige relatie die ze hadden. Die is uit elkaar geklapt en hij is weer naar Engeland vertrokken. En zij is tegenwoordig weer gelukkig op het de goede been terechtgekomen. En met een nieuwe band bezig, waarbij ze dus hele gruizige, ja, metal-achtige muziek maken met even duistere teksten als dat ze al schreef. Ze zit daarnaast trouwens ook nog in de Haarlemse gemeenteraad. Dus wat dat betreft is ze weer goed op haar benen terechtgekomen. Maar dit was dus Uncanny Striped Legs met nummer Who's Afraid van 24 februari 2017. Een ander nummer wat ik gedraai is weer een hele andere kant op. Het is een klassiek nummer. Michiel beschrijft het als een bizarre accordeoncompositie die niet helemaal gedraaid hoeft te worden, wat ik dat ook niet ga doen. Het is een nummer geschreven door een Russische componist, Sofia Gubaldina. Hoe schrijf je dat dan? Gubaidulina heet ze. Sofia Gubaidulina. En het is een nummer geschreven vlak na de Russische Revolutie. Het was in die tijd dat er dus eigenlijk niks anders geschreven mocht worden dan nummers die het verheerlijken van de revolutie en de Sovjetstaat naar voren zouden brengen. Dus ze had eigenlijk de behoefte om een religieus nummer te schrijven. Dus dat heeft ze op een bepaalde manier ingepakt met teksten die dan net niet helemaal te leren waren aan de religie, maar waarbij allerlei geluiden in zaten in de compositie die dus heel erg deden denken aan koorzang, maar ook aan het lijden van Christus en allerlei andere verhalen. Ik heb daar een hele mooie uitleg over gekregen die ik helaas in deze uitzending niet kan draaien, omdat dat dan te kosten gaat van de rest van de zendtijd. Het is een nogal lange uitleg, namelijk wel een hele mooie. Ivo Stout was de accordeonist. Hij schreef zich in voor Huiskamer van de Stad 2014, waar ik destijds nog bij betrokken was als organisatie. En ik had hem uitgenodigd voor een sessie. Ik had er zoiets van, klassiek accordeon, hoe klinkt dat? Dus ik zette hem in de studio neer. Het was op 8 maart 2014. Zette er twee microfoons bij. En het geluid was zo mooi dat hij, toen hij het hoorde, zei van, ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik het hoorde. En ook andere mensen die accordeon spelen zeggen, bijzonder goed geslaagde opname. Goed, dank jullie wel. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het in ieder geval gewoon heel erg mooi om dit te kunnen laten horen. Il Expecto, deel 2 ga je horen. Het is dus een klassiek stuk van vlak na de Russische Revolutie. En het is inderdaad nogal bizar, kan ik zeggen, maar wel heel erg mooi. Hier hoor je dus Ivo Stout met Il Expecto 2.

naar het hele lange stuk van Ivo Stout hoor je een heel kort nummer, Drugsmokkel, met het nummer I Was Made for Rock'n'Roll, opgenomen op 28 maart 2013. Een dag voordat het uitgezonden zou worden, want ze konden de dag zelf niet. Het nummer I Was Made for Rock'n'Roll is een akoestische versie. En Michiel zegt erover, heerlijk akoestische punk. En inderdaad, het is een punkband die een jaar of 10 actief is geweest en die het best wel hoog hebben geschopt. Ze zijn zelfs op een bijpodium geweest van het Speedfest in Eindhoven in 2008 of 2009, als ik me niet vergist. Ze hebben een drietal cd's uitgebracht, nog een aantal demo's. En sommige zijn nu nog steeds, sommige van de leden zijn nog steeds actief, zoals bijvoorbeeld in de Aqua Rarities. Drugsmokkel dus uit Gouda. I Was Made for Rock'n'Roll. En wat ze ook deden was regelmatig optredens organiseren, zowel binnen als buiten Gouda. In Gouda hebben ze in ieder geval 2 keer een optreden geregeld in Studio Gons. De eerste keer was een aardige chaos, want toen de band er al was, waren ze er zelf nog niet. En er was dus ook geen drumstel, wat uiteindelijk dan nog wel geregeld is. En in 2011 deden ze nog een keertje in de Gons, zoals het toen nog heette, op 3 september 2011. Soms lopen dingen een beetje door elkaar in mijn ogen wat dat betreft. Maar goed, 3 september 2011 hadden ze ook een viertal bands neergezet, waaronder zichzelf en ook de band El Camaro. Dat was een band met de zanger van de Aqua Rarities. Voordat hij bij de Aqua Rarities kwam, maar nadat hij dus een hardcore band had verlaten. Waar later de band For I Am King uit voortgekomen is. Het nummer wat ze toen speelde onder was het nummer Road to Hell. Daar gaan we nu naar luisteren. En Michiel zegt erover, lekker raggen, Motorhead Revisited. Hier is dus inderdaad El Camaro met een lekker stoner nummer. Road to Hell, opgenomen is in De Gons op 3 september 2011. Hier is dus El Camaro.

Dat was de band Gas Giant uit Amsterdam. End of the Line, opgenomen op 30 augustus 2019 in Going Underground. En Michiel schrijft over Muscled Reality, maar dan uit de regio. Wat een ontdekking. Een band die het inderdaad vrij goed doet. En op een gegeven moment heb ik een keer een filmpje van dit optreden van een ander nummer op online gezet. En dat is ook weer opgepikt door een ander blad die een interview met de band hield en daar wat illustratie bij nodig had. En toen besloot mijn clip eraan te hangen. Dus wat dat betreft komt het ook op die manier wel weer door. En het is ook een band die het vrij goed doet, want ze staan nog regelmatig in Amsterdam en omstreken en ook daarbuiten op de podia om hun stoner rock te spelen. Ik ontdekte ze in Studio Gons toen ze daar een optreden deden, vroeg of ze naar de studio wilden komen en dat wilden ze. En dat was dus het resultaat, een heerlijke zware stoner set die dus in 2019 plaatsvond. Andere mensen willen ook nog wel naar de studio komen. Een kwartet, Nick Hilkman bijvoorbeeld. Nick Hilkman kwam ik voor de eerste keer tegen een jaar of, wat zal het zijn, 15 geleden toen hij zich aanmeldde en zei van, ik treed op onder naam Yoshimi. En toen maakte hij inderdaad ook nog Engelstalige muziek. Hij is diverse keren langs geweest en in 2020 stond hij hier voor het laatst toen onder zijn nieuwe naam, kwartet Nick Hilkman. Nick Hilkman is ook zijn oorspronkelijke echte naam. Ze hadden toen een plaat opgenomen die op Excelsior Record uit zou komen en daar wilde hij dus wat meer aandacht aan besteden en kwam dus in de studio langs door het live te spelen. Turbo Polyp heet het, dan ook zo gaan draaien. En Michiel zegt erover een lekkere psychedelische Velvet Underground, maar dan heerlijke humorvolle Nederlandse teksten. En hij zei inderdaad een beetje Velvet Underground-achtig. Dat kan ook wel kloppen, want een van de leden van de band is Arie van Vliet. Dat is de zanger-bassist, de zanger-bassist van de band. Lewisburg uit Rotterdam. Nick Hilkman komt ook uit Rotterdam. En Lewisburg is natuurlijk een band die heel erg wordt vergeleken met de Velvet Underground. En op dit moment best wel internationaal hele hoge ogen gooit. En in Amerika ook getoerd heeft. Hij zit dus ook in diverse andere bands, waaronder als bassist in de band van Nick Hilkman. Het Nick Hilkman kwartet. En we gaan nu dus luisteren naar een nummer Turbo Polyp. Dus met daarin ook een kleine storing in het orgel dat verholpen wordt ter plekke. En wat ook wordt aangemoedigd live on air door Nick zelf. Hier hoor je dus het kwartet Nick Hilkman met Turbo Polyp. Lekker nummer trouwens. Zeker uiteraard.

Er is maar weinig in de wereld waar ik werkelijk om geef. Toch is er ergens nog één ding dat mij doet voelen dat ik leef. Ken jij dat niet? Het is de Turbopolie. Met acht felverlichte armen tilt hij alle mensen op. Hij hoeft alleen maar rond te draaien.

Er zijn er velen zoals hij, maar die bespreken we hier niet. Dit is een poging uit te maken wat specificiteit biedt. Wat is het niet? Nou, niet de megapoli. En misschien is het ingewikkeld en misschien mis ik de groen. Maar ik wil zo graag eens actie. Ik heb

leven is een grote vraag naar de geheimen van de smid. Maar het antwoord staat hier duidelijk, een keertje zwart op wit, zoals je ziet. Het is de turbopolie. Misschien klinkt het op een vlakke en misschien mis ik de clue. Maar ik wil zo graag een zaak zien, ik heb genoeg van dat gedoe. Vandaar

je nu wel denken, misschien heb je gelijk. Maar het gaat niet om wat jij denkt, het gaat om de praktijk. En beter wordt je niet dan de turbopolie. Natuurlijk zou het anders kunnen, maar wat doet dat er toe? Als je iets doet dat voor jou werkt, vraag je je toch niet af hoe? Dat doe je niet, niet bij de turbopolie. De meeste mensen zijn verloren in een wereld koud en kil. Maar ik kan daar niet veel mee, want ik weet precies wat ik wil en anders niets.

Kwartet Niek Hilman, het nummer Turbo Polyp. Een grote kermisvoertuig. Attractie kan je wel zeggen met allerlei zwaaiende armen en draaiende bakjes daaronder. Waar hij dus een liedje over heeft geschreven. En dat was in een plaats waar hij ook een heleboel andere dingen van Nederland onder de loep nam. Hij heeft vorig jaar een nieuwe plaat uitgebracht. En hij heeft vorig jaar ook nog een compilatie uitgebracht. Met Nederlandstalige New Wave uit de jaren 80 uit Nederland. En op dit moment is hij bezig met het afronden van een nieuw project. Nederlandstalige New Wave uit België. En hij heeft ook een aantal jaren geleden nog een verzamelaar samengesteld van Ricky de Sier, oftewel Erik de Boer uit Rotterdam. Ook zo'n cultzanger die hele briljante nummers heeft geschreven, maar op een gegeven moment ook volledig de weg kwijtraakte. Nadat hij al alles vanuit een andere bergtop bekeek dan de rest van de wereld dat doet. Die kwartet Niek Hilman dus. Zeker een band om in de gaten te houden. En ook een van de pareltjes, de onontdekte pareltjes uit Rotterdam, als ik het zelf zo mogen zeggen. Kwartet Niek Hilman dus. Een andere band die ook regelmatig in Gouda te horen en te zien was, was de band Boe. Ze kwamen uit Zuid-Afrika. Of ze dit moment nog bestaan, weet ik eigenlijk niet. Het was eerst een volledige band, maar in 2018 was het een duo geworden. Ze stond op 23 november 2018 in de studio voor een sessie, naar aanleiding van het optreden dat ze later die avond zouden geven in Studio Gons. Ik heb er toen verschillende nummers voor opgenomen. En het nummer, ik ga draaien, is nummer OA. Dat is misschien wat het bekendste nummer dat ze ooit hebben geschreven en uitgebracht. Michiel zegt over dit nummer: wat een genot deze stemartiest te horen excelleren. Hier gaan we dus nu naar 2018, dus naar Zuid-Afrika. Boe met het nummer OA. En dat komt hier nu dus.

lekkere funky uitvoering van nummer OOA. En de frontman van de band Boo is Chris Chameleon. Hij is in eigen land ook nog een acteur in films en in soaps. En daarnaast is hij dus ook muzikant. In 2009 gooide hij internationaal hoge ogen door gedichten van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker op muziek te zetten. Hij is ermee toen ook nog een keertje in Nederland geweest. Zelfs bij Indie 2000 hier op Gouwe Stad Radio heeft hij een aantal nummers akoestisch gespeeld. Die zou ik nog een keertje kunnen gaan draaien. Alleen niet in dit verband, omdat het uiteraard nu gaat om opnames uit het archief van Going Underground zelf. Dit was dus een opname van 23 november 2018. Vlak voordat ze in de studio Gons op zouden treden en daar een bootleg zouden presenteren. Die is opgenomen een paar jaar daarvoor, toen ze hun optreden ook gaven in studio Gons. Die is toen op cd uitgebracht, omdat ze de kwaliteit toch wel heel erg goed vonden. Ook de sfeer en de energie die erin zat. En daarom kwamen ze ook bij de studio langs om ook dat een beetje te promoten. Ook het optreden zelf te promoten. Wat trouwens best wel snel uitverkocht toen het aangekondigd werd. Een andere band die ook Nederlandstalige muziek maakt is de band Jerry Hormone's Ego Trip. Het is de band rondom Jerry Hormone die er voorheen in de Epers zat. En hij wordt bijgestaan door de Goudse band The Tembles. Ze geven trouwens een aantal afscheidsoptredens nog. In oktober geven ze het allerlaatste optreden. En 27 september staan ze in Zowat in Gouden met nog één keer het optreden met Jerry Hormone Ego Trip. Ik probeer ze vooravond nog een keertje naar de studio te krijgen. Maar of het gaat lukken, weet ik niet helemaal. Ik zal er even moeten kijken. De week daarvoor, op 20 september, staan de Tembles trouwens zelf hier live in de uitzending. Om hun nieuwe plaat in de Hive te promoten. Dus misschien dat ze de week erop alsnog terugkomen. Maar dat gaan we dan nog wel merken. Ze hebben een aantal keren opgetreden dus in Gouda, waaronder op Koningsdag 2019. Toen stond de markt in Gouda. Het nummer dat ik ga draaien is een nummer niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En dat ga je dus nu horen. Hier dus toch wel deels Goudse Jerry Hormone.

Wat een heerlijke Nederlandstalige rock'n'roll zoals alleen de Kinks hier ooit goed gemaakt hebben. Al dus Michiel Breedveld die deze uitzending heeft samengesteld uit archiefopnames van het programma Going Underground. De Jerry Hormone Ego Trip hoor je dus met niet helemaal wat ik ervan verwacht had. En ja, een andere band die ook door de selectie van Michiel heen gekomen is, de band Oskoet Slotter. Ze komen uit Moordrecht, de plaats waar ik opgegroeid ben. En ze spelen, noemen ze ook alweer surfpunk of hoort ook alweer skatepunk noemen ze het. Ze zijn op dit moment al een jaar of 14 actief. We hebben een heel hilarische special gegeven toen ze 10 jaar bestonden met archiefopnames en allerlei optredens in diverse kledij. Die is misschien nog op internet te vinden. Maar in ieder geval een zeer actieve band. Die hebben vorige week nog het Punk Rock Soccer Festival georganiseerd waarbij 16 bands eerst een voetbalcompetitie aangingen en daarna dus allemaal een kwartiertje optraden. Dat is dus vorige week geweest op de voetbalvereniging in Moordrecht. En zelf zijn ze ook nog daar ook bij geweest, hebben toen ook gespeeld. En dat gaan ze toch de aankomende tijd zeker nog doen. Ze zijn bezig met de opnames van de nieuwe plaat. Die zijn als het goed is afgerond en die gaan binnenkort uitkomen. Hoop ik tenminste, want dat zou zeker wel weer tijd gaan worden. Want de laatste toch ook alweer een jaar of 8 oud is volgens mij. Goed, dan gaan we nog een keertje uitzoeken hoe dat precies is. Op 23 december 2016 gaven zij een kerstconcert in de Going Underground. En daarvan ga ik nu een nummer draaien dat Lazy Daisy heet. En Michiel zei over deze mensen lekker indie rock. Knallen maar, compromisloos. Hier gaan we dus, luisteren kan je zelf beoordelen of het inderdaad compromisloos is. En of het lekker knalt. Oskoet Slotter dus met Lazy Daisy. Opgenomen op 23 december 2016.

En met ons goed slot zijn we bij de einde gekomen van deze aflevering van Gouwestad Proms. Helemaal in teken stond van de keuze die Michiel Breedveld heeft gemaakt uit het archief van Going Underground uit 25 jaar opnames van het programma Going Underground op de vrijdagavond. Volgende week dus een nieuwe aflevering, maar dan met live opnames van de band Zea tussen 2001 en 2022. We hebben nog een klein stukje de extra bij. Dat is volgende week tussen 2 en 4 hier op Gouwestad. We gaan nu uit met een andere band. De laatste band die dan daar gedraaid kan worden. De band Capiche. Een van de toch wel speerpunten van de Goudse muziekscene op dit moment. Die met hun ska overal in Nederland optreden. Zelfs daar buiten zijn geweest. Ze hebben in Duitsland gespeeld. Ze hebben in België gespeeld. En ze zijn nog wel andere landen gaan volgen ook. Michiel schrijft hierover. Wat een feest moet het zijn geweest daar op de markt. Iedereen die zingt mee. En met dit uptempo punkrock ska nummer. Maar wat jammer dat ik daar niet bij ben geweest. Ik had er heel graag bij geweest. De kans erop is er weer. Want op 5 oktober is het 6e Ska's Festival in Studio Gons. Waarbij Capiche ook te zien is. En ze zullen ongetwijfeld dit nummer Gimme Gimme ook gaan spelen. De opname die ik nu ga draaien is van 27 april 2018. Koningsdag 2018 dus. Toen ze op de markt stonden. Het was inderdaad een groot feest om hen daar te zien. Maar sowieso was het een groot feest die hele dag. Het nummer dat ik dus ga draaien is nummer Gimme Gimme van de band Capiche. In 2000 begonnen in Gouda als een viertal. Inmiddels uitgegroeid tot een 10-leden tellend gezelschap. Wat het ook bijzonder goed doet. En ook technisch gezien allemaal heel erg goed in orde heeft. Een van de speerpunten, zoals ik al zei, dus van de Goudse muziekscene. Mijn naam is Leeuwenhoek van Dijken. Ik neem afscheid met dit nummer van Scapies. Ik zou zeggen, fijne zondag nog. En ik hoop jullie volgende week weer te horen. Vrijdag is er ook weer een Going Underground tussen 7 en 8. Wat ik daarmee ga doen, weet ik nog niet precies. Dat moet ik nog even gaan bepalen. Maar dat komt deze week wel. Ze zeggen, fijn weekend. Dit was Gouwestad Proms met de keuze van Michiel Breedveld. Tot volgende week. En we gaan er nu uit met Scapiche, het nummer Gimme Gimme. Zoals gezegd is opgenomen op Koningsdag 2018 op de markt in Gouda. Doei!

Oké, ik heb een leuk idee. Kom, kijk. Jullie zien mij, denk ik. En anders moet je kijken naar die blauwe vloef. Nee, hij is niet oranje. Komen jullie om me heen staan? Kom er allemaal bij. Yes, yes.

0: Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Yes! Okay.
1: Michiel, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Het was een geweldig leuke uitzending. Hartstikke bedankt. Luisteraars, tot volgende week.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10 Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

Dit is Intermezzo, een uurtje klassiek bij Gouwestad Radio. Een programma met gevarieerde klassieke muziek uit verschillende tijden en landen. Vandaag is de samensteller en presentator van dit programma Lea van Koeverden.

Van harte welkom bij een uurtje klassiek dat we begonnen met de ouverture van Vrouw Luna, uitgevoerd door Czech Philharmonic Chamber Orchestra onder leiding van John Georgiadis. Het werd gecomponeerd door Paul Linke, een Duitse componist die liefst meer dan 130 operettes schreef. Vrouw Luna is er daar één van en het verhaal speelt zich af in Berlijn en volgt de avonturen van een groep mensen tijdens een reeks gebeurtenissen rond een mysterieuze ballonvaart. Je moet er maar opkomen. De hoofdpersoon, de arme Berlijnse straatventer Theophile Worm, krijgt de kans om in een luchtballon te stappen die uiteindelijk de maan nadert. Hij neemt zijn vrienden mee en tijdens deze reis komen ze in allerlei komische situaties en romantische verwikkelingen terecht. Een echte opera dus. Ik ben Lea van Couverde en we gaan nu van de operette naar de Zuiderzee.

van Nederlandse bodem. Deze zevende symfonie, de Zuiderzee-symfonie, werd geschreven door Cornelis Dopper. En u hoorde de finale. Dopper, die in 1939 overleed, was een Nederlandse componist, dirigent en violist. Geboren in Stadskanaal en opgeleid aan het Amsterdamse Conservatorium. Hij schreef in diverse genres symfonieën, kamermuziek, opera en liederen. En je hoort in zijn composities toch wel steeds elementen van Nederlandse volksmuziek. Dopper was daarnaast ook nog dirigent van het Utrecht Stedelijk Orkest en het Haarlemse Orkest. Hij zat niet stil. U hoorde een uitvoering door het Nederlandse Radiosymfonieorkest onder leiding van Kees Bakels.

Van de zes impromptus die Jean Sibelius schreef, lieten we de zesde horen. Gespeeld door de Noorse pianist Leif Ovensen. Nee, dat zeg ik niet goed. Leif Ovensens. Ik hoop dat ik het goed zeg. En anders bied ik mijn excuses aan. Deze pianowerken die Sibelius al jong componeerde, worden vaak beschouwd als melancholische werken. En van de verzameling zijn er dus heel veel meer. En misschien dat we er wat meer van gaan laten horen de komende tijd. Maar we gaan nu even vrolijk door naar Mozart.

En dit was de ouverture van Die Zauberflöte. De openingsouverture van de beroemde opera met dezelfde naam, geschreven door Wolfgang Amadeus Mozart. Je hoort dit werk ook vaak als een op zichzelf staand muziekstuk, omdat het zo prachtig en opgewekt is. Het werd uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Sir Neville Mariner. De dirigent was een gerenommeerde man die bekend stond om zijn unieke interpretaties van Mozarts muziek.

0: Ja, Adrie. Ja. Volgens mij ging er even technisch iets niet helemaal goed. Maar dat kwam omdat ik jou vroeg, weet jij wat een savetier is?
1: Geen idee.
0: Nee, weet je wat een financier is?
1: Nou, ik...
0: Het heeft iets met geld te maken, denk je.
1: Ja, het heeft iets.
0: Het is ook een koekje.
1: Ja. Oh, ja. Dat, ja.
0: Zal ik je iets vertellen over dit muziekstuk wat we hoorden? Ja?
1: Doe
0: het was een ouverture, dit keer van een operette weer. Le financier et le savetier, oftewel de bankier en de schoenmaker. Zou je het nooit meer vergeten, Adrie?
1: Schoenmaker, dat is toch wel heel apart.
0: Ja, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Het werd geschreven door Jacques Offenbach. En u hoorde een uitvoering door Orkest Pas de Loup onder leiding van Jean-Christophe Keck. Het verhaal gaat dat het een fabel is van Jean de La Fontaine, een Franse dichter en schrijver. En het gaat over een welgestelde bankier die opschept over zijn rijkdom en neerkijkt op een eenvoudige schoenmaker. Moet je nooit doen, want wanneer de schoenmaker opmerkt dat de rijkdom van de bankier net zo snel kan verdwijnen als die verkregen is, wordt de bankier bezorgd en vraagt hij de schoenmaker om advies. En deze adviseert de bankier om bescheidener te leven en verstandig te investeren. En de moraal van het verhaal wordt meestal geïnterpreteerd als een les over de onzekerheid van rijkdom en het belang van bescheidenheid en voorzichtigheid. Door naar de volgende.

De 17e pianosonate, de Tempest, de Storm, werd gecomponeerd door Ludwig van Beethoven. Het derde deel dat u hoorde, het Allegretto, wordt vaak uitgevoerd als onderdeel van de complete sonate. U hoorde een live uitvoering door de pianist Andras Schief. Beethoven componeerde deze sonate in 1801 en het werk staat bekend om zijn dramatische en soms heftige karakter, passend bij de naam van de sonate, de Storm. We gaan verder met Vivaldi.

Nula in Mundo Pax vertaalt Er is geen vrede in de wereld is een muziekstuk dat u hoorde in een uitvoering door de Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hogwood met zang van Emma Kirkby. Het stuk is gecomponeerd door Antonio Vivaldi, die bekend staat om zijn bijdrage aan het barokke muziekrepertoire. En dit stuk is een voorbeeld van zijn religieuze composities. We gaan dit uurtje klassiek alweer besluiten met een gemaskerd bal. De ouverture uit Gustave Trois ou le bal masqué, de eerste acte. Het werd gecomponeerd door Daniel Aubert, een Franse componist uit de 19e eeuw, prominent aanwezig in de Franse romantische periode. En wanneer zijn die Fransozen dan niet romantisch? Deze opera vertelt het verhaal van de moord op koning Gustaaf III van Zweden tijdens een bal en is gebaseerd op ware gebeurtenissen. De ouverture van de opera die u gaat horen zet de toon voor het drama dat zal volgen. Mijn dank aan Adrie Oudenes voor zijn techniek. Fijn dat u luisterde en heel graag tot het volgende uurtje klassiek.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliansies zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.

Come Sunday, uw wekelijkse portie jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling en presentatie Hans Sloter.

Een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u dit programma beluistert. Ja, deze mevrouw blijf ik fascinerend vinden. We hebben het over de Amerikaanse drummer, componist, producer en educator. Want ze geeft ook nog eens een keer les op Berklee University. Berklee College of Music. En we hebben het over Terry Lynn Carrington, de connoisseur. Had het al in de smiezen. Ze heeft een nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Trip Tonight Fantastic. En Terry Lynn is iemand die fabuleus kan drummen, fabuleus kan produceren, communiceren en componeren. Het is een activiste. Ze gebruikt ook heel veel diverse soorten muziek om haar boodschap over te brengen. Een boodschap die met name gaat natuurlijk ook weer terug naar de roots. En ook de situatiebeschrijvingen in het Amerika van, nu in dit geval, Donald Trump. En dat doet ze op deze plaat met allemaal stukken die de naam Song met zich meedragen. Nou, je hoorde net de Blues Song, maar verder staan er ook op Rhythm Song, Identity Song, Autonomy Song, Climate Song. Kortom, allemaal thema's die haar meer dan interesseren. Children's Song staat er bijvoorbeeld ook op. Fascinerende vrouw en het is een geweldige plaat geworden die ik aanraad vanwege zijn veelzijdigheid. Het is een mevrouw die echt op handen wordt gedragen als je alleen al ziet met wie ze heeft gewerkt. Dat is echt bizar. Dizzy Gillespie, Stan Getz, Clark Terry, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joe Sample, Al Jarreau, Yellow Jackets. Ja, en nu wil ook echt iedereen met haar spelen. Ik geloof een paar jaar geleden speelde ze op het Noordzee Jazz Festival. En toen vroeg elke band zo'n beetje aan haar van, joh, kom je ook even bij ons op het podium meespelen? En dat doet ze dan ook, want zo goed improviseren kan ze. Onthoud de plaat, hij is echt te gek. Trip Tonight Fantastic, dus van Terry Lynn Carrington. Prachtig. Bij iedereen in Nederland en Gouda bekend. Natuurlijk trompetist Erik Vloeimans. Hij speelde op het laatste Gouda Jazz Festival. Wat weinig wie weet is dat hij een hele bijzondere uitvoering heeft gedaan met Aart Bergwerf op orgel van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Ja, en als je het hebt over de canto, dan gaan er bij heel veel Nederlanders, ja, dan krijg je bijna automatisch tranen in de ogen. Want ja, men vindt het zo mooi en het is ook heel mooi. Aart Bergwerf heeft ongeveer een decennium geleden een arrangement gemaakt voor orgel. Nou, dat sloeg in als een bom. En het Orgelpark in Amsterdam laat Aart Bergwerf elk jaar een aantal concerten doen. Waaronder dus die Canto Ostinato. Maar toen zeiden ze, misschien is het leuk om elk jaar een andere muzikant te vragen om mee te doen met noem het een nieuwe bewerking of een arrangement op de Canto Ostinato. Nou, in 2023 was dat trompetist Erik Vloeimans. En ja, hoe moet je het zien? Vloeimans is natuurlijk, naast dat hij ook bijna à la Terry Lynn Carrington zoveel kan, is het ook natuurlijk een begenadigde improvisator. Nou, er werd een concert georganiseerd op 1 oktober 2023 in het festival Min of Meer Minimal, wat ik alweer een fantastisch naam vind. En ja, daar speelde Aart Bergwerf, zeg maar, wat wij kennen als Canto Ostinato, als een soort van basso continuo. En daaroverheen ging Erik Vloeimans improviseren. En dat was toch wel heel bijzonder. Ik kan je moeilijk het integrale stuk laten horen. Het zou hartstikke mooi zijn, maar dat doen we niet. Ik laat je wel gewoon even een aantal minuten van het begin van Canto Ostinato horen. Luister naar organist Aart Bergwerf met Erik Vloeimans.

Ja, ik ben toch een verwoed liefhebber van de Noorse jazzmuziek. Ik blijf het toch geweldig vinden. Ik ben zelf nog nooit in Noorwegen geweest, überhaupt nooit in Scandinavië geweest. Maar ik heb altijd het gevoel dat de muziek ook het landschap zo vertegenwoordigt. Ja, misschien is dat mijn idee, I don't know. Ketil Bjørnstad, pianist, Noors pianist, componist en schrijver. En in de Scandinavische wereld is hij als schrijver misschien wel even beroemd als muzikant. Opgeleid als klassiek pianist ging hij al heel snel over naar de jazz. Geboren 1952. Ik krijg heel vaak wonderlijke downloads binnen. Mensen die echt gewoon halve verzamelingen

het viel niet te missen, was dat onze grote held. Ik heb hem nog zelfs in Gouda mogen introduceren in de synagoge. Erik Vloeimans. Simeon ten Holt, canto ostinato. Ik heb zelfs het graf van ten Holt dit jaar mogen zien of vinden op de begraafplaatsen in Bergen en Haar. Want daar ligt hij en je kunt zelfs een ten Holt route volgen. De plaat die nu onder de draaitafel ligt heb ik gevonden in Leipzig in een antiquariaat. En daar lagen nog een aantal bakken met originele DDR en Poolse persingen. En daar zat een plaat bij onder de titel Lyrik Jazz Prosa. Mitschnitt einer Veranstaltung des Verlages Volk und Welt en Kultur und Fortschritt Berlin. Voorstelling die werd gegeven op 31 oktober 1965 in de Berliner Congresshalle aan Alexanderplatz. We draaiden het om. De grote roerganger van dat moment, Walter Ulbricht, kwam wel in de gaten, of had wel in de gaten, dat de populaire muziek, dat was niet echt voor de jongeren. Heel veel jongeren haakten af of draaiden stiekem jazzplaten. Dus wat dacht hij? Ik ga er een slag aan geven. Als ik er nou voor zorg dat er gewoon bijeenkomsten komen waarin gewoon socialistische poëzie wordt voorgedragen. En dat gecombineerd met jazzy-achtige muziek of socialistische liederen in een beetje jazz-achtige sound verpakt. Dan kan het wel weer. Nou, daar werd een plaat van gemaakt. Lyrik, jazz, proza. Wat ik je laat horen is de muzikantengedeelte van die bewuste avond. Dit is gewoon een historische politieke ontmoeting geweest. En de sprekers die spraken gedichten van bijvoorbeeld, niet verkeerd overigens, Kurt Tucholsky zie ik hier tussen staan. Eberhard Esje zat er. Tucholsky werd veel voorgedragen ook. Anonieme gedichten, maar dus inderdaad ook jazzstukken. En in dit geval een Russisch volkslied wat verjazzd werd. Luister naar het orkest van die avond met de wonderlijke naam de Jazz Optimisten Berlin. Het klinkt allemaal een beetje Dixieland-achtig, maar het is wel interessant om eens een keer te horen. Lied der Wolga-Schlepper. Dat is voor veel oud-socialisten echt een klassieker. Luister.

Leuk is dat, dat je een cd binnenkrijgt onder de titel Volume 15. En alleen de naam van Carla Bley. Ja, een, ik denk een Bley Charlie Hayden compositie die je hoorde. Fijn genoeg om altijd eens in dezelfde tijd haar te laten horen. Ze is niet meer onder ons sinds een paar jaar. Maar oh, oh, wat heeft ze toch prachtig muziek gemaakt. En dit stuk wat je hoorde heette End of Vienna. Ik ga ervan uit, misschien is het een ACM jubileumserie geweest. Waarin de muzikanten mochten opdraven in een soort best-of-serie. En dat dat dan als 15e deel Carla Bley met zich meebracht. Nou, als je hem vindt, meenemen. Prachtige muziek. En daarvoor hoorden we de jazz-optimisten in een politiek-culturele bijeenkomst in Berlijn. In de congreshalle in Alexanderplatz. Met hun visie op de lied der Volka Schlepper. En in die tijd, ja, gewoon iedereen kende het ook wel. Ook in Nederland, want het werd geloof ik gezongen door Ivan Rebrov. Maar ik moet er wel bij zeggen, deze gasten, ja, konden echt waanzinnig lekker jazzen. Het is niet zo dat we daar een beetje lacherig over doen. Zeker niet. En dat doen we ook niet over een Poolse persing die ik in datzelfde antiquariaat in Leipzig vond. Van de Living Blues.

Wat een fenomeen. Je hoort hem in Europa niet zo vaak, maar in Amerika een grootheid. Bobby Watson was dat. Hij leeft nog steeds, 1953. Hij is saxofonist, componist. Net zoals Terry Lynn Carrington, ook een educator op de diverse hogescholen om jazz te onderwijzen. Je de muziek uit 1987 van de LP Love Remains, Blues for Alto. En daarvoor hoorden we onze eigen Live Blues van een Poolse persing. Ik ben altijd weer benieuwd wie of wat dat daar ooit gedraaid heeft en wat voor kamertjes in Gdansk deze muziek geklonken heeft, of in Leipzig. De laatste plaat die onder de naald ligt is ook een van die platen die ik heb gescoord in Leipzig. En ik zie dat het wel een hele bijzondere is. Een LP van de krautrockformatie Tangerine Dream. Quichotte heet de plaat. Ik dacht, het is gewoon ook weer een westerse overzetting op het Amiga-label. Maar nee, dit was echt een concertregistratie. Gedaan in 1980 in het Palast der Republiek in Berlijn. Nou, dat palast, dat bestaat inmiddels afgebroken. Dat staat naast de Berliner Dom. Wonderlijk prachtige documentaire over te vinden op Facebook. Nee, niet op Facebook. Op, hoe heet dat ding? YouTube. We gaan nog even een paar minuutjes luisteren naar Tangerine Dream met Quichotte. Het begin dus speciaal voor de Oost-Duitse markt op de markt gebracht. Volgende week zijn we er weer.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda. Ook deze zaterdagochtend zijn we weer met het radioprogramma waarin we samen op ontdekking gaan in onze mooie stad. En vandaag zitten Gerrit Schinkel en ik, Mirjam Voets, achter de microfoon. En op deze laatste zaterdag van september nemen we je mee langs bijzondere verhalen van gewone mensen. Dus of je nu rustig wakker wordt met een kop koffie of de krant doorbladert aan de keukentafel, neem ons met je mee. Wij zoeken de verhalen op en brengen ze bij je thuis. Dit is Weekend Gouda.

0: dat is goud.
1: Nou, Mirjam, daar zitten we weer.
2: Ja, vorige week ook, hè? Maar toen achter de wagen, op locatie. Ja, nu nog gewoon in de studio.
1: Maar is een groot succes, hè?
2: Ja. Ja, zeker.
1: We beginnen straks met Peggy Meiboom van de Non-Foodbank Gouda. En dat is een organisatie die laat zien dat iets wat voor de een overbodig is, voor een ander van grote waarde kan zijn. En daarna schuift Ruud Broekhuizen aan. Hij gaat verder met Zo Gouds en neemt daarmee het stokje over van de plotseling onlangs overleden Pieter van Vliet. We praten over zijn keuze, over liefde voor lokaal nieuws en over de toekomst van het platform. En als laatste gaan we in gesprek met Ad Usman en Majid. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, maar dat zullen we zo meteen wel vragen aan hem. En dan gaat het over de Burendag, de Open AZC-dag en hoe een passie voor natuur, ondernemerschap en bijen mensen met elkaar kan verbinden. Ja, dus als je het mij vraagt, genoeg moois om te ontdekken deze ochtend. Heb je eigenlijk iets met bijen, Mirjam?
2: Oh, ja, nou, ik vind het wel hele mooie en belangrijke dieren. Maar laatst zit er wel eentje bij me binnen. Die heb ik wel, dat vind ik dan iets minder. Maar dan, die heb ik wel netjes weer naar buiten kunnen geleiden. Dus ik ben aardig voor de dieren geweest.
1: Ja.
2: Ja. Nou, we gaan het zien, toch?
1: Ja, vind ik ook.
2: Ja. Maar is muziek?
1: Ja.
2: Wat gaan we mee doen?
1: Ja, we openen de ochtend met een nummer dat eigenlijk perfect past bij deze uitzending. Verschillende verhalen, verschillende achtergronden, maar samen vormen ze één geheel. Hier is Multicolor van Son Yeu.
2: Leuk.

0: Multicolor.
1: Ja, multicolor.
2: Ja, sommelier. En soms hoef je geen grote dingen te doen om maar een groot verschil te maken. Een fiets die niet meer wordt gebruikt. En een kast die op zolder staat of kleding die al een tijd ongebruikt in de kast ligt. Voor de een overbodig en voor de ander prima wat nodig is om weer een stap vooruit te kunnen maken. In Gouda zet de non-foodbank zich daar dagelijks voor in. En hoe werkt dat in de praktijk? We maken gebruik van de non-foodbank. Hoe groot is de behoefte eigenlijk in deze stad? Daarover gaan we in gesprek met Peggy Bijboom en Anja Dorenstein.
1: Ja, welkom Peggy en Anja. Peggy, om met jou te beginnen. Misschien even goed om helemaal bij het begin te beginnen. Want wat doet een non-foodbank precies?
3: Een non-foodbank die werkt voor mensen die bijna tot geen financiële middelen hebben.
1: Ja.
3: En dan kunnen ze bij ons terecht en mogen ze gratis een huis inrichten. Of alleen maar kleinere dingen of minder dingen. Dus iemand komt voor een bank of voor een fiets of voor kleding.
1: Ja.
3: Dan kunnen ze bij ons terecht.
1: Ja. En want veel mensen kennen de voedselbank inderdaad wel. Hè? Dus het verschil is vooral dat de voedselbank je eten en alles wat niet eten is, dat is wat jullie eigenlijk doen.
3: Ja, dat is wat wij doen. En wij zijn een afsplitsing van de voedselbank. Hè? We zijn ontstaan vanuit de voedselbank.
1: Oké, dat wist ik niet. Ja,
3: ja.
1: Wat goed. En dat, volgens mij zijn er ook verschillende non-foodbanken. Volgens mij een kledingbank, een meubelbank, fietsenbank.
3: Ja.
1: Is dat zo?
3: Ja, we noemen het in het geheel meubelbank,
1: ja.
3: Maar er zit een fietsafdeling bij en een kledingafdeling, een babyafdeling. Ja, voor alles kan je terecht. Het enige wat wij niet hebben is witgoed en audioapparatuur. Want dat moet je allemaal testen en daar hebben gewoon de mensenkracht niet voor.
1: Nee, inderdaad. Nee. Okay.
2: Anja, hoe komt iemand bij de non-foodbank terecht?
4: Ja, bij de non-foodbank kom je terecht als je dus een bepaalde status hebt. En dat wordt beoordeeld. Hè. Misschien kan Peggy daar iets meer van vertellen.
3: Ja.
4: Maar
3: ja. Mensen mogen niet zomaar bij ons binnenlopen.
1: Nee.
3: Dat kan alleen maar op aanvraag van een organisatie. Een maatschappelijk ondersteunende organisatie. Daar moeten ze zich aanmelden. En dan komen ze naar ons. Die organisatie kan een aanvraag doen dus bij ons. En dan maken we een afspraak.
1: En wat voor organisaties zijn dat? Kan je wat namen noemen waar mensen dan als
3: heel,
1: luisteren?
3: Heel veel vluchtelingenwerk.
1: Okay.
3: Dat is natuurlijk een heel hot item op dit moment. Leger des Heils, vrouwenopvang, Quintus, Chemiva.
1: Oké.
2: Dus de gemeente Gouda ook misschien?
3: Gemeente Gouda ook.
1: Oké, dus als bijvoorbeeld een vluchteling een status krijgt en een huis, dan is het natuurlijk helemaal leeg. En dan kunnen ze bij jullie terecht
3: om een huis in te richten.
1: Ja, oké. En wat hebben jullie allemaal voor spullen dan inderdaad? Echt alles wat je nodig hebt in huis?
3: Alles wat je nodig hebt. Van keukenspullen tot gordijnen, tot meubels, banken, bedden. Wat je maar in huis nodig hebt. Tot de kaasschaaf en het aardappelschilmesje toe.
1: Oh ja, echt. Ja. Wat goed. En nou, jullie zijn allebei betrokken bij de non-foodbank. Wat is jullie rol daarin? Peggy, wat is jouw rol?
3: Ik ben coördinator administratie.
1: Okay.
3: Dus ik regel alle afspraken en heb de contacten met alle organisaties met wie we werken.
1: Oké. En doe je dat in dienst van als het allemaal vrijwillig is?
3: Allemaal vrijwillig.
1: Allemaal vrijwilligerswerk.
3: Ja.
1: Jeetje. Ja, dan ben je best wel veel tijd mee kwijt dan waarschijnlijk.
3: Ja, meestal zo'n 16 uur in de week wel.
1: Zo, ja. Ja, en jij, Anja?
4: Ja, ik ben sinds 4 jaar ben ik avondvoorzitter.
1: Avondvoorzitter?
4: Ja, en dat is een beetje een rol die ik gekregen heb. Doordat op een gegeven moment bestuur en medewerkers met elkaar willen overleggen en willen zaken doen eigenlijk. En op een gegeven moment ben ik daar betrokken bij geraakt omdat het bestuur met de medewerkers graag in gesprek wilde en een onafhankelijke voorzitter wilde hebben.
1: Ja.
4: En dus ik ben daar ingestapt. En op een gegeven moment begeleid ik dan gewoon de vergadering, maar ook het proces zeg maar van met elkaar in gesprek gaan, zodat iedereen zich op de inhoud kan focussen. En zodat er ook gewoon goede besluiten genomen kunnen worden, waardoor je dus eigenlijk een betere vergadering hebt, zeg maar.
1: Oké. En dus ben ik een soort procesbegeleider dan?
4: Eigenlijk ja, wel. En ik werk soms ook wel mee. Ik heb in het begin bij Peggy ben ik gastvrouw geweest. Dus ik heb ook cliënten begeleid.
1: Ja.
4: Om spullen uit te zoeken. En op zaterdagmorgen zijn we één keer in de maand open. Zodat mensen hun spullen kunnen brengen.
1: Ah, okay.
4: En soms ben ik daar dan ook in geroosterd.
1: Oké, okay, want jullie hebben dus een bestuur. En dan, die hebben dan overleg met allerlei organisaties als Leger des Heils. En
4: ja,
1: daar afspraken toe.
4: Ah, ja, okay. Klopt. Ja. Ja.
2: Aan welke goederen hebben jullie nou het meest behoefte? Of is de meeste vraag naar?
3: Nou, op dit moment, wat we eigenlijk nooit binnenkrijgen, of weinig binnenkrijgen, wanneer doe je een stofzuiger weg? Dat doe je weg als die kapot is.
2: Ja.
3: Dus
2: ja.
3: Dat
2: ja.
3: Krijg je
2: daar
3: niet binnen.
2: Daar heb je niks aan natuurlijk.
3: Nee, dus dat krijgen we bijna nooit binnen. Kledingkasten is ook weer zo'n item van, dat komt bijna nooit voor dat het binnengebracht wordt. Want ja, je haalt je kledingkast niet zomaar weer weg.
1: Nee.
3: En afdeling kleding bijvoorbeeld doen we heel veel nieuw kopen ook. Tenminste niet veel. Maar een aantal zaken kopen we dan ook nieuw. Zoals ondergoed en sokken. Dat wil je niet dat dat tweedehands weggegeven wordt. Dus dat kopen we dan weer nieuw.
1: Ja.
3: Maar hoofdkussens.
1: Oké. Okay.
3: Ja, we hebben op dit moment ook graag bedden nodig.
2: Hmm.
3: Nou, kledingkasten is voor de meubelafdeling echt het hot item.
1: Oké, okay. Ja. Nou goed mensen, luisteraars. Heb je nog een oude kast? Ik zou zeggen, gebruiken. En dat kan dus op zaterdagochtend vaak één keer in de maand.
3: Ja, dan wil ik even inbreken.
1: Oh,
3: want tegenwoordig doen we het twee keer in de maand.
1: Oh, twee keer in de maand.
3: De eerste en de derde zaterdag van de maand.
1: Ja, oké. Okay. En waar moeten mensen dan heen?
3: Naar de Johan de Haanstraat nummer 9.
1: Oké. Okay.
2: Nog wel, hè?
3: Nog wel, ja, want we zitten met een probleem van de huisvesting. We hebben een contract voor 10 jaar en dat loopt volgend jaar af. En wij zijn naastig op zoek naar andere ruimte. Dus we schakelen alle netwerken in die we hebben om ruimte te vinden. We hebben nu een ruimte van zo'n 700 vierkante meter.
2: Ja, dat is een aardige ruimte natuurlijk. Die liggen niet goed oprapen.
3: Nee, maar je moet ook opslag hebben.
2: Ja.
3: Want als je cliënten krijgt, de ene keer komt er maar op een dag één persoon voor een bank. Maar het kan ook dat er 5 personen voor een bank komen. Dus ja, die moet je wel hebben.
1: Ja, inderdaad. Jeetje, en hoe worden jullie echt gefinancierd dan? Hoe ga je zorgen dat...
3: We krijgen een deelsubsidie van de gemeente.
1: Ja?
3: Maar verder zijn we heel erg afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en organisaties.
1: Okay.
3: De kerken steunen ons.
1: Okay,
3: Rabobank krijgen we ieder jaar wel iets van.
1: Ja.
3: Maar daarnaast doen wij zelf een aantal dingen in de verkoop. Dat vragen we dan ook altijd als wij goederen aangeleverd krijgen. En wij denken van nou, dit is niet voor onze cliënten. Vragen we ook gelijk van, mogen we het ook verkopen?
1: Okay.
3: En dan, daar haal je wat geld mee op.
1: En daar moet je dan de huur van betalen?
3: Daar moeten we alles van doen.
1: Ja, ja dus op zoek naar een grote locatie, 700 vierkante meter opslag.
3: Ja. Ja.
1: Een beetje goed bereikbare plekken.
3: Voor auto's bereikbaar zijn. Sowieso moeten we hebben een vrachtwagen en een kleine vrachtwagen en een bus.
1: Ja.
3: Dus die moeten sowieso daar het terrein op kunnen om te kunnen laden en lossen natuurlijk.
1: Ja, ja dus een beetje industrieterrein of zo is het wel fijn of zo.
4: Ja, maar ook wel dat de cliënten ook weer makkelijk bij ons kunnen komen.
3: Ja.
4: Eigenlijk zitten we nu in de stad, hè. We zitten gewoon echt wel op een hele mooie bereikbare plek. En je ziet mensen toch lopend soms op de fiets.
1: Ja.
4: Maar ook echt wel even, ze moeten die beweging wel kunnen maken ook.
3: Ja,
4: hè?
3: Ja.
1: Dat is best een uitdaging voor de komende periode.
3: Ja,
1: lijkt mij.
2: Je gaat per 1 januari, wordt dat opgezegd, volgend jaar?
3: Juli.
2: In juli.
1: Oké, dus je hebt iets langer de tijd.
2: Het gaat hard,
1: hè?
3: Het gaat hard.
1: Ja.
2: Maar stel voor dat er niks gaan vinden, dan zou het helaas het einde zijn van jullie.
3: Ja, het kan natuurlijk zijn dat we wel een ruimte kunnen vinden die kleiner is. Ja, dan moeten we gaan bekijken van hoe gaan we dat oplossen. En moeten we dan gaan inkrimpen in bepaalde afdelingen die we hebben.
1: Ja. Jeetje.
2: Hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? En wat zijn het voor mensen? Idealisten zoals jullie of niet? Ik bedoel, je doet het. Je bent er ook een keer bij gegaan uit bepaalde ideale overweging, denk ik.
3: Nou, de meeste mensen die er rondlopen hebben er 45. En dat lijkt heel veel, maar dat is eigenlijk helemaal niet veel. Want iedere dag zijn er wel mensen bezig. Spullen uitzoeken, spullen repareren. Er is een hele fietsafdeling. Fietsmakers zijn er die er een aparte dag komen.
2: Ik wil wel mensen hebben die er een beetje verstand van hebben natuurlijk.
3: Ja. Dus meubels die weer in elkaar gezet moeten worden. Kleding wat uitgezocht moet worden. Dus dat, je hebt ze echt nodig.
1: Ja, dat snap ik.
4: En het zijn hele gepassioneerde mensen. Want
2: ja,
4: ik ben er natuurlijk af en toe ben ik erbij. Weet je, dus ik zoom weer uit en dan ga ik er weer in. En dan zie ik hoe bevlogen de mensen zijn met de spullen ophalen. Je ziet gewoon, er is een logistiek team wat heel actief is. Maar ook de gastvrouwen. Je ziet iedereen daar met een sorteerafdeling van de dames. Een winkel van de kleding. En dan zie je iedereen heel vol vuur toch wel echt aan het werk. En dat zie ik al jaren gebeuren. Hè? Dus dat is niet even zomaar een tijdje. Maar dat gebeurt al jaren.
1: Ja. Want wat is de reden geweest dat jullie zelf... Wat maakt dat jullie persoonlijk zo betrokken zijn? Het geeft je waarschijnlijk ook iets als je doorgaat.
3: Voor mij is dat heel erg ook het samen iets doen voor de gemeenschap.
1: Ja.
3: Maar vooral ook dat je cliënten kan helpen, mensen kan helpen die het moeilijk hebben.
1: Ja.
3: Want we krijgen echt heel schrijnende situaties binnen.
1: Ja.
3: Dat gaat je dan aan het hart.
1: Ja,
3: en als iemand dan spullen uit komt zoeken en eigenlijk niet durven ze vragen van mag ik ook nog die beker hebben.
1: Ja.
3: En na afloop dan tegen je zeggen van ik ben zo blij met jullie. Ja, dat doe je het gewoon voor.
1: Dat klopt. Ja, dat snap ik. Ja.
2: Jullie zitten in Gouda, maar heb ik een regiofunctie of niet?
3: Ja. We werken in Gouda, Waddinxveen, Zuidplas, even denken om Moordrecht.
2: Reewijk misschien?
3: Reewijk, Bodegraven.
2: Nou, we hebben een aardig gebied.
1: Ja. Leuk. En heb je ook meer vrijwiligers nodig? Of als iemand
3: we hebben
1: luistert,
3: altijd vrijwilligers nodig.
1: Oké. Ja.
3: Maar op dit moment zijn we eigenlijk een beetje op zoek naar flexibele vrijwilligers die we kunnen bellen op het moment dat het nodig is.
1: Ja.
3: Ik begeleid ook de gastvrouwen, zeg maar. Dan heb je cliënten, daar heb je gastvrouwen voor nodig. Die lopen rond met de cliënten van, mogen ze spullen uitzoeken.
1: Ja.
3: Maar als ik morgens een telefoontje krijg van een gastvrouw van ik kan niet, ik ben ziek.
1: Ja.
3: Dan moet ik toch iemand zien te vinden die plek opvult.
1: Ja. Ja, dat lijkt me ook een hele klus altijd.
3: Ja.
1: Dus echt mensen die een beetje flexibel inzetbaar zijn.
3: Ja.
1: En dat werk willen doen.
3: En de magazijnmedewerkers, chauffeurs, bijrijders,
1: okay.
3: De sjouwers. Ja. Daar hebben we er altijd tekort van.
1: Ja.
2: En die kunnen zich melden via, jullie hebben een website neem ik aan?
3: Ja. Ze kunnen sowieso melden bij personeelszaken @nonfoodbankgouda.nl. Dan komt het rechtstreeks bij mij terecht.
1: Ja.
3: En dan ga ik ermee verder.
1: Ja, leuk. Hey, en ik zag ook dat jullie af en toe dingen organiseren. Dus volgens mij hebben jullie binnenkort een kledingbeurs.
3: Ja.
4: Zeker.
1: Ja. Wil je daar wel iets over vertellen?
4: Mag ik er iets over zeggen?
1: Vertel maar.
4: Ja, nee. Het is de kledingparty. Dat wordt georganiseerd. En dat is één keer per half jaar. Het is twee keer per jaar, hè?
3: Ja.
4: En dat is dan op een vrijdag en een zaterdag. En dan wordt alle kleding, zeg maar, verzameld die nog niet uitgeleverd is aan cliënten. En dat is echt mooie kleding. En dat wordt dan allemaal netjes gesorteerd. En dan kunnen mensen dus komen om het te kopen voor een klein prijsje.
1: Oké. Okay. En al dat geld gaat natuurlijk weer, wordt ingezet weer voor jullie goede doel.
3: Ja. En dan mag iedereen komen.
1: Ja. Dan mag iedereen komen. Ja. En dat is dus op jullie locatie ook?
3: Ja.
1: Oké. En dat 9 en 10 oktober.
3: Klopt. Ja.
1: Leuk.
2: Nou, Peggy en Anja, bedankt voor jullie komst naar de studio en voor het inkijkje dat jullie hebben gegeven in het werk van de heel belangrijke werk van de Non-Foodbank. Ja, mocht je meer willen weten, luisteraars, spullen willen aanbieden of misschien als vrijwilliger aan de slag gaan, kijk dan eens op de website van de Non-Foodbank Gouda. En mensen die een ruimte over hebben, het hoeft niet per se 700 kilo, 700 kilo, maar erg veel te zijn natuurlijk, maar bied het aan en ik zou zeggen, laten we hopen dat jullie nog lang mogen bestaan.
3: Ja, dat hopen wij ook.
2: Een beetje raar, maar het is een beetje vreemd. Eigenlijk zou het niet moeten bestaan. Hè?
3: Nee,
4: klopt.
2: Maar jullie bestaan, moet je gewoon blijven bestaan.
1: Ja, het is goed werk wat jullie doen.
2: Zo is dat. Ja.
4: Dank je wel.
3: Dank je wel.
1: Okay.
2: Nou, dan Raccoon gaan we in gesprek met Ruud Broekhuis. Is ook al gearriveerd over zooghouds en wat het inmiddels met hem te maken heeft. Maar eerst muziek van Raccoon. Ocean. Of Oceaan.
1: Oceaan.

0: Ja, raccoon was dit. Sommige initiatieven groeien uit tot een vast onderdeel van de stad. Zo Goud is daar een mooi voorbeeld van. En de afgelopen jaren vonden veel Goudenaren er dagelijks nieuwsverhalen en gebeurtenissen uit hun eigen omgeving. En na het onverwachte overlijden van oprichter Pieter van Vliet werd het wel stil rond het platform. Maar vorige week kwam er hoopvol nieuws. Zo Goud krijgt een vervolg en Ruud Broekhuizen neemt het stokje over en gaat zich inzetten om ook in de toekomst het lokale nieuws bij de Goudenaren te brengen. En hij is inmiddels aangeschoven om met ons hierover in gesprek te gaan. Ja, goed,
1: welkom. Ruud, welkom.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, vorige week werd dus bekend dat jij Zo Goud gaat voortzetten. Hoe kwam die vraag zo op jouw pad?
2: Nou, ik heb mezelf ook een beetje aangemeld. Ik zat in een situatie waarin ik 28 jaar bij de publieke omroep heb gewerkt. Maar eigenlijk bij de reorganisaties die er zijn. Hè, want iedereen hoort natuurlijk wel programma's die verdwijnen. Maar er verdwijnen ook heel veel mensen. Heb ik eigenlijk zelf mijn vinger opgestoken. Van, ik maak graag plaats voor een ander die misschien nog iets meer...
1: Die wat jonger is.
2: Dus ik zat in een situatie van, ik ben nog tot 1 januari in dienst. Wat ga ik doen? Toen hoorde ik van het overlijden van Pieter. En toen dacht ik al wel van, ach, wat zonde als dat platform zou verdwijnen. Ja, ja, en ja. Ik wilde niet meteen bij de familie aankloppen. Natuurlijk in die periode. Toen heb ik eigenlijk via een tussenpersoon die de familie goed kende, mijn naam is laten vallen. Van nou, als we eens willen praten en ik ben best geïnteresseerd. En laten we eens kijken hoe het verder kan als jullie dat zelf ook willen. En toen was de familie eigenlijk heel blij dat er zich iemand meldde die dat graag zou willen overnemen. En tegelijkertijd was er ook een mooie klik dat ze ook wel dachten, die Ruud, die vertrouwen we daar wel in. En zo zijn we met elkaar in gesprek gegaan.
1: Ja. Ja.
0: En wat was dat dan? Dat jij dacht, ik wil mijn vinger opsteken. Wat je kriebels van kreeg?
2: Nou, dat is dat ik... Ik ben journalist, dus ik hou van nieuws. Ja. Ik vind lokaal nieuws echt belangrijk. Ja. En ik vind dat dat in Gouda ook beter kan. Ik vind dat de journalistieke kracht hier in Gouda... We moeten toch wel een beetje... Ja, de vierde macht, de controlerende macht. Nou, die functies die vind ik nog niet altijd even goed vervuld in deze stad. Dat kan best beter. Dus ik voelde wel een motivatie. En ik hou gewoon van publiceren van nieuws. Ik hou van mooie verhalen vertellen. Dat is toch een beetje wat mij drijft. Dus daar zag ik wel heel veel mogelijkheden om dat te doen. Dus dat leek me wel het mooiste.
0: Ja, ja. Nou, dan gaan we het denk ik zo even hebben.
1: Ja, hoe komt het nou dat je zegt hier lokale nieuws blijft een beetje achter eigenlijk? Waarom?
2: Nou, het is niet zozeer het nieuws, want er zijn eigenlijk best heel veel platforms. Hè. We hebben natuurlijk het contact en je hebt in de buurt en er is van alles. Er wordt veel nieuws wel gebracht. Maar de kracht om ook... wat toch ook een taak van de journalistiek is, namelijk de macht controleren. Ja. Die taken zijn nog niet zo heel goed vervuld, denk ik.
1: Nee, vroeger zaten bij een gemeenteraadsvergadering zaten er een stuk of 4, 5... een stuk of 3 ongeveer media mensen.
2: Ja.
1: Tegenwoordig mooi van geluk spreken als er iemand zit.
2: Ja.
1: En dan moet er ook wel... Ja.
2: Ik was de enige, denk ik, die er van de week zat. Ja. Ja.
0: Is dat ook waar je, zal ik zeggen, ambitie ligt om juist op dat thema ook echt de komende jaren te gaan inzetten?
2: Nou, kijk, ik ga zo gauw... Kijk, Pieter deed het alleen. Ik ga het ook alleen doen. Ja. Dus ik kan dat niet in mijn eentje. Nou is het wel zo dat de gemeente zelf eigenlijk heeft

0: aangegeven in een motie in juli, toen eigenlijk al die gesprekken over het samenlevingsakkoord bezig waren. Ja. Hebben ze op initiatief van D66 hebben ze een motie opgesteld. Die is ook aangenomen raadsbreed. Dat ze in dat hele verhaal van samenleven en participatie en meer naar de bewoners gaan luisteren. Ook een motie hebben aangenomen waarin ze staan dat de lokale journalistiek moet worden versterkt.
1: Ja, heel goed.
0: Dus ik wil ook heel graag het gesprek aangaan met de raad en met het college. Want die moeten dat handen en voeten gaan geven. Hoe we dat kunnen doen. En dat zal ik dan niet alleen zijn. Daar kan het contact en daar kunnen alle andere initiatieven. Daar kan de Gouwe Stad natuurlijk ook bij.
2: Ja, ja.
0: Om eens te kijken van hoe zouden we nou met z'n allen dat kunnen doen. Dus dat is een beetje mijn oproep aan de raad en aan het college. Van gaan we het ons in gesprek en dan kunnen we daar misschien met z'n allen samen wel een mooie vorm voor vinden. Dat die kracht sterker wordt. Want daar heeft de gemeenteraad, en daar ben ik van overtuigd, of de politiek ook baat bij. Want ze zijn natuurlijk soms bang voor kritische vragen. Maar ik heb altijd geleerd in de journalistiek, een kritische vraag geeft de ander de gelegenheid om iets uit te leggen. En dat is volgens mij ook een taak van de politiek. Uitleggen wat je aan het doen bent.
1: Ja. Zeker.
2: Nou, wij hebben gelukkig geen Trump die zegt, jij mag niet meedoen. Mag ik aannemen.
0: Ik heb ze hier nog niet gehoord. Nee, maar weet het niet.
2: Even terug naar Pieter van Vliet. Er was een gedreven man. Wat was er zo bijzonder aan hem eigenlijk en aan dat platform Zo Goud?
0: Ja, als je met de mensen spreekt die hem goed hebben gekend of die wel eens met hem te maken hadden vanwege Zo Goud, hij was overal bij.
2: Ik kwam hem dagelijks tegen
0: bijna.
2: Ik kwam hem overal tegen, het weekend helemaal.
0: Zeker. En ik ben het nog voorzichtig aan het opstarten. Ik heb er nu nog niet alle dagen de tijd voor, maar dat zijn wel grote schoenen om te vullen, om overal bij te zijn. En hij had in die jaren dat hij hier werkte natuurlijk overal zijn netwerkjes en als er weer ergens een auto-ongeluk was, was er altijd wel iemand die hem even snel een foto stuurde, zodat hij dat weer snel kon publiceren.
2: Hij kwam ook uit de journalistiek, hè? AD.
0: Zeker. Ik kreeg toevallig deze week een appje van een collega waar ik mee gewerkt heb bij de publieke omroep. We maakten samen toen het programma Spoorloos. En hij had een verleden bij de Rijn en Gouwen, zoals dat
2: vroeg heette. Ja, de Rijn en Gouwen, ja.
0: En daar had hij ook weer gewerkt. Dus hij kende ook Pieter weer. Dus hij zei van, wat leuk dat je hem hebt gekend en dat je nu zijn werk gaat voortzetten. Dus hadden overal ook weer daar in de media zijn contacten.
2: Ja zei publiek om KRO-NCV zat je?
0: Ja, KRO-NCV, daar heb ik de afgelopen 25 jaar gezeten voor wat freelance werk. Ja. Ja.
2: Nou ja, ik bedoel, die kennis neem je natuurlijk gewoon mee hier naartoe.
0: Ja, de kennis en hopelijk ook de vaardigheden. Zeker.
2: Met name de vaardigheden, denk ik.
0: Je hebt natuurlijk een netwerk. Maar mijn netwerk wordt hier natuurlijk nu wat kleiner. Nu ik veel natuurlijk over Gouda. Maar ik heb natuurlijk 28 jaar bij de publieke omroep ontzettend veel programma's gedaan. En podcast, radio, televisie. Eigenlijk alles gedaan wat wel een beetje op mijn lijstje stond. Daar ga ik wel gebruik van maken deze periode.
2: Ik ben ook een oud stadsdichter.
0: En nog oud stadsdichter, ja. Ik
1: heb toevallig
0: één klein artikeltje geschreven deze week waar ik nog een leuke limerik in kwijt kon. Niet van mezelf overigens, maar van dat ging over het parkeren. En er was bij de gemeenteraad een inwoner van Korte Akkeren die een leuke limerik had geschreven over de parkeerproblemen. Dus die heb ik dan toch even meegenomen in mijn artikeltje. Ja, daar waar het kan, ga ik het doen.
1: Hey, en wat maakt lokaal nu zo leuk en anders dan landelijk?
0: Nou, het gaat misschien nog wel meer dan het nationale nieuws. Eigenlijk meteen over mensen.
1: Ja.
0: Het gaat natuurlijk altijd meteen over mensen. Hè? Als het over parkeren gaat, gaat het altijd over de problemen die jij als burger, als het problemen oplevert, die jij meteen voor de deur ziet gebeuren. Dus dat vind ik er mooi aan. Ja. En ik heb de afgelopen jaren heel veel eigenlijk human interest programma's gemaakt. Dus ik vind vooral de menselijke verhalen heel mooi. Nou ja, in gemeente nieuws heb je eigenlijk altijd meteen te maken met menselijke verhalen. Dus dat vind ik er het mooiste aan. Eigenlijk, ja.
1: Leuk.
2: Pieter had een eigen stijl. Nou, jij denk ik ook. En gaat die helemaal veranderen? Of ga je in de geest van Pieter verder op de zomer?
0: Nou, ik ga zeker in de geest van Pieter verder. In die zin dat hij ook echt wel dacht dat nieuws wat vanuit je eigen straat of wijk of stad komt, dat mensen met elkaar kan verbinden. Ik ben er echt van overtuigd als je weet wat er in je stad leeft en je leest je verhalen over wat er in jouw buurt gebeurt, dan voel je je meer verbonden met je stad. Nou, en die verbinding, dat woordje is natuurlijk bijna een containerbegrip aan het worden, maar dat is wel iets wat we deze tijd best kunnen gebruiken natuurlijk.
1: Zeker,
0: dus in die zin ga ik daar echt mee verder, omdat ik dezelfde overtuiging heb. ga ik het helemaal hetzelfde doen? Nou, ik ga vast dingen anders doen. Maar ik heb ook wel gezien dat Pieter in die 4 jaar echt iets moois heeft opgebouwd. Dus ik moet ook wel het goede behouden. Dus dat ga ik ook zeker doen. Dus we gaan het helemaal niet compleet anders doen.
2: Maar heb je wel bepaalde ideeën al?
0: Nou, ik wil, want we hadden het net over die menselijke verhalen. Ik ga proberen, hoewel dat weer juist iets meer tijd kost. En dat heb je misschien niet altijd. Maar wel om te kijken of dat je bij het nieuws wat je krijgt. Je krijgt ook een heleboel persberichten toegestuurd. Kan ik daar net even een draai maken dat ik daar een mooi menselijker verhaal bij kan vertellen. Hè? De gemeente publiceerde onlangs, we gaan beter zorgen voor de kinderen die thuis zitten, die niet naar school gaan, de thuiszitters.
1: En wie zijn dat dan?
0: Ja. Nou, dan vind ik het interessant om te kijken van, kan ik er eentje vinden en daar een mooi verhaal van maken, die dan meteen staat voor die hele groep. En naast dat je dat nieuws publiceert, vind ik het, is mijn ambitie om te kijken van, kan ik daar ook nog een menselijk verhaal aan toevoegen.
1: Ja. Ja. Want het is echt een platform, hè? Dus het is echt online. Ja, en dat is ook altijd blijft.
0: Okay. Dat gaat het zeker blijven. Ja, die website, daar moeten de mensen naartoe. Dus ik publiceer natuurlijk ook wel op andere social media. Maar daarin probeer ik ze te wijzen op het nieuws dat op mijn website staat. Ik mag nu zeggen mijn website.
1: Ja,
0: daar moeten ze naartoe. Want daar moet ik ook uiteindelijk natuurlijk gewoon mijn advertenties en mijn banners en mijn dingen kwijt. Want ik moet er ook een beetje van leven natuurlijk.
1: Ja, inderdaad. Want je gaat helemaal in je eentje doen.
0: Ja, want het verdienmodel is nog niet zodanig dat ik daar voor 5 mensen in dienst kan nemen. Nee. Dus zeker ga ik het alleen doen. Maar ik hou ook natuurlijk mijn oren en ogen open van, kom ik interessante mensen tegen die mij misschien met dingen kunnen helpen. Dat is alleen maar mooi.
1: Ja, dat is goed.
2: Dus we komen jou, was het goed, dus elke dag tegen ergens in de stad.
0: Ja, vanaf januari zeker elke dag. Ja. Ik hoop dat mensen mij uiteindelijk gaan erkennen van, daar heb je die Ruud weer, die er weer bij is. Ja, dat is wel mijn ambitie, maar tegelijkertijd ik merk ook nu al nog meer dan daarvoor, er gebeurt zoveel in de stad. Om overal bij te zijn wordt wel heel moeilijk. Dus ik hoop ook dat mensen mij weten te vinden en mij gaan benaderen met nieuws en tips voor het geval ik er niet bij kan zijn.
1: Nee. Ga je nou ook stoppen met andere dingen die je allemaal doet? Want je zat ook in de sportraad of zit in de sportraad?
0: Ja, nou die sportraad, daar ga ik nog wel heel even mee door. Want er zit ook in een nieuwe fase dat we weer wat nieuwe mensen gaan inwerken.
1: Ja.
0: Maar ik zit bijvoorbeeld nog bij de verkiezing van de stadsdichters. Nou, dat gaat stoppen in oktober. En ik zit nog bij de John de Heij Theaterstichting. Daar ga ik ook mee stoppen.
1: Ja.
2: Maar stadsdichterverkiezing, doe je er wel mee?
0: Nou, ik doe mee in die zin dat ik het organiseer.
2: Ja, okay.
0: Ik ga niet zelf meedoen. Nee. Dus dat doen we nog. Die is op 30 oktober in de Garenspinnerij. Ja. Maar dan stopt mijn functie daar ook. Dus ik ga wat dingen afstoten. Ja. Want ik kan niet alles blijven doen. Tegelijkertijd heb ik ook weer allemaal andere nieuwe leuke plannen. En word ik voor dingen gevraagd waarvan ik denk, leuk. Dus er komen ook altijd weer dingen bij. Maar ik heb ook maar 24 uur in een dag.
2: Als we nou een jaar vooruit kijken, wanneer kan je dus zeggen over een jaar van, goh, het is geslaagd of het is niet geslaagd? Of is dat echt koffiedik kijken?
0: Nee, dat doe ik niet. Want ik probeer natuurlijk ook verder te kijken dan alleen maar morgen. Wanneer is het geslaagd? Nou, ik denk als het geslaagd is, als veel mensen het weten te vinden. Als er op dezelfde manier nog steeds over wordt gesproken als nu. Namelijk, het is een platform waar je veel nieuws tegenkomt wat speelt in mijn stad en wijk. En ik denk wanneer het geslaagd is ook wel als ik wat groepen weet te bereiken die nu in Gouda misschien het nieuws nog niet zo heel erg volgen of dat moet ik nog een beetje onderzoeken. Maar gemeenschappen die nu nog eigenlijk misschien te weinig het nieuws volgen.
2: Een uitdaging.
0: Daar ligt wel een uitdaging. Als ik die ook nog zou weten te bereiken, zou dat heel mooi zijn.
1: Ja.
0: Daar ligt nog wel een ambitie.
1: Ja, ook om die verbinding dus weer ook strakker te
0: gaan. Ja. Ja. Ja.
1: Hartstikke leuk. Nou, Ruud, bedankt. Ik ben heel benieuwd wat je allemaal gaat doen de aankomende periode. Wat in ieder geval vandaag al duidelijk is geworden, is dat Zo Goud veel meer is dan een nieuwssite. En een plek waar verhalen uit onze stad ook gaan samenkomen. En hopelijk ook voor verbinding gaan zorgen. En eigenlijk hebben wij een beetje hetzelfde doel, zit ik ook wel te denken. Hè, als weekendverhalen.
0: Nee,
1: zeker de mooie verhalen vanuit de mensen in de stad te laten zien. En horen in ons geval. Bedankt. We gaan zo eerst straks naar Goud Nieuws. Maar eerst naar muziek. En we gaan luisteren naar Danny Vera.

0: Gouds nieuws. Gerrit, wat heb jij nog iets opvallends gezien deze week?
1: De Stichting Oude Begraafplaats Gouda heeft met het project Schaduwlevens de publieksprijs van de Erfgoedparel 2026 gewonnen.
0: Ja, klas het.
1: Bij de Goudse Stichting kreeg 649 van de in totaal 2613 uitgebrachte stemmen. En de prijs werd afgelopen woensdag tijdens de Erfgoeddag in Den Haag uitgereikt. Dus dat is een felicitatie waard, dacht ik.
0: Ja. Leuk. Ja, en
1: jij dan mag...
0: Ja, ik las inderdaad dat er gisteren een nieuwe tentoonstelling is geopend in het Museum Gouda. Wonder Walls, met hele mooie tapijten, geweven tapijten. Onder andere uit het oude stadhuis die daar nu hangt. Dus lijkt me echt heel bijzonder. En ik las in de NRC dat we hebben een tijd geleden hier een Goudse dichter gehad. Esma Amma.
1: Ja. Ja.
0: Douw. Ja. Ik weet niet of ik het nu goed zeg. Maar ze stond in de NRC met twee pagina's vol. Dat ze kreeg 5 sterren voor de dichtbundel. Dus ik ben natuurlijk super trots dat wij haar al in de uitzending hebben gehad.
1: Ja, inderdaad.
0: En als Goudse dichter doet ze het volgens mij super, super goed. Dus heel fijn.
1: Ja.
0: Dus leuk. Ja, we gaan naar het volgende onderwerp.
1: Ja, volgende onderwerp. De open dag, AZC-dag en de burendag. Soms worden mensen vlak bij elkaar zonder dat ze echt kennen. En juist daarom bestaat dus de burendag. Bij het asielzoekerscentrum aan de Groningenweg in Gouda zetten ze vandaag letterlijk de deuren open tijdens de landelijke open AZC-dag. Bezoekers kunnen kennis maken met bewoners, medewerkers en ontdekken hoe het leven op een AZC er eigenlijk uitziet. Bij ons in de studio zijn aangeschoven Ad Usman. Usman of Usman?
2: Usman is
1: Usman, ja. Locatiemanager van het COA in Gouda en Majid. En hij woont in het AZC, is ondernemer en heeft een bijzondere passie. Het houden van de oorspronkelijke zwarte bij.
0: Ja, heren, welkom. Ad, om met jou te beginnen. Jullie zetten vandaag de deuren wijd open. Wat kunnen bezoekers vandaag verwachten tijdens de open AZC-dag?
2: Ja, het is de derde keer inmiddels dat we open AZC-dag hebben, burendag hebben. En waar we op insteken is ontmoeting. Ja. Ontmoet onze mensen. Een bekende hoogleraar heeft ooit benoemd, bekend maakt bemind.
0: Ja.
2: En dat proberen we te doen door een open dag te organiseren. En in die open dag hebben we, allereerst, waardoor kan je het allerbeste mensen leren kennen, is door eten. Dus er komt heel veel eten. Heel veel van onze bewoners hebben de afgelopen dagen gekookt en hebben allemaal lekkere hapjes klaarstaan. Dus iedereen kan het komen proeven. Verder hebben we spelletjes voor kinderen, zodat kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Ook heel erg belangrijk.
0: Ja.
2: We hebben een rondleiding, zodat je ook kan zien hoe onze bewoners wonen en wat voor recreatiemogelijkheden we hebben. En er zijn een aantal partners die ook aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Take Care B&B. Dat is een stichting die bemiddelt tussen mensen die graag vluchtelingen of statushouders met name opvangen voor een aantal maanden. De andere gast Majid is daar ook geweest.
0: Ja.
2: Om heel snel te kunnen inburgeren, maar ook heel snel de taal te leren. En Majid heeft afgelopen jaar daar een paar maanden bij mensen gewoond. En die heeft echt binnen afzienbare tijd, je zal het zo meteen horen, echt heel erg goed Nederlands leren spreken.
0: Ik ben heel benieuwd. Nog even, waarom vind je het zo belangrijk om die deuren open te zetten?
2: Ja, het belangrijkste is dat er natuurlijk heel veel gezegd wordt, gesproken wordt over asielzoekers, over asielzoekerscentra. Maar dat niemand het heel goed kent.
0: Ja.
2: En dat onze beeldvorming bepaald wordt door wat er in Ter Apel gebeurt. En dat is ook niet heel erg mooi en heel erg fijn. Maar dat het op een normaal AZC, zoals Gouda, maar eigenlijk op alle AZC's die lang open zijn, dat er eigenlijk nooit problemen zijn. En dat het eigenlijk heel erg goed met de bewoners gaat, maar ook met de omwonenden gaat en ook met Gouda gaat.
0: Ja, want wat zijn de grootste misverstanden die mensen zeggen als ze langskomen? Zeggen, ik had gedacht dat, of... Wat hoor je?
2: Ja, de grootste misverstanden zitten eigenlijk in dat mensen denken, ze komen allemaal uit een andere cultuur. Het zijn allemaal mannen. Ze geven veel overlast, ze hebben veel trauma's. Nou, een deel klopt daarvan. Het zijn overwegend mannen. Ze komen uit andere culturen. Maar ze zijn hier op zoek naar veiligheid en naar overleving. En dat is de reden dat ze hier komen. Dus ze zijn helemaal niet op zoek naar overlast geven of problemen creëren. En dat blijkt ook uit de cijfers over heel Nederland en zeker ook in Gouda. Zijn er niet meer incidenten buiten met onze bewoners dan een normale populatie van een woonwijk.
0: Ja.
2: En de afgelopen 5 jaar dat we nu in Gouda zitten, eerst in de boot, in het Korte Akker en nu hier in de Molenwiek, hebben we 5 incidenten in de stad gehad, waarvan 3 economisch zijn geweest. Dat zijn waarschijnlijk diefstallen, maar dat weet ik niet zeker wat het is. Dat hoor ik niet.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je van die misverstanden die als mensen dan bij jullie langskomen, dan krijgen mensen toch een ander beeld waarschijnlijk.
2: Ja, je ziet dat er gewoon mensen wonen. En als je ze leert kennen, bekend maakt bemind, geld gaat echt.
0: Leuk.
1: Toen we jou vroegen naar deze uitzending te komen, zeg ik wil Majid meenemen. Waarom hij?
2: Nou, omdat Majid bij mij kwam een jaar geleden ongeveer. En hij is imker van huis uit. Hij heeft in Syrië, heeft hij zeg maar Wageningen gestudeerd. Dus landbouwuniversiteit gedaan. Zijn grootvader was imker. En ik weet, maar niet meer dan vanuit de kranten, dat bijen in Nederland echt heel erg onder druk staan. En door bestrijdingsmiddelen, door allerlei zaken zijn er te weinig bijen. Die hebben we heel hard nodig. En hij is imker en hij zei, ik wil met name de Hollandse bij, de oude Hollandse bij, zorgen dat die goed kan blijven leven. En dat vind ik een hartstikke mooi initiatief. Ik heb hem daarbij geholpen, of het COA heeft hem daarbij geholpen, door een paar bijenkasten voor hem aan te schaffen, zodat hij kan beginnen met zijn bedrijf ook en de bijen in stand houden. En daar, ja, dat gaat gewoon hartstikke goed.
0: Ja, leuk. Majid, welkom.
1: Ja, ik zou zeggen, stel je even voor, maar dat is
0: algemeen al gedaan. Maar ik ben wel benieuwd.
1: Wie is Majid? Hoe lang ben je al hier?
3: Ik ben Majid, ik kom uit Syrië. Ik ben nu een statushouder. Ik heb in Syrië gestudeerd HBO en Agricultural Engineering. Ik heb ook cursussen gedaan in Wageningen Universiteit. En ik ben mijn hele leven als imker gewerkt.
0: Okay.
3: Ik heb dat geleerd van mijn opa. Daarom begon ik nou met mijn eigen bedrijf Holland Bijen. Ik wil graag bijen houden in Nederland.
0: Ja, want je bent statushouder, maar je woont nog wel in het AZC.
3: Ja, tijdelijk ben ik nu, ik logeer bij, via de organisatie Take Care BNB, bij een oudere dame.
0: Ja.
3: En dan, ik ben eigenlijk goed geïntegreerd.
0: Ja.
3: Dus ik heb geleerd die taal van haar.
0: Ja, goed hoor.
1: Moeilijke taal?
3: Oh, echt moeilijk.
0: Nou, je doet het supergoed.
3: Ja. Maar het is belangrijk.
0: Ja. Ja, het is heel belangrijk. Het is toch de manier om verbinding met mensen te krijgen. Ja.
1: Over belangrijk gesproken. Hoe belangrijk is een bij eigenlijk voor de wereld en Nederland en Gouda?
3: Het is echt belangrijk. Omdat meer dan de derde van onze voedselbos is afhankelijk van de bijen. Dus zonder bijen, daar is geen fruit. Geen fruit meer. Totaal niet. Dat heb ik geleerd van mijn opa, om deze bijen te zorgen, omdat die bijen zorgen voor ons. We moeten iets teruggeven aan die bijen. Daarom bij bijen houden, je geeft meer plekken voor die bijen en op deze manier je zorgt voor die toekomst.
1: Ja. Ja. Je bent een bedrijf begonnen of je wil een bedrijf beginnen. Hoe ziet het bedrijf eruit?
3: Voor mij, ik was een leraar in de universiteit in Syrië. Ik heb 2 jaar lesgegeven in de universiteit. Voor mij, educatie is heel, heel belangrijk. Ik wil graag mensen te laten weten hoe kunnen wij samenwerken zoals bijen.
0: Ja,
3: dus voor mij, educatie. Ik wil een bedrijf. Dat ga ik lesgeven aan scholen, aan kinderen. Ik heb het gedaan bij de Papaver, een organisatie in Delft. Maar ook in de AZC ook hier. In de weekendschool in Utrecht. Huh. En dat wil ik ook door meer scholen te geven voor bijen.
0: Dus eigenlijk dat je de bij een goed voorbeeld is hoe je moet samenwerken.
3: Precies.
0: Voor ons als mensen kunnen wij daarvan leren.
3: Wij kunnen samen in harmonie leven. Dus bijen, zij zijn meer dan 50.000 bijen in één kast. Zij wonen samen in harmonie. Ja. Waarom mensen kunnen niet in harmonie wonen?
0: Ja.
1: Voor bijen zijn er geen grenzen, geen onderscheid tussen mensen. Ideaal eigenlijk, hè? Bij.
0: Ja, maar even, want je hebt echt gekozen voor de zwarte bij.
3: Ja.
0: Wat maakt die zo bijzonder?
3: In Syrië hadden wij die originele Syrische bij, de oorspronkelijke bij.
0: Ja.
3: En dan toen ben ik in Nederland gekomen. Welke soort van bijen zijn er hier?
0: Ja.
3: Helaas heb ik geen bijen gezien. Dus ik heb gecheckt met Wageningen Universiteit en gelezen op zijn website. Ik zie dat 20% van bijen sterven elke jaar in Nederland.
0: Ja.
3: En ik dacht, waarom? Daar is veel reden waarom die bijen sterven in Nederland. Maar ik denk omdat die bijen nou in Nederland, zij zijn niet meer originele bijen.
0: Nee.
3: Zij zijn geïmporteerde bijen van Italië en Spanje. Die maken heel veel honing. Maar zij zijn niet goed aangepast met de natuur.
0: Ah, okay.
3: Die originele bijen van Nederland, die oorspronkelijke donkere Europeanische bij, Apis mellifera, deze bijen hebben samen met die oorspronkelijke planten geëvalueerd.
0: Ja.
3: Dus zij zijn de beste bestuivers voor deze planten.
0: Ja.
3: En de toekomst, alles in één koude vier komt terug. Alles de zeven Friese winters, die hebben jullie hier. Alle bijen zijn dood, maar de zwarte bijen zijn blijven nog voor bestuiving voor de fruitbomen.
0: Ja, omdat ze gewoon hier gewend zijn. Ja. Ja. En is het ook niet zo dat wij te veel gif op onze bloemetjes hebben?
3: Dat is een van de redenen. Ja. Daar is zeker de climate change, die pesticiden, die Aziatische hoornaars, echt ja. grote problemen nou.
0: Ja.
3: Heel veel problemen voor de bijen.
0: Ja.
3: Daarom moeten en heel veel imkers nou stoppen met imkerij.
0: Ja,
3: daarom zonder. Moeten wij eens toe, die nieuwe imkers, die willen ook
1: ja.
3: beginnen.
1: Ja, ja.
0: Leuk, ja. Hey, en wat betekent Gouda voor jou?
3: Gouda is mijn nieuwe thuis.
0: Ja, ja. Vind je het leuk hier?
3: Ja, heel leuk eigenlijk. Ja. Heel lieve mensen eigenlijk. Ik heb een vrijwilligerwerk gedaan. Een stadsakker, voedselbos Gouda.
0: Okay,
3: verschillende plekken. En ik maak heel veel goede netwerk. Ik heb ook een imker hier geholpen. En Gouda
0: asfalt.
3: Ook. Ja. En Gouda asfalt ook. Ik heb bijen. Ik heb verbinding eigenlijk met die mensen hier.
0: Ja.
3: Daarom voel ik thuis hier.
0: Ja. Nou, heel goed. En heb je ook al familie hier of niet?
3: Eigenlijk niet, nee.
0: Oh,
3: mijn
0: ja.
3: familie zijn in Syrië
0: ja.
3: nog.
0: Ja. Nou, ik hoop dat je ze wel weer snel kunt zien.
3: Ja, ik hoop het, ja.
0: ja. Leuk. En Ad, als mensen vandaag één reden nodig hebben om langs te komen, wat zou dat dan zijn?
2: Ontmoeting. Uiteraard de bijen van Majid en Majid. Maar ontmoeting. Ontmoeting. Zien hoe mensen wonen. Zien hoe mensen bij ons leven. En gewoon... kijk, mensen willen heel graag dat de asielzoekers en de staatshouders gaan integreren.
0: Ja.
2: Maar je kan in je eentje kan je niet integreren. Nee. Daar heb je andere mensen voor nodig om mee te integreren. Nou, Majid heeft dat heel zelf ook opgezocht. En anderen zouden het ook heel fijn vinden als ze naar ons toe komen. En dat we zo elkaar kunnen gaan ontmoeten en elkaar leren kennen.
0: Ja, mooi zo.
1: Ja, nou, Ad en Majid, bedankt voor jullie komst hier naar de studio. Vanmiddag dus de Open AZC-dag aan de Groningenweg. En mocht je nieuwsgierig zijn, loop vooral binnen.
0: Vanaf 1 uur, hè?
2: Vanaf 1 uur, ja.
0: Je bent te vroeg gekomen.
1: Ja. Ja.
2: Vanaf 1 tot 4. En dit is natuurlijk een speciale dag, maar eigenlijk zijn we altijd open. Als mensen willen komen kijken of vrijwilligerswerk willen gaan doen, iedereen is altijd
1: Ja, want die hebben jullie nog wel nodig, denk ik, vrijwilligers.
2: Ja, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken.
0: En wat voor vrijwilligers zoeken jullie nog even?
2: Nou, dat kan heel divers zijn. Van taal of gewoon ontmoeting met elkaar lopen. We hebben van die loopgroepjes, die gaan door de stad lopen. Taalvrijwilligers, je kan denken aan kinderen. We hebben natuurlijk best wel veel kinderen. Dat je daar spelletjes mee doet of dat je knutsel dingen gaat doen. We hebben muziekvrijwilligers. Je kan echt alles bedenken wat je in je hoofd kan krijgen.
0: Ja, hartstikke leuk. Nou, dank jullie wel voor jullie komst.
1: Ja, dank jullie.
0: Ja. Hebben we nog tijd voor muziek of niet?
1: Laten we er maar met muziek uitgaan. Lijkt hem ook wel aan, of niet?
0: Ja, weet je het, Arjan.
1: Ja, nou ja.
0: Wat hebben we nog? Ed Sheeran. Castle on the Hill.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nou, dan gaat Ed Sheeran. Dit was het dus weer voor vandaag, Weekend Gouda. We hebben ontdekt hoe de non-foodbank Gouda iedere dag het verschil maakt voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En we kregen een kijkje in de toekomst van Zo Gouds met dank aan Ruud Broekhuizen. En we leerden dat achter iedere voordeur een verhaal zit, dankzij Ad Oesman en Majid, die ons meenamen naar de Open AZC-dag van vanmiddag.
1: Ja, leuk. En mocht je nou een deel van de uitzending gemist hebben, we zijn natuurlijk terug te vinden via Instagram en als podcast-app. In de podcast-apps kun je ons vinden. En ook op ons YouTube-kanaal, als het goed is, vakkundig geknipt en geplakt door Ramon. Onze nieuwe aanwinst, hè?
0: Ja.
1: Leuk.
0: En volgende week zijn we er gewoon weer met nieuwe gasten, nieuwe verhalen en natuurlijk alles wat Gouda een beetje mooier maakt. Bedankt voor het luisteren en een heel fijn weekend.
1: Heel fijn weekend.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt... worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland... waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over drie witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. Kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon. En het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Laat allemaal heel goed.
3: Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 26 september 11 uur en dan is het weer tijd voor Gast uit de Streek. Ja, dit is geen sport op zaterdag, dat is vanmiddag pas, maar we hebben wel een sportman als gast uit de Streek. We gaan het vandaag hebben over sportvissen, een sport die niet zo vaak te horen is op de radio en te zien op de tv. Onze gast vandaag is Ton van der Spiegel, visbioloog en voorzitter van de hengelsportvereniging GHV Groene Hart. Welkom Ton.
4: Dankjewel Gerrit.
3: Ja. De GHV Groene Hart, vertel eens over wat is dat voor een visvereniging, maar hoe oud zijn jullie? Vertel er eens wat over.
4: Ja, achter zo'n visvereniging gaat heel veel schuil. We zijn een regionale vereniging. Dat wil zeggen, ja, de naam zegt het al, Groene Hart. Behalve in de grote steden Den Haag, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan de Rijn, zitten we in alle gebieden daartussen eigenlijk. En ja, we zijn ooit opgericht in 1908.
3: Zo?
4: In Den Haag. Een hele lange geschiedenis.
3: Jullie zijn al bijna koninklijk, of niet?
4: Nou, we hebben een koninklijke erepenning.
3: Oh ja?
4: Elke sportvereniging die
3: 100 jaar is.
4: 100 jaar bestaat, die kan een erepenning, koninklijke erepenning aanschaffen. En koninklijk, dan moet je echt heel erg veel landelijk doen.
3: Ja.
4: Nou, dat scheelt bij ons niet veel.
3: Nee.
4: Groene Hart.
3: Ja, water genoeg hier.
4: Water genoeg en dat is natuurlijk heel belangrijk voor ons.
3: Ja, ja, ja. Hoeveel leden hebben jullie?
4: Ja, ik durf het haast niet te zeggen. We hebben 26.000 leden op het ogenblik. En daarmee zijn we de grootste hengelsportvereniging van Nederland op het ogenblik.
3: Oh, en in Gouda?
4: In Gouda zo'n 2.500 leden.
3: Maar dan ben je toch ook een van de grootste sportverenigingen?
4: Ja, meestal in de steden zijn we de tweede of de grootste sportvereniging. En qua deelname vaak de tweede of de derde sportvereniging. En dat is natuurlijk wel leuk, want ja, daar kun je lang over discussiëren. Ook onderling doen we dat wel eens. Engels sport. Ja, sport als middel.
3: Ja.
4: Genieten, ontspannen. En daar gaat het tenslotte om.
3: Ja, ja, komt er zo wel op. Jullie zijn onderdeel van een overkoepelend orgaan, of niet? Voor zit daarboven?
4: Ja, we zijn als hengelsportvereniging aangesloten bij de Sportersunie.
3: Dat is net sinds de voetbalvereniging aangesloten bij de KNVB.
4: Klopt. En we zijn samen met de KNVB aangesloten bij NOC-NSF. KNVB uiteraard de grootste daar.
3: Ja.
4: En wij zijn de derde grootste bond binnen NOC-NSF. Tennis, padel vooal, is ons weer even voorbij gegaan.
3: Ik wil zeggen, padel, dat is weer iets nieuws, hè?
4: Ja, ja, dat is ook weer heel mooi dat je op alle leeftijden met vrij weinig drempels daar mee kunt doen. En dat geldt voor ons sport natuurlijk ook.
3: Ja. Hebben jullie ook afdelingen dan?
4: Ja, we zijn, zoals ik net al zei, oorspronkelijk in Den Haag opgericht.
3: Ja.
4: Maar toen visten de meeste leden al eigenlijk buiten de stad. Graag in de polders van het Groene Hart. Ouderwater, Stolwijk.
3: Reewijkse Plassen.
4: En omdat het vrij groot is, willen we toch kernpunten hebben waarvan vanuit onze activiteiten doen. Nou, Gouda is een afdeling, maar er zit ook een hele lange geschiedenis achter de sportvisserij hier in deze stad.
3: Ja?
4: Daar kunnen we het misschien zo nog even verder over hebben, maar dat is toevallig, nu ik hier zit, de afdeling die een verlengde is van de oude hengelsportvereniging Viswaterpachting Gouda,
3: ja,
4: die nu onze afdeling is, die bestaat dit jaar 100 jaar.
3: Kijk eens aan, wordt dat nog speciaal gevierd?
4: Met activiteiten. We doen veel met jeugd en daar proberen we dan toch wel wat aandacht aan te besteden. Maar binnenkort in het magazine van onze vereniging gaan we natuurlijk ook uitgebreid op die 100-jarige geschiedenis in.
3: Ja, komen we zo meteen even op het magazine. Hebben jullie een clubhuis of zo? Of hoe zit dat?
4: Ja, we hebben in Den Haag een groot clubhuis in het recreatiegebied Madelstein. En in Gouda hebben we op het Sluiseiland een kleine clubhuis. Dat we ook samen met de speeltuinvereniging
3: daar
4: het Sluiseiland
3: doen. En wat doen jullie daar?
4: Ja, daar kun je natuurlijk allerlei activiteiten organiseren. Je kunt daar voorlichting, cursussen geven. Maar als je gaat vissen in de stad bijvoorbeeld, je organiseert iets, dan is dat ook een hele mooie uitgangslocatie.
3: Ja,
4: maar ook
3: ja.
4: aan het water daar zelf kunnen we dan met jeugd vissen.
3: Ja. Hoe ben jij er ooit zo in verzeild geraakt? En wanneer was dat? Lang geleden al?
4: Ja, kijk, als klein jongetje lag ik al op mijn buik in sloten te kijken van oh, wat interessant allemaal wat daar rondzwemt en leeft. En ik ben eigenlijk van jongs af aan gaan vissen. En vooral van mijn opa geleerd. En dat hoor je vaak, hè, dat je vader of je opa die viste graag. En daar ging je dan in mee.
3: Ja. Ja.
4: En die functie proberen wij als vereniging ook over te nemen om kinderen vooral enthousiast te maken.
3: Ja. Wie zijn jullie leden? Dat zijn ouderen, jongeren, mannen, vrouwen?
4: Het is heel mooi verdeeld qua mannen, want de vrouwen die zijn met een inhaalslag bezig. Ongeveer 5-6% van de leden is vrouw. Maar als je over het geheel gaat kijken naar de leeftijd, dan heb je een hele mooie piek zo tussen de 40 en de 50. Maar dat blijft lang doorlopen. En tot hele hoge leeftijd blijft men vaak lid. Ook al vist men niet meer, omdat men het leuk vindt. En ja, de jeugd. Ik heb het toevallig, juist omdat ik wist dat ik hier zat, eens even zitten opzoeken. We zijn dit jaar qua jeugd met 50% gegroeid. Meer dan 50%. We hadden ongeveer 1300 jeugdleden. En we zitten nu al ver boven de 2000.
3: Zo.
4: En dat geeft aan ja, dat het toch wel trekt. En ik hoorde van iemand hier in Gouda van, ja, die kinderen van ons op voetballen, die gaan naar voetballen. En direct naar voetballen gaan ze naar de waterkant. Dus het vult elkaar wel mooi aan in veel gevallen.
3: Ja, ja. Nou, water genoeg in Zuid-Holland. We hadden het over Reewijkse plassen en zo. In Gouda, ja, ik bedoel, binnen de stad hebben we wat minder water. Maar wat zijn jullie grootste visvateren, zou ik zeggen, waar jullie het meeste activiteit hebben?
4: In de stad de singels. Ik heb ooit een aantal jaar geleden de singels laten onderzoeken op visstand.
3: Ja.
4: Dat is mijn beroep. Dus,
3: visbioloog ben je.
4: Ik ben er altijd geïnteresseerd in. Ja. En ik heb toen een adviesbureautje opdracht gegeven. Ga dat eens voor ons uitzoeken. En tot onze verbazing zaten die singels echt nog met een prachtig visbestand.
3: Had je dat verwacht of niet?
4: Nee, want in heel Nederland zie je de vis een beetje teruggaan in, we noemen dat dan aantal kilo's per hectare, de bezetting. En dat komt omdat we letten op die waterkwaliteit. We stoppen minder fosfaten en nitraten in het water.
3: Ja,
4: betekent voor de vis uiteindelijk ook minder voedsel. Dus het streven naar helder, gezond water geeft een iets lagere visstand, maar vaak wel een visstand die heel gevarieerd is qua soorten.
3: En dat is in Gouda ook zo?
4: Ja, tot mijn sommige verbazing kwam ik in Gouda in de singels echt een ouderwetse visstand tegen die ik nog vanuit de vorige eeuw gewend was. Allerlei soorten, en flinke bezetting.
3: Wat zijn er de meest voorkomende vis hier in de stad?
4: Ja, we noemen dat de witvis. Dat zijn de karperachtige blankvorm, brasem.
3: Ja.
4: Zeelt, ruishoorn. En dan heb je nog de roofvissen. Ja,
3: snoeken?
4: Vooral snoek.
3: Ja.
4: En ook snoekbaars hier. En dan is een nieuwe vissoort die erbij komt. Die zie je ook al in de singels verschijnen. Dat is de roofblij.
3: Hoe komt dat?
4: Dat is een exoot die ooit hier in Nederland.
3: Hey, iemand hebben ze een keer losgelaten misschien?
4: Nee. Ooit is er een verbinding gemaakt met de Donau via het Rijn-Donau-kanaal.
3: Ja.
4: En sindsdien komen er via de Rijn allerlei exoten van Oost-Europa komen Nederland binnen.
3: Is dat erg of niet?
4: Nou ja, in geval van roofblij dachten we in het begin, wat moet dat? Maar inmiddels hebben we een prachtige roofblijstand. Maar qua grondensoorten krabben ze ons soms wel eens achter de oren. Ja,
3: net als de Amerikaanse rivierkreeft of zo. Die...
4: Ja, maar die zat er toch al. Die is op een andere manier binnengekomen.
3: Maar dat is echt een drama.
4: Ja, dat is echt een drama. En in Gouda is een van de eerste onderzoeken ooit gedaan. En daar schrokken we ons echt dood van de grote bezetting aan rivierkreeft.
3: Ja, ja.
4: En ze graven holen en ze woelen het water om. Het water wordt troebel en de waterplanten verdwijnen. En daar zijn we niet blij mee.
3: Nee. Nu kun je vissen en vissen natuurlijk. Heel veel activiteiten. Je hebt wedstrijdvissen, roofvissen, karpervissen zie ik.
4: Ja.
3: Dat is nogal een groot scala aan activiteiten.
4: Ja, en dat maakt het ook zo uitdagend. En voor iedereen is er dan wat leuks te vinden in vismethoden. En we beginnen uiteraard met de jeugd. We hebben hier ook vislessen gegeven in Gouda. Een aantal basisscholen die vragen elk jaar weer een visles aan. En dan krijgen ze een beetje biologie. Gedrag van de vis. Hoe je een vis moet behandelen als je hem gevangen hebt. En dan gaan we met ze vissen. Ja, dan is het heel eenvoudig met een klein kort hengeltje. Ja. En met een malen eraan. Een
3: bamboehengeltje. Ja.
4: Ja, dat is tegenwoordig gelukkig glas. Maar het zou ook nog kunnen. Ja. Glas, carbon,
3: mijn tijd een bamboehengeltje
4: kunststof. Ja. En ja, dan kunnen ze blankvormtjes vangen. En dan hoop je dat het een beetje verder gaat uiteindelijk als ze geïnteresseerd raken.
3: Ja.
4: Maar ook vooral in die natuur. Hè? We willen ze ook water- en natuurbewust maken.
3: Ja, ja, daar heb ik zo meteen, kom zo ook even op. Vliegvissen, wat is dat? Doe je ook?
4: Dat doen we ook. Ik ben er zelfs ook wereldkampioen in geweest.
3: Is dat zo?
4: In 1981.
3: Is me ontgaan.
4: Lang geleden, lang geleden. Ik doe het wat minder, maar ja, het is een hele mooie manier van door de natuur lopen. Langs beekjes, rivieren en hier in de polders, langs de sloten van de Veenweidepolders. En dan gebruik je eigenlijk het gewicht van de vislijn, die loopt taps naar voren toe, om te werpen in het water. En dat doe je met een kunstvlieg of andere imitaties van insecten. En het hoeft niet op het water te zijn. Dat vind ik zelf wel het mooiste. Maar als zo'n insect langzaam in het water zakt, ja, dan zie je er allerlei visjes vaak op afkomen.
3: Ja. Spycasting, wat is dat?
4: Spycasting, ja. Ik noem het oneerbiedig om een hoekje werpen. Ja. Kijk, bij vliegvissen heb je een achterwaartse worp, een voorwaartse beweging om die lijn op spanning te krijgen. En dan met een voorwaartse beweging laat je de lijn los, zodat je een eind voor je uit die vlieg op het water krijgt. Maar in Engeland, Schotland, heb je rivieren en in meer landen op die manier. Dan heb je achter je geen ruimte. Dan sta je in de rivier en dan heb je een hoge oever achter je met struikgewas. En dan moet je toch die vis op het midden van de rivier zien, of die vlieg op het midden van het rivier zien te krijgen.
3: En hoe doe je dat?
4: Nou, die speekasters die hebben een methode ontdekt. Dan staan ze in het verlengde van de oever, staan ze die lijn op spanning en op lengte te brengen. En dan ineens met een zijwaartse beweging zonder de lijn achter je te krijgen, komt die lijn dan in het midden van de rivier terecht.
3: Ja, dat vereist nog wel wat training natuurlijk.
4: Ja, daar moet je inderdaad een aparte training voor doen. En je gebruikt eigenlijk het water om spanning op de lijn te krijgen. Ja. Dus die lijn ligt op het water, je trekt hem naar je toe. Dan komt die hengel op spanning, die gaat krom staan. En die krachten gebruik je om die vlieg het liefst dan opzij te werpen. Speekasting, ja. De River Spey, een hele bekende zalmrivier in Schotland.
3: Oh ja. Maar dat in Nederland is dat wat minder, denk ik.
4: Ja, ja, ja, dat is ook niet zo'n grote groep die dat doet. Maar ook die techniek kun je soms ook wel, als je bomen achter je in een poldersloot hebt, kun je die gebruiken.
3: Ja, ja, ja. Kortom, even kijken. Muziek, ja, onze gast mag altijd muziek uitzoeken. Ik heb een lijstje gegeven. Ja. Muziek uit de jaren 60 met name, denk ik.
4: Ja, dat krijg je dan, hè, op die leeftijd.
3: Ja, leeftijd, hè?
4: Als je de muziek uit je jeugd en iets later toch met je meedraagt.
3: Ja. Sandy Coast kwam uit Voorburg.
4: Ben ik mee opgegroeid.
3: Ja?
4: Ja,
3: Hans Vermeulen?
4: Ja, met die jongens ben ik opgegroeid. Ik zat in de klas bij een neefje van Hans Vermeulen. En dan kwam ik wel eens bij hun opa thuis. En dan ontmoette ik daar de nog hele jonge Hans. 2 jaar ouder dan ik, geloof ik, toen.
3: Helaas alweer een aantal jaren geleden overleden.
4: Ja, maar een hele mooie carrière met muziek natuurlijk doorgemaakt. Veel meer dan nog alleen de Sandy Coast toen.
3: Ja.
4: Maar dat was wel leuk om er achteraf aan terug te denken. Maar ook veel te vroeg overleden inderdaad. Ja.
3: We gaan de Sandy Coast gaan we draaien. The Eyes of Jenny.
4: Ja, prachtig.

0: Prachtig nummer, The Eyes of Jenny van de Sandy Coast. Muziek uitgekozen door onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, de Sandy Coast, ja, jij kent de mensen, onder andere de voorman Hans Vermeulen. Die Jenny, wie was dat?
1: Dat was een meisje wat hij in zijn jonge jaren op de camping in Maine in Zevenhuizen tegenkwam. En toen al onder de indruk van haar ogen was. En zo'n 10, 15 jaar later had hij een optreden ergens in Nederland. En toen kwam er een vrouw naar hem toe. Keek me nog. En aan de ogen kon hij gelijk zien. Hé, dat is Jenny. Ze heette anders. Ze heette, geloof ik, Jannie. Maar
0: ja, ja, Jenny, dat is een Engels, beetje Engels, hè?
1: Ja, ja, goed, een mooie Engelse naam.
0: Ja, ja, ja. We zaten tijdens dat liedje even te praten. Over Voorburg en zo. Over volleybal. Jij hebt ook nog gevolleybald. En niet met de eerste. Met Bram Vermeulen nog.
1: Ja, Bram Vermeulen, de cabaretier. Ja,
0: ja, ja, ja. Geen familie van Hans, hè?
1: Ja, ik zat er op het Christelijk Lyceum in Voorburg. En samen met het Haags Montessori Lyceum hebben we toen eigenlijk een volleybalvereniging opgericht. En die was heel succesvol in die jaren. Zult uiteindelijk Eredivisie. En Bram was vele malen beter dan ik, maar het was altijd...
0: Bram is international geworden, jij niet.
1: International, ik niet, maar... Ja, een fantastische kerel. Heel extravert. Kon allerlei mooie dingen vertellen. En later is hij als cabaretier... Ja. Is hij natuurlijk verder gegaan.
0: Ja.
1: Maar het
0: ja.
1: was een fantastische volleyballer.
0: Ja. Terug naar de visserij. Je mag niet elke dag vissen. Wat zijn een beetje de periodes waarin er gevist mag worden?
1: Hier in Gouden mag niet 's nachts gevist worden. En dat hebben we in veel andere gebieden van ons wel. Maar het is eigenlijk wel lekker rustig. Dus we houden dat in Gouden eventjes zo.
0: Waarom is dat? Is er met een speciale reden dat er s'nachts niet gevist mag worden?
1: Ja, dat is hier eigenlijk nooit verder ingevoerd. In veel dorpen en steden is dat wel gedaan. En dan zit men s'nachts aan de waterkant te vissen. Maar om de een of andere reden, en ik kan het historisch niet helemaal meer nagaan uitleggen, is dat hier nooit ingevoerd.
0: Nee.
1: En ja, we houden het nu maar even zo. Want ja. we kunnen in de rest van onze gebieden vaak ook heel mooie nachtvissen. Niet bij de boeren, hè, want we huren heel veel boerenwater. En
0: ja.
1: daar willen we dat eigenlijk niet. Om die boer niet en het vee niet op het land te verstoren.
0: Nee, komen we zo even op. Maar er zijn er ook bepaalde perioden dat helemaal niet gevist mag worden? Bepaalde maanden of zo?
1: Ja, op roofvis, voor roofvis bestaat er een wettelijke gesloten tijd.
0: Maar dus per vissoort is dat wellicht?
1: Ja, en dit is eigenlijk de enige vissoort in de roofvissoort in Nederland waarvoor een gesloten tijd bestaat. En
0: ja.
1: die loopt van 1 april tot en met de laatste zaterdag, of tot de laatste zaterdag van mei.
0: Ja. En dat heeft met paaien te maken?
1: Ja, dat is heeft een biologische reden. In die tijd, al eigenlijk in februari, trekt de snoek vanuit de diepere wateren de ondiepere sloten op.

0: de beschrijving. Het is eigenlijk een manier om te zeggen, nou, met die en die aansoorten mag je niet vissen. Dus je mag wel vissen, maar met een gewone hengel en niet met kunstaas of een imitatie van een insect die groter is dan 1,5 centimeter.
1: En dat wordt over het algemeen wel...
0: Dat wordt vrij goed nageleefd. Ja, daar is men inmiddels al redelijk goed aan gewend.
1: Ja. Je noemde het net al met de overeenkomst met de boeren. Jullie zijn de vereniging, las ik, die de meeste huurovereenkomst heeft afgesloten met boeren uit het poldergebied. Wat is nou het belang, het grote belang van sluiten van zo'n huurovereenkomst met de boeren?
0: Je hebt voor elk vis, om te vissen heb je toestemming van de eigenaar van het water nodig. En dat is voor de grote wateren zijn dat meestal, zoals de Gouwe, de waterschappen of de provincie.
1: Ja.
0: En daar sluit je dan een huurovereenkomst mee af. Maar die boeren die hebben natuurlijk heel veel eigendomsland en water. En wat wij dan doen is niet alleen het visrecht op dat water bij die boeren huren, maar wij maken tegelijkertijd ook een afspraak voor het looprecht. Dus wij zijn in de unieke situatie dat we onze leden... een plek op het land bij die boer kunnen bieden. Je bent wel te gast bij die boer. Dus ja, daar gaan we voor.
1: Moeten ze zich ook legitimeren of zo? Een soort bewijs van... want iedereen kan wel zeggen, ja, ik ben lid van de vereniging.
0: Ja, je hebt een... onze vereniging is aangesloten bij de Sportersunie. En die geeft via ons een vispas uit.
1: Hmm.
0: En de vispas van onze vereniging... Dat is ons bewijs van lidmaatschap. Maar tegelijkertijd kun je dat als een bewijs om ergens te mogen vissen laten zien.
1: Ja.
0: En dan moet je natuurlijk wel een boekje laten zien waar je mag vissen. Maar tegenwoordig in ons digitale tijdperk hebben we daar ook de visplanner.nl voor. En als je die oproept op je telefoon, dan, smartphone of je computer... dan krijg je een hele kaart te zien.
1: Ja.
0: En dan kun je precies zien, nou, ik heb die en die vispas. En dan ligt in de wateren groen op. Waar je met die vispas, want dat kan voor elke vereniging anders zijn, mag vissen.
1: Zijn er ook boeren die moeilijk doen of die dat helemaal niet willen hebben? Van,
0: klopt.
1: In mijn water wordt niet gevist.
0: Nee, dat gebeurt ook. En proberen wij de boeren wel te overtuigen. Kijk, hier in Stolwijk, achter Gouda, hebben een aantal mensen lopen. Ja, die boeren, sommige boeren al van jongs af aan kennen.
1: Ja.
0: En dan wordt het gesprek een stuk makkelijker.
1: Ja.
0: Als ik een jongen oorspronkelijk uit Den Haag, uit Woerden, binnenkom. van wie ben je? En als daar een oud klasgenoot van vroeger bij zo'n boer binnenstapt, kan dat vaak heel veel makkelijker zijn.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook wel een bepaalde reputatie dat we onze leden goed voorlichten. Van joh, je bent de gast bij die boer. Als je op het land wil vissen, meld je even. En ga ook niet zomaar met je auto het erf op breien en zet je auto daar neer. Vraag even of dat met de bedrijfsvoering op die dag uitkomt.
1: Ja.
0: En dat is een langzaam opgebouwde relatie die we met sommige boeren al sinds het begin van de jaren 50 hebben.
1: Ja.
0: En want toen, begin jaren 50, konden de hengelsportverenigingen eigenlijk ook zelf wijswater gaan huren. En daarvoor konden alleen beroepvissers dat. Dus dat is een heel belangrijk eikpunt. Die begin 50e jaren is de visserijwet veranderd. En sindsdien zie je de hengelsportverenigingen enorm groeien.
1: Ja. Voor jullie is het natuurlijk belangrijk dat je dat mag doen. Zitten er nog voordelen van de boeren aan of zo? Dat jullie daar staan te vissen?
0: Ja, we zijn natuurlijk de ogen en de oren in het veld. En dat geldt niet alleen voor het water. Hè. We kunnen naar waterschappen altijd aangeven als er iets fout gaat. Maar dat geldt ook voor de boeren.
1: Ja.
0: Als er een schaap in het water ligt, dat gebeurt ook nog eens. Of er gebeurt iets met het vee in het land. Ja, dan kun je ook die boer even een seintje geven van joh, wat gaat die goed?
1: Ja, ik las op jullie website ook, je noemde dat woord veilig. Jullie vinden belang, jullie hechten belang aan veiligheid in de hengelsport. Vertel daar eens verder iets over.
0: Ja, en dat is vooral gekomen omdat we ook onze sportvereniging manifesteren in Den Haag en in Gouda. Proberen we mee te werken op het lokaal sportakkoord en ook NSC-NSF. En daar krijg je allerlei aanbevelingen van hoe zorg je nou voor een veilig sportklimaat. Dat geldt voor de voetbalvereniging.
1: Ja.
0: Je bent met kwetsbare groepen bezig, met jeugd, met ouderen, in ons geval ook. Met zwakkeren in de samenleving. En daar moet je toch wel een veilig klimaat voor bieden. Nou, we hebben gedragscode waarbij we aangeven van dit wordt van je verlangd als je als lid van ons met anderen.

0: andere leden en andere mensen in je buurt omgaat.
1: Ja.
0: En dat is in de sport op het ogenblik een heel belangrijk thema aan het worden. Van zorg dat je een veilig sportklimaat biedt.
1: Ja, want iemand die bijvoorbeeld lid wordt van jullie dan, die krijgt dat... die adviezen krijgen ze allemaal mee dan?
0: Ja, het staat overal te lezen. Op de website. In ons magazine dat te uitgeven. En dan is het handig om regelmatig in het magazine of in de sociale media daar af en toe weer even een stukje aandacht aan te besteden.
1: Ja. Dan gaan we even naar de actualiteit. Toen ik jou uitnodigde, wist ik nog niet dat dat van de week in de Tweede Kamer het onderwerp van de Partij voor de Dieren zou zijn. Die wilde het vishaken verbieden. Nou, dat is niet doorgegaan. Daar stond niet de meerderheid achter. Jullie hebben even stiekem staan juichen, denk ik, of niet?
0: Ja, en aan de andere kant verbaas je daar wel over. Het ging om een weerhaakverbod. Hè. We vissen met...
1: Weerhaakje bedoel ik,
0: uiteraard vissen met een haakje om vis te vangen. Aan het haakpuntje zit een klein ander puntje zijwaarts. En dat is dan een weerhaak. Nou... de tegenstanders daarvan die beelden die dingen dan zo groot mogelijk af.
1: Ja.
0: Maar in de praktijk spreken wij zelf al over microbarbs. Ja. Hele kleine puntjes. En als ze zonder die weerhaak kunnen vissen onder bepaalde omstandigheden, dan doen we dat ook.
1: Want in sommige gebieden in Nederland, begreep ik, is dat verbod er eigenlijk? Of
0: nee, dat wordt gezegd.
1: Wordt gezegd ook?
0: Dat wordt gezegd, dat is niet zo. Kijk, een hengelsportvereniging die heeft een huurovereenkomst om te vissen.
1: Ja.
0: En in die huurovereenkomst maak je afspraken.
1: Hmm.
0: Als nou in een bepaalde gemeente men dat niet wil... Ja, dan kan men niet zo makkelijk om die huurovereenkomst... die onder de auspiciën van de visserijwet is afgesloten.
1: Ja.
0: En dan is het een kwestie van met de gemeente praten... van ja, dit wil je nu wel. Maar je legt de nadruk op onderdelen van die hengelsport... Die voor ons heel normaal zijn en niet belangrijk zijn... als het gaat om het welzijn van de vis. Want wij streven al naar zo min mogelijk vis die we willen verwonden.
1: Ja.
0: Natuurlijk, je vangt de vis met een haakje. Maar de gemiddelde sportvisser is hartstikke bezorgd... voor het welzijn van die vis. Dus die probeert die vis op zo'n goed mogelijke manier te onthaken. En als je dan ziet... met weerhaak of zonder weerhaak. Ja, ik heb toevallig van de week de wetenschappelijke tuur er nog eens op nageslagen. Want men doet veel onderzoek naar dat soort dingen. Ja, daar zit nauwelijks een verschil in overleving. En de tegenstander, ja, die maakt er natuurlijk een groot verhaal van grote gaten in de bek, bloederige vis die doodgaat. En dan denk ik weer aan die spiegelkarpen die wij ooit hebben uitgezet in Den Haag.
1: Ja.
0: We hebben een bepaald project. Hè. Dat is een spiegelkarperproject. En elke spiegelkarper, dat is een karper met een eigen schubbenpatroon. Kijk, een gewone schubkarper, die heeft over zijn hele lichaam schubben. Een spiegelkarper, die heeft groepjes van schubben. En die schubben, is een soort vingerafdruk. Elke vis heeft, elke spiegelkarper heeft een ander schubbenpatroon.
1: Een soort DNA dan ook? Wie?
0: Ja, je kunt, dat is ook zo'n uniek kenmerk van een levend wezen. En bij de spiegelkarper is dat een schubbenpatroon. Nou, we hebben een project waarbij we spiegelkarpers hebben uitgezet. In Gouda doen we dat in de singels. We fotograferen ze van tevoren aan beide kanten van het lichaam. En zetten ze dan uit en vragen aan de hengelaars... als je nou zo'n spiegelkarper vangt, meld hem even bij ons terug. Dan gaan wij opzoeken of we hem kunnen terugvinden in ons databestand. En dan zie je soms dat die spiegelkarpers enorme afstanden afleggen. Die zijn soms vele malen in hun leven gevangen. En die hebben al die vangsten, ook met weerhaak, hebben ze overleefd.
1: Ja.
0: Ik ken een spiegelkarper en ze hebben zijn naam zelfs gegeven in Den Haag. Die daar is uitgezet. Die inmiddels bijna 20 jaar oud is. Die vele malen is teruggevangen. Die een gewicht heeft van bijna 15 kilo of soms daarboven. Die is vanuit Den Haag is hij naar Rotterdam gezwommen. Vanuit Rotterdam is hij naar de Biesbosch gezwommen. Daar is hij gevangen. Hij is weer teruggekomen, ergens in het Westland gevangen. Hij is weer naar Den Haag teruggegaan, in Den Haag gevangen. Het jaar erop werd hij weer in het Westland gevangen. Uiteindelijk is hij hier op het Haringvliet gevangen. En hij is weer teruggekomen. Dus
1: Je zegt, hij heeft een naam. Hoe heet hij?
0: Dit was volgens mij de Duitser. Dat was een vis die van een Duitse kweker afkomstig was.
1: Hij sprak Duits.
0: En soms heb je ook de zwerver. Je hebt de meest mooie namen. En dat blijft bij de vissers vaak wel hangen. En ze herkennen hem ook heel snel.
1: Ja.
0: Maar het leuke van deze vis is, ja, tigmalen gevangen in zijn leven. Goed gegroeid. Ziet er blakend uit. En legt enorme afstanden af. En die gegevens, die geven wij ook weer aan de waterschappen
1: als,
0: door.
1: Als visbioloog moet je dat helemaal mooi vinden.
0: Ja, natuurlijk. Dit is fantastisch.
1: Ja.
0: Maar ja, ook hengelaars zijn er heel enthousiast voor. Er zijn echt
1: van, hé, ik heb hem.
0: Ja, en karpenvissers die dus zich inzetten om in die database te gaan zoeken.
1: Ja,
0: want dat is niet makkelijk.
1: Ja.
0: Je hebt duizenden vissen in de loop der jaren erin zitten. En probeer dan maar eens die ene terug te vinden die wordt teruggevangen.
1: Ja.
0: Nou, we hebben dus ook weer sportvissers voor die daar echt een plezier in hebben om voor ons en voor anderen in die database te gaan zoeken.
1: Ja. Nou, is dat voorstel dus niet doorgegaan? Wie weet komt dat later een keer terug. Je weet het nooit natuurlijk. Maar als ze nou wel akkoord waren gegaan met afschaffing, wat had dat voor jullie betekend voor de sportvisserij?
0: Nou, het zou meer een signaal geweest zijn van oké, ze beginnen ergens aan te morrelen. En het volgende punt is,
1: wie gaat er controleren?
0: Dat was onze grootste probleem. Het is niet controleerbaar. En het weerhaakje, als je echt gaat kijken naar de effecten daarvan, is dat een combinatie van hoe je vist, welke vissoort. Elke vissoort reageert weer anders. En veel sportvissers weten vaak wel, nou, in dit geval kan ik het weerhaakje wel plat knijpen bijvoorbeeld. Dan onthaak ik hem makkelijker en dan kan ik hem sneller terugzetten.
1: Ja.
0: In een ander geval is dat weer niet verstandig. En wij laten die beslissing liever aan de hengelsporter zelf over. En wij geven daar eerst een stukje educatie over. Dan dat we een eerste poging gelijk slaagt om die visserijwet binnen te dringen. Want dat is eigenlijk wat achter dat verbod zat.
1: Ja.
0: Dus kijken of dat effect heeft. En de volgende stap is dat de hengelsport verboden wordt.
1: Ja,
0: en dat zit in een bepaalde politieke partij die dat altijd weer naar voren brengt.
1: Ja, ze heet er niet voor niks Partij voor de Dieren.
0: Nee, die doen zulke mooie dingen voor dieren. Maar dat is nou net een punt waarvan je zegt, ja, waarom zou je die hengelsport verbieden?
1: Ja.
0: Daar zit zoveel ander moois achter. En wat heb je eraan om dat welzijn van die vis te gaan opblazen, terwijl het in de praktijk die sportvissers heel goed voor die vissen zorgen.
1: Ja.
0: Alles zien wat er gebeurt. Als het water achteruit gaat, metingen doen en de waterschappen.
1: Jullie doen meer dan vissen? Dan hengeltje uitgooien, hè?
0: Veel meer. En we hebben niet voor niks altijd een hashtag vissen is meer of vissen is gezond. Hè?
1: Ja.
0: Om even naar het mentale onderdeel te gaan.
1: En lekker.
0: Ja, en dat is ook weer minder. Wij hebben bijvoorbeeld catch and release. Dat betekent dat ze vis mogen vangen, maar gelijk moeten terugzetten.
1: Ja.
0: Maar ja, er zijn ook verenigingen die bijvoorbeeld een snoepmaars lekker vinden. Ja, ik ook. Op zeevissen, strandvissen. Ja, het is veel meer gewoonte om af en toe visje mee te nemen.
1: Ja.
0: En lekker op te eten. Daar is ook niks op tegen.
1: Nee. We gaan nog even een stukje muziek draaien, Ton. De volgende, dus wat iets recenter. Amy MacDonald.
0: Ja, ik vind het een prachtig nummer, alleen het ritme al.
1: Ja, dat is
0: het. Gaat over het leven, hè?
1: Ja.
0: Ja, nou ja, goed, daar zijn we volop mee bezig.
1: Ja, vind ik ook. This is the life, Amy MacDonald.

0: Amy McDonald's, This is the Life. Muziekkeuze van onze gast uit de streek, Ton van der Spiegel. Ja, we hebben het over vissen, vissen, vissen en nog eens vissen natuurlijk. De lidmaatschap van jullie vereniging. Wie kunnen er lid worden en wat kost het?
1: Iedereen kan in principe lid worden. Een senior lid betaalt bij ons 38,5 euro.
0: Per jaar?
1: Per jaar. En dan mag je een heel jaar mag je vissen.
0: Mag je dan overal vissen?
1: Dan mag je in ons water vissen. Ja, ja. Maar die vispas die biedt ook de gelegenheid om in heel veel ander water in Nederland te vissen. En daarvoor heeft de Sportvisunie de zogenaamde gezamenlijke lijst van Nederlandse viswateren. Kun je ook in de visplanner vissen. Ja. Dus je kunt ook in andere gebieden vissen. Wij stellen bijvoorbeeld de Gouwe beschikbaar. De Oude Rijn is eigendom voor een deel van ons. Heerlijk visrecht. En daar laten we dan ook mensen van andere verenigingen toe. Bij die boeren ligt het wat moeilijker.
0: Ja?
1: Daar willen we wel zicht op houden wie bij de boer echt op het erf komt. Dus dat is dan alleen voor onze leden beschikbaar.
0: Ja.
1: Ja, en de jeugd probeer je op een hele goedkope manier toegang te bieden.
0: Is er een minimumleeftijd?
1: Nee, in principe niet. Ik zie soms wel eens dat direct na de geboorte...
0: Dus een vader die zijn zoontje van 3 jaar meeneemt.
1: Nee, dat klopt. Direct na de geboorte al wordt er iemand lid gemaakt. En dan is het nog jaren niet vissen. Maar...
0: Mijn kleinzoon zit ook wel eens te vissen. Die is 6, geloof ik.
1: Ja. Dat is... dat hangt een beetje van de ouders natuurlijk af. Of de opa die ze dan meeneemt.
0: Ja.
1: En, maar in principe kun je bij elke leeftijd lid worden. En die jeugd die bieden we ook, als ze het simpel willen houden, gratis online vergunning aan. En dat is voor 1 hengel. Kunnen ze dan in ons viswater in Gouda, Haastrecht, Stolwijk, Den Haag en Leidschendam-Voorburg vissen.
0: Hmm. Die vergunning is dus ook aan een bepaald soort hengel gebonden.
1: Ja, die is aan een vaste hengel met aassoorten die dan niet voor de roofvis bedoeld zijn. Een stukje brood, maden. En daar kunnen ze dan gratis met die online vergunning in veel stedelijk water bij ons vissen.
0: Ja. Hoeveel visverenigingen van die grote visverenigingen zijn er eigenlijk in Nederland? Jullie zijn een van de grootste, zei je.
1: Ja, we zijn veruit de grootste.
0: De grootste, ja.
1: De grootste die daarna komt is...
0: Ergens in Friesland misschien?
1: Nee, dat zijn over het algemeen wat kleinere verenigingen. Amsterdam is een... hele bekende grote vereniging. De Utrechtse, de Leidse. Zo heb je...
0: Je zou toch denken omgevingen waar heel veel water is.
1: Ja, maar ook minder bevolking vaak. Hè. Wij hebben natuurlijk in de Randstad een enorme bevolkingsdichtheid. En dan zie je dat dat toch een hele belangrijke factor is. En het feit dat wij natuurlijk... heel veel boeren wateren beneden de Oude Rijn in de Veenweidepolders. Vanaf Zoeterwoude tot aan Oude Water hebben. En in Krimpenerwaard heel veel mooi viswater bij de boeren hebben. Dat helpt natuurlijk ook. Maar sturend is toch het, in dit geval denk ik wel de dichtheid van de bevolking in onze gebieden. Hmm. Men wil ontspannen, men wil iets anders. En dat betekent niet dat ze het hele jaar zitten te vissen. Soms maar 1 of 2 of 3 keer. Maar ja, het zijn wel leden van je die bijdragen aan dat grote aantal.
0: Ja. Vanochtend hadden we een Syriër zitten. Die zit het AZC. En die is helemaal gek van de zwarte bij. Zijn er onder jullie leden nu ook steeds meer leden, zou ik maar zeggen, van niet oorspronkelijk Nederlandse afkomst?
1: Ja, dat zie je ook. Je ziet vooral dat er heel veel groepen die binnenkomen. Maar dat is al vanaf in Den Haag de tijd dat de Indiëgangers binnenkwamen.
0: Ja.
1: Daarna de Surinamers. Allemaal behoorlijk veel vissend. En dan zie je dat er een hele enthousiaste groep nieuwe Nederlanders binnenkomt.
0: Ja.
1: Ja, en tegenwoordig hebben we dan heel veel mensen uit Oost-Europa die heel graag vissen. En daar hebben we in het begin natuurlijk wel van moeten leren. Maar jongens, jullie zijn wel gewend om...
0: Maar je mag niet alles opeten.
1: Nee, en dat waren ze wel gewend aan.
0: Ja, dat
1: denk
0: ik.
1: En dat moet je toch door controle en door voorlichtingen terugbrengen. En dat lukt aardig. Ja, daar hoort soms wordt het nogal groter gemaakt dan het is. Maar ik moet zeggen dat met onze controles blijkt dat men zo langzamerhand toch wel goed weet wat er aan de hand is.
0: Ja,
1: nu is er ook weer een controle rond Stolwijk bezig. Men, onze controleurs zijn daar aan het controleren. En soms doen we dat ook samen.
0: Zijn controleurs eigen controleurs?
1: Eigen van de vereniging. Maar we doen het soms ook met de BOA's, de bijzondere opsporingsambtenaren. Ja, ja. Die we zelf vanuit de Sportersunie hebben. En vorige week, drie weken geleden is er nog een hele grote controle geweest. Dat doen dan de controleurs samen met de BOA's, samen van Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en de politie samen. En die gaan dan echt op een dag controle uitoefenen. En dan worden er ook wel bij overtredingen processen verbaal geschreven.
0: Ja, ja, ja, ja. Je noemde de Sportfeestunie, dat is een overkoepelend orgaan, hè?
1: Ja. Dat is,
0: ben je daar verplicht lid van als vereniging?
1: Ja, iedereen mag zichzelf aansluiten als je wil. Maar aansluiten, lid zijn van de Sportersunie biedt je wel heel veel voordelen. Je bent via de Sportersunie aangesloten bij NOC-NSF. Je kunt in je gemeente dan heel goed gebruik maken van alle sportfaciliteiten, van subsidies, van opleidingen. En zo hebben wij, om nog even terug te komen op dat sportvisvriendelijke klimaat, hebben wij zelf een eigen vertrouwenspersoon. Die dus via de gemeente en de NOC-NSF die opleiding heeft gevolgd.
0: Ja.
1: En als er iets in onze vereniging gaat en dat kan een lid zijn, dat kan een bestuurslid zijn, dan kan een lid van een van de commissies zijn die zich niet goed gedraagt. Ja, dan kan die daar aangeven van nou, ik ben hier niet zo blij mee.
0: Ja.
1: En dat soort zekerheden die je inbouwt om het visvriendelijke en sportvriendelijke klimaat te houden, dat wordt dan door NOC-NSF op die manier heel goed naar ons toegebracht.
0: Ja. NOC, Nederlands Olympisch Comité. Gaat vissen ooit nog een Olympische sport worden, of niet?
1: De wedstrijdsport die is behoorlijk uitgebreid bij ons. Maar dat gaat denk ik geen Olympische sport worden.
0: Nou, je weet het niet. Je hebt de meest onwaarschijnlijke sport.
1: Nou, dat zie ik tegenwoordig
0: klimmen en
1: ook.
0: Zo. Want dan denk ik, ja, waarom is het, nou ja, vooruit.
1: Ja, dat zie ik tegenwoordig ook. Maar dat zal nog wel een tijdje duren, denk ik.
0: Ja. Maar het is gewoon belangrijk natuurlijk dat je bij zo'n overkoepelend orgaan bent aangezet.
1: En daarbij heeft de Sportersunie heel veel beroepskrachten in dienst die op allerlei manieren kunnen ondersteunen. Belangenbehartigers, verenigingsondersteuners die echt je helpen met de verenigingen gaande te houden. Aangeven hoe je met de jeugd kunt omgaan. En dat is heel belangrijk om die steun te hebben.
0: Ja. Ik zie hier wat materiaal liggen. Onder andere voorlichting op scholen, hè?
1: Ja. Wij hebben, en dat doen we ook via de Sportersunie, geven we ook vislessen op scholen. Hier in Gouda zijn er een aantal scholen die elk jaar weer een visles aanvragen. Maar ook in Den Haag of buiten ons eigen gebied. Van
0: zijn het middelbare scholen of basisscholen?
1: Het zijn vooral de basisscholen.
0: Basisscholen, nou ja, je moet jong beginnen, hè?
1: Scholen voor bijzonder onderwijs.
0: Ja.
1: Kinderen met een rugzakje. Ik heb toevallig afgelopen vrijdag weer zo'n groep in Den Haag gehad. En die zie je dan aan de waterkant zitten en genieten van alle rust en ook tot rust komen.
0: Ja.
1: En de meest drukke persoon, ja, die kan daar aan de waterkant toch wel
0: helemaal
1: tot rust komen. We doen het ook met ouderen. We hebben een project samen vissen, ook met de Sportersunie. En daar kan elke zorginstelling bij ons een vismiddag aanvragen of een visochtend. Nou, ook hier in Gouda een aantal zorginstellingen die dat doen. En hier in Gouda hebben we pas in meegemaakt. Vier mensen uit de zorginstelling wilden met ons vissen. En er zat een rijtje mannen van 89, 91, 92 en 94 jaar. Die zaten onder onze leiding heerlijk aan de waterkant te vissen. En te genieten van een dagje echt even buiten zijn.
0: Ja, hebben ze allemaal gevangen of niet?
1: Ja, want je kunt hem natuurlijk al wel wat vangen.
0: Je zoekt gewoon het water op waar vis zit.
1: Je zoekt een mooi water op. Het moet ook niet te koud zijn. En een blankvorntje, een baasje kun je altijd wel vangen.
0: Ja.
1: Maar vis gaat om veel meer dan vangen natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Vis je zelf ook nog?
1: Ik ga steeds minder vissen, moet ik zeggen. Want
0: heb je tijd meer voor?
1: Besturen van zo'n grote vereniging, dat vergt heel wat.
0: Ja.
1: We zijn niet alleen activiteiten aan het aansturen voor onze leden. Maar we zijn ook in overleg met waterschappen. Ik heb met 4 waterschappen te maken. Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Delfland en Schietland en de Krimpende Waard.
0: Ja, jullie krijgen steeds met steeds meer overheidsregels te maken.
1: Steeds meer overheidsregels. Soms zie je ze niet helemaal goed. En dan probeer je toch weer met voorlichting, met kennis over je visstand bij te sturen. Nou, dat gaat vaak wel goed, want men luistert wel naar ons. Ja, we hebben natuurlijk achter ons enorm veel ogen en oren in het veld.
0: Ja.
1: En afgelopen zomer hebben we bijvoorbeeld een hele grote vissterfte in Stolwijk meegemaakt. Dat met slecht weer na een hele lange droge periode en een enorme onweersbui ineens heel veel snoek dood lag. En dat is wel te verklaren waarom dat kan. Maar dan moet je ook die snoek weer gaan opruimen.
0: Ja.
1: Nou, dan maken wij kaartjes voor het waterschap van daar liggen de concentraties. Zorg dat je iemand opdracht geeft met een boot om het op te ruimen. En de dagen daarna werd een derde partij gewoon ingeroepen van zorg dat die dode vis even weg kan. En wat kunnen we daar dan voor leren voor de toekomst? Ja, kunnen we dat voorkomen?
0: Ja, wat dat betreft zit de afgelopen, ja, deze droge periode, is een vrij hectische periode voor jullie geweest.
1: Dan. Ja, dat is echt uniek geweest ook. Je ziet dat vis dan anders gaat reageren. Snoek blijft in die slootjes liggen waar ze al lagen. Andere vis gaat zwemmen naar beter water, maar die snoek die doet dat niet.
0: Nee.
1: En die slootjes zijn heel kwetsbaar, want ja, met zo'n regenbuik krijg je allerlei vieze stoffen in het water. Heel veel afspoeling. Dat onttrekt zuurstof. Dus die slootjes die hebben als eerste zuurstofgebrek. En de andere vis, brasem, karper, zeelt, die gaat zwemmen. En die gekke snoek die blijft maar liggen. Ja, en dan krijg je echt even de schrik van je leven dat er een enorme hoeveelheid, vooral grotere snoek, is doodgegaan.
0: Ja. Ja, ja, ja. Het is niet te hopen dat het een soort bedreigde vissoort wordt dan.
1: Nou, snoek kan zich heel snel herstellen. Ja. Daar hebben we ook onderzoek naar gedaan.
0: Dat is een roofvis dus.
1: Wat ja, en dan zie je dat snoek eerder paar rijp wordt als de stand iets kleiner wordt en bedreigd wordt.
0: Ze passen zich gewoon aan dus op een of andere manier blijkbaar.
1: In het eerste jaar kunnen ze zelfs alweer paar rijp worden. Terwijl ze dat normaal in het derde of vierde jaar doen.
0: Zo. Jullie hebben ook een mooi magazine. Komt dat, hoeveel keer per jaar komt dat uit?
1: Dat komt 4 keer per jaar uit. En ja, daar proberen we al onze activiteiten te beschrijven. Maar vooral ook te laten zien dat vissen meer is. En het feit dat we nu een enorme groei in jeugdvissertjes hebben.
0: Ja.
1: Ja, dat geeft aan nou, dat we goed bezig zijn met steun van de Sportersunie. En met ook heel veel vrijwilligers, hè, want dat is natuurlijk erg belangrijk.
0: Ja, met hoeveel vrijwilligers heb je dus een beetje?
1: Ja, ongeveer. Dat zit ergens tussen de 80 en de 150.
0: En wat voor vrijwilligers zijn dat dan?
1: Dat zijn gewoon sportvissers die aanbieden om daarnaast ook wat activiteiten voor de vereniging te doen.
0: Ja, ja.
1: We hebben nu een hele grote groep van viscoaches die worden opgeleid door Sportvisunie. En die leren dan hoe ze met de jeugd, maar ook met de ouderen als die meegenomen worden om te vissen. Ja. Hoe je daarmee moet omgaan, hoe je dat moet organiseren, hoe je een veilige omgeving kan bieden. Hoe je met iedereen aan de waterkant moet omgaan.
0: Ja.
1: En die groep viscoaches wordt steeds groter.
0: Nou, kijk eens aan. Staan er de komende binnen afzienbare tijd nog bepaalde activiteiten op de agenda?
1: Ja, hier in Gouden hebben we in november activiteit met de jeugd dat we gaan roofvissen.
0: Ja.
1: Dan worden ze de polder in meegenomen in groepjes. En dan gaan we met boeren die we goed kennen en waar een groot even veilig vertoeven is, gaan we vissen met ze. Ja, dat geeft prachtige taferelen. Kleine jongetjes. Af en toe een meisje die dan met een mooie grote snoek staat. En die ook leert hoe ze die snoek moet onthaken. Weer veilig moet terugzetten. En we hebben ook, ik denk dat het zelfs volgende week zaterdag is, een penvisdag in Gouda.
0: Wat is dat?
1: Dat zijn de karpenvissers die met een dobber, met een pennetje noemen we dat, op karpenvissen. En die dan proberen zoveel mogelijk te vangen. En dan hoop ik ook dat er een spiegelkarper bij zit.
0: Ja.
1: Die wij weer terug kunnen vinden.
0: Misschien die beruchte spiegelkarper wel.
1: Nou ja, dan moet hij een heel eind zwemmen. Maar in Gouda kennen we ook veel van die vissen. Hè, want ze zetten ze in de singels uit.
0: Ja?
1: Ook binnen een bepaald marge. Hè, want we hebben er ook wel richtlijnen van het waterschap van hoeveel dat mag.
0: Ik wil zeggen, je moet niet ongelimiteerd alles er maar in gooien.
1: Dat wordt uitgerekend. En dan zwemmen ze door de sluizen naar de Gouwen. Of ze zwemmen naar de Hollandse IJssel. Ja, die kunnen alle kanten op.
0: Ja.
1: En die komen op een gegeven moment ook alweer terug. Dus dat is het leuke en het uitdagende van deze visserij en van dit soort vislandbeheer.
0: Ja. Ton, we hadden nog wel uren door kunnen gaan volgens mij.
1: Zeg dat wel.
0: Want jij bent dat er een spraakwaterval. En als het woord visland vallen, dan zitten we goed. Maar het uur zit er helaas op, Ton. En ik zou zeggen, ik vond het hartstikke leuk. Bedankt voor het inzicht dat je in sportvissen in Gouda en de regio hebt gegeven. En ik hoop dat er nog heel lang zo gevist mag worden, inderdaad.
1: Hoop ik ook. Ja? Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, ja. En u bedankt luisteraars uiteraard voor het luisteren. De doelman, Arjan Doelman natuurlijk, bedankt voor de techniek. En deze uitzending wordt herhaald zondagavond, morgenavond dus 27 september om 7 uur s'avonds. En woensdagmorgen 30 september om 7 uur. Moeten ze vroeg uit, maar ja, sportvissers die staan er volgens mij vroeg op. En u kunt het ook podcast binnen 2 dagen ongeveer. We gaan eruit met muziek, Ton. Even kijken. Naar de 45 miles, ja. Hagenees, hè?
1: Ja.
0: Golden Earrings.
1: Ja. Nee, dat kan niet meer.
0: Was het toen nog, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. Ton van de Spiegel, bedankt. En we gaan eruit met de Golden Earrings. Naar de 45 miles.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt... worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes... die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland... waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie... dat de verdachten al langer in beeld waren... bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon... is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels... en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand... waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt... wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty... die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: welkom allemaal. Leuk dat je luistert naar Kerk in Gouda op Goudenstad Radio. In dit programma duiken we in het leven van de kerken in Gouda en alles wat daarmee samenhangt. Wat gebeurt er allemaal? Wie zijn de mensen achter de kerkdeuren? En welke verhalen verdienen het om gehoord te worden?
1: Elke uitzending praten we met Goudse kerkgangers, kerkdeskundigen en andere betrokkenen. We delen nieuws uit de kerken en natuurlijk hoort daar ook fijne muziek bij. Ons doel? Je op een ontspannen manier meenemen in wat er speelt in en rondom de kerken van Gouda. Deze aflevering wordt gemaakt door Heleen Verkade en Marjan Rekswinkel. De techniek is in handen van Jaap Buis. En deze keer is onze gast in de studio een zeer actieve vrijwilliger in Gouda en ook in de Goudse kerken, Mart van den Kamp. Welkom, Mart.
2: Dankjewel.
0: Ja, welkom. We lazen op jouw Gouda Bruistpagina dat je als vrijwilliger actief bent in de kerk, bij de GGZ, als LHBTIQA+ belangenvertegenwoordiger. Daar zal ik nog een paar keer over blijven vallen, vrees ik.
2: Heel
0: bij
2: goed.
0: Inclusief Gouda, bij klimaat- en natuurbeschermingsactiviteiten en acties. En daarnaast kunnen mensen je ook zien rondrennen in de stad, want je bent een fervent hardloper. En je hebt ook nog verstand van patenten en octrooien. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben.
2: Jammer.
0: Maar genoeg om over te praten in ieder geval. Welkom.
1: Ja, en je bent ondanks je grijze haren nogal kleurrijk. Mm-hmm. En dat leek ons ook een mooi thema voor deze uitzending. En dat komt terug in de muziek en in de gedichtkeuze. En we gaan straks horen of Paul Abels het ook bij zijn column betrokken heeft.
0: Ja, dat is altijd een verrassing. Maar nu eerst muziek. Bij het thema kleurrijk dacht ik gelijk aan True Colors van Cyndi Lauper. We hoeven geen maskers te dragen, maar je mag je eigen kleuren en eigenaardigheden laten zien.

0: Dat was True Colors van Cyndi Lauper. En ik hoorde dat dat ook een soort lijflied nu is van de regenboogbeweging.
1: Ja, niet nu, maar echt al decennia lang is dit het lijflied van de queer community.
0: Okay,
1: of een
0: mooi.
1: Van de lijfliederen. Ja, heel bekend.
0: Ja. Ja. Nou, dat was dus Mart. Welkom, Mart. De eerste vraag die we altijd aan onze gasten stellen is of ze zich kunnen voorstellen. En ook aangeven wat je met Gouda en de Goudse Kerken hebt. Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, jullie hebben natuurlijk al heel veel verteld in de introductie. Ik ben gemeentelid van de Sint-Janskerk, een protestantse gemeente in Gouda. Verder kun je me vinden in heel veel kerken, want ik hou ervan om ook bij andere kerkdiensten wel eens aanwezig te zijn. Ik ben geen geboren Goudenaar, maar intussen meer dan 25 jaar wonen wij, ons gezin, in Gouda. Dus ik voel
0: dat
1: me hier echt goed thuis. Ja.
0: Ja, inderdaad.
2: En jij doet ook heel veel vrijwilligerswerk dus, die rondom die kerken. Tenminste, of ja. Ja, je doet veel vrijwilligerswerk.
1: Ja, klopt. In de Sint-Jan heb ik denk ik een jaar of 20 jeugdwerk gedaan. In allerlei functies. Maar het beperkt zich niet tot de Sint-Jan. Ik ben onder andere ook vrijwilliger bij wat we zijn gaan noemen rivierduinvieringen. Dat zijn vieringen voor mensen met behoefte aan een wat kleinschaligere, rustigere dienst. Een prikkelarme dienst. Het is begonnen binnen een GGZ-instelling. Maar we zitten nu niet meer in een GGZ-instelling. En die voorziet ook in een behoefte. En dat wordt georganiseerd door een interkerkelijke commissie, waar ik dus vrijwilliger bij ben.
0: Ja, ja. We gaan dat straks bij de mededelingen ook nog zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, want de rode draad in jouw vrijwilligerswerk, als ik het zo mag zeggen, is toch wel een beetje dat je opkomt, ja, inclusie, dat is natuurlijk een breed begrip, maar dat je opkomt voor mensen die een beetje buiten de boot dragen te vallen of zich ergens niet helemaal thuis voelen, maar daar wel zich thuis zouden moeten voelen.
1: Ja,
2: dat
1: klopt wel. En het heeft mee te maken met situaties die ik tegen ben gekomen. Dus het is niet iets wat een programma is vanaf mijn jonge jaren bijvoorbeeld. Maar heel vaak heeft het te maken met dingen die in de gezinssfeer gebeurden. Ook het werk binnen de GGZ, dus dat ik daar vrijwilliger ben geworden. Dat heeft te maken met het gezin waar ik uitkom. En dat ik vrijwilliger ben geworden binnen de regenboogbeweging. Dat heeft te maken met de situatie in ons eigen gezin.
0: Ja, en heeft je geloof daar ook wat mee te maken dat je zoveel doet?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja, hoe zitten mensen in elkaar? Voor mij heeft het wel heel erg met mijn geloof te maken. Ja, dus dat je van uit je geloof kijkt naar de mensen om je heen, naar de wereld. En dat je daarin behoeften en noden ziet waarvan je denkt van, oh, misschien kan ik daar wel een bijdrage aan leveren.
0: Ja, en dat doe je dan ook. Ja. En ook natuur, daar doe je ook wat mee, hoorde ik.
1: Ja, maar dat is misschien een hobby. Ja, nee, ik bedoel, wie is niet met het klimaat begaan in
0: ja,
1: deze tijd?
0: Waar.
1: Dus dat vind ik wel belangrijk. Maar natuur vind ik ook belangrijk, omdat je dat gewoon kunt doen met je handen en voeten. Dus dat ik betrokken ben bijvoorbeeld bij Christelijke Natuurbeschermingsvereniging. Of hoe heet zoiets?
0: Is dat Arosja? Oh,
1: ja.
0: Die zijn hier ook wel eens geweest.
1: Ja, ja, dat is ook omdat je dan samen dingen kunt doen.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind het ook fijn om hands-on dingen te doen.
0: Ja.
2: Maar die had ook natuurlijk vrijwilliger bij de atletiekvereniging kunnen worden. Maar daar heb je niet voor. Of misschien ben je dat ook wel.
1: Nee. Ja, daar heb ik dus voor gekozen om dat niet te doen.
2: Je hebt echt wel duidelijk
1: Niet alles past erin. Ook dat jeukt soms, okay. Soms wel. Maar ook mijn tijd is beperkt.
2: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar je hebt wel duidelijk gekozen voor bepaalde groepen waar je uit jouw levensverhaal eigenlijk je voor wil inzetten.
1: Ja, en de dingen die lopen dan ook zo. Hè? Dus dingen komen op je pad en dan denk je van daar kan ik misschien iets doen. Echt, ook met dat misschien. Dus dat je ergens ook in groeit. Je start ergens mee in, voor je het weet, ben je bijvoorbeeld voorzitter van de Regenboogalliantie.
0: Ja, zo breiden de dingen zich uit.
1: Ja.
0: Ja. En je bent ook dus betrokken bij die vieringen, rivierduinvieringen.
1: Ja.
0: Ja, daar zei je net eigenlijk al wat over. Maar er komt ook nog een andere viering aan. Die is 1 keer per jaar, begreep ik.
1: Dat klopt.
0: Een regenboogviering, een ecumenische regenboogviering. Hoe ben je daarbij betrokken?
1: In 2018 was Gouda roze stad van Nederland. En op een dag, een zaterdag in juni, is er dan een groot gebeuren, een groot feest in die stad. En toen dus in Gouda, 23 juni 2018.
0: Ik weet het nog precies.
2: Ja, ik weet het ook nog.
1: Ik probeer dat te vermijden, maar ja. Oh ja, jij weet het nog. Ja, nou, dan weten we het met elkaar nog precies. Heel veel mensen weten dat nog precies. En misschien ook wel speciaal vanwege die viering die toen gehouden werd. Op die zaterdag in juni in 2018.
0: Ja, daar begon het mee, hè?
1: Daar begon de dag mee. Ik vond dat heel bijzonder. Ik wist dat niet vanuit mijn eigen biografie. Dat was wel heel bijzonder. We waren met honderden mensen in de Sint-Jan. Grote diversiteit. Ook een grote diversiteit aan voorgangers uit allerlei kerken in Gouda. Op een plek die ook heel betekenisvol is voor Gouda. De Sint-Janskerk is toch in de ogen van veel mensen de kerk voor Gouda. De stad.
0: Ja.
1: Ja, dat was een indrukwekkende viering waarin heel veel mensen uit de stad en van buiten de stad bij elkaar kwamen. En ook elkaar voor het eerst rondom dit thema op deze intensieve manier ontmoeten. En dat heeft heel veel betekend voor iedereen die daarbij was. Het was ook heel emotioneel, ook heel inhoudelijk. En het heeft heel veel betekend in Gouda ook. Omdat mensen zagen van, dat regenbooggebeuren, dat is veel meer dan wat wij kennen uit Amsterdam. De beelden van de botenparade. Maar het is iets gewoons. Iets wat aansluit bij de ervaringen die wij hebben. Maar ook wel weer heel bijzonder. Omdat we het op deze manier nooit gezien hebben. Dus het is ook een soort van openbaring geweest voor mensen dat bijvoorbeeld kerk en geloof en LGBTIQA+ heel goed samen kunnen gaan.
0: Ja, want er waren ook volgens mij heel veel mensen toen die helemaal niet gelovig of niet meer gelovig waren. En die merkten dus dat je in de kerk toch wel welkom bent.
1: Ja.
0: Dat was ook best bijzonder.
1: Ja. En niet zomaar welkom, maar echt welkom vanuit de kern van het geloof en van het evangelie, zeg ik.
0: Ja, God heeft iedereen goed gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, dat kwam toen ook heel erg aan de orde.
1: Ja.
0: Ja.
2: En die viering, de regenboogviering is daar als het ware uit voortgevloeid?
1: Oh ja, dat klopt.
0: Oh ja.
2: Even, de draad even vast.
1: Even terug, ja. Dat was zo mooi, die viering toen in 2018. Toen hebben we gezegd, dat gaan we elk jaar proberen te herhalen. Rondom Coming Out Dag, 11 oktober is dat. Dan zoeken we een kerk uit die gastgemeente wil zijn. Gastkerk voor die viering. En Marjan, jij zei net, het is een ecumenische kerkdienst. Dat is het niet. Het is een dienst vanuit de eigenheid van de gemeente die dienst organiseert. En zij organiseren die dienst dus ook zelf. Het is niet zo dat mensen van buiten komen of wij van de Regenboogalliantie van buiten naar binnen komen en zeggen van dit is ons programma en mogen we dat doen bij jullie in de kerk? Nee, het is een dienst die 's ochtends is om 10 uur, een gewone gemeentedienst waar iedereen bij welkom is en vanwege het thema ook extra welkom is om erbij te zijn. Ook als je soms een drempel ervaart om naar de kerk te gaan. Vanwege bijvoorbeeld je seksuele gerichtheid of je genderidentiteit, je zoektocht daarin.
0: Ja. Maar het wordt ook het is ook vanuit de Raad van Kerken, toch?
1: De regenboogviering in 2018 was vanuit de Raad van Kerken. Maar deze diensten die zijn vanuit de eigen gemeente. De Raad van Kerken in Gouda is er gelukkig wel heel erg dicht tegen aan hoe moet je dat nou zeggen?
0: Heel bij betrokken.
1: Heel erg bij betrokken.
0: Ja, want die vragen ook kerken vaak of ze willen doen.
1: Dat klopt. Dus vanuit de Regenboogalliantie vragen we aan de Raad van Kerken van welke kerk binnen Gouda wil dit jaar de regenboogdienst organiseren.
0: Okay.
1: En dan staat er altijd iemand op. En dat is heel mooi. En die formule hebben we ook expres zo gezocht. En dat is natuurlijk ook geworteld in 2018. Want toen was de Raad van Kerken, Gouda, was degene of het orgaan waaronder die geloofsviering viel.
0: Ja, ja.
2: Okay.
0: Ja, zo zit dat in elkaar.
2: Ja. Dus, ja. We gaan nu eerst even naar muziek luisteren. Jij hebt twee muzieknummers uitgezocht. Het eerste wat we laten horen is Hey Jesus van Trey Pearson. Kun je toelichten waarom je dit nummer hebt gekozen?
1: Ja, het nummer is van Trey Pearson en Semler.
2: En Semler, ja.
1: Semler, ja, twee artiesten, twee queer artiesten. Het is een lied wat gaat over iemand die uit de kast komt en christelijk is en dan zich afvraagt van ben ik dan ook welkom bij God en bij Gods mensen in de kerk. Het is een heel aangrijpend lied. Het is eigenlijk een schreeuw naar God van mag ik er zijn bij u? Bij jou, bij jullie.
2: Mooi, we gaan luisteren.

0: Ik mag toch niet.
1: Ja, Mart, we gaan verder met ons interview. Na dit indrukwekkende nummer. De hele regenboogviering en het onderwerp waar we het vandaag ook over hebben, inclusie, op een bepaalde manier raakt aan thema's waar kerkgangers en kerken het onderling ook vaak niet over eens zijn. Of waar discussie over is. Hoe ga jij daarmee om? Ik bedoel, zo'n regenboogviering gebeurt niet in elke kerk in Gouda. Maar hoe zou je dat willen, zeg maar? Nou, kortom, hoe ga je met de verschillen om?
0: Nou, daar zou ik misschien wel twee dingen over willen zeggen. Nee, dat zou ik niet willen. Je hoeft niet in elke kerk zo'n regenboogviering te hebben. Ook niet elke school in Gouda hoeft op Paarse Vrijdag, dat is 9 oktober dit jaar, een regenboogvlag uit te hangen. Maar het gaat erover dat je wel het gesprek hebt. Dus het gaat niet om het normaliseren van LHBTIQA+. Maar het gaat over het normaliseren van het gesprek over LHBTIQA+. Dus het is niet vanuit een bepaalde inhoudelijke doelstelling in die zin van dat iedereen er hetzelfde over zou moeten denken. Maar het gaat erover dat we het belangrijk vinden dat mensen erover praten. En niet omdat het over een probleem of een thema zou gaan, maar omdat het over mensen gaat. Dus op die manier. En dan gaan kerken daar heel verschillend mee om. Net zoals de hele samenleving er verschillend mee omgaat. En dat is goed, dat hoort bij een samenleving. Diversiteit, inclusie en diversiteit gaan samen. En daar zit dus ook wel de uitdaging. Want sommige mensen denken of zijn bang dat ze een bepaalde mening zouden moeten hebben, of dat die opgedrukt wordt, dat iets gepromoot zou worden. Nee, wij promoten niet.

0: En dat is ook in kerken, net zoals op scholen en op sportverenigingen.
1: Nou ja, en niet nee doen of het niet bestaat.
0: Nee, ja, want het bestaat overal.
1: Ja.
0: De percentages die spreken voor zichzelf dat het niet zichtbaar is. Dat is vaak wel een probleem, want als het niet zichtbaar is, ja, dan is het toch heel moeilijk om een gesprek te beginnen. Maar
2: hoe bedoel je zichtbaar is? Dat er een groep is in een kerk die zich...
0: In elke kerk zul je mensen hebben die homoseksueel zijn, die biseksueel zijn, die transgender zijn. Maar mensen zullen zich niet altijd laten zien omdat ze... Omdat het voor hen een onveilige omgeving is als er niet over gepraat wordt. En soms zijn ze natuurlijk ook... Ook dan niet meer of veel minder aanwezig dan dat je zou verwachten, omdat ze weggegaan zijn. Ja. Ook dat boek van dat lied van Trey Pierce ging daarover.
2: Ja. Maar bijvoorbeeld, het is niet jullie doel of jouw doel dat in iedere gemeente, in kerkelijke gemeente in Gouda, relaties ingezegd kunnen worden, zeg maar. Of dat,
0: nee.
2: Je zegt
0: nee.
2: Van maatwerk, een soort van.
0: Ja, zeker niet. Ja.
2: Of dat inderdaad iedere school een regenboogvlag ophangt op Paarse Vrijdag.
0: Nee, dat regenboogvlag is niet het begin van inclusie. Een regenboogvlag is misschien, zou je kunnen zeggen, het eindpunt van inclusie. Dat is een beetje dat is een middel die je inzet, maar een regenboogvlag, als je alleen maar een regenboogvlag ophangt, dan zou dat zomaar een vlag bemodderschuit kunnen zijn. Ja. Het gaat over de inhoud en het is een uitdrukking van de dingen waar je mee bezig bent.
2: Ja. Duidelijk. En je hebt soms wel heel uitgesproken mening over dingen. Tenminste, bent altijd wel heel inclusief naar allerlei meningen. Maar jij hebt ook wel een duidelijk standpunt. Maar botst dat wel eens? Heb je wel eens dat je denkt, oei, je bent anders over dingen gaan denken, denk ik ook, over dit onderwerp. Hoe levert dat wel eens gedoe op, zeg maar?
0: Ja, dat doet het zeker wel. Omdat je ook altijd te maken hebt met machtssystemen in een samenleving. Ik ben, ik zou niet zeggen, ik ben maar een simpele vrijwilliger. Maar er gebeuren natuurlijk allerlei dingen vanuit de leiding van organisaties bijvoorbeeld. En dat kunnen zowel kerken als scholen, als sportclubs zijn of van de gemeente. Waar je dan wel om je positie moet vechten om iets op de agenda te krijgen. Ik zie het meer als een uitdaging. En soms kan het ook wel frustreren. Dat is all in the game. En LGBTIQA+ acceptatie is niet met een vingerknip te doen. Dat is een kwestie van jaren.
1: Ja, moet groeien. Ja. En elkaar leren kennen. Ja. Dat is ook belangrijk, denk ik.
0: Ja.
1: Hey, en niet alle kerken hoeven dus in te zegenen, dat soort dingen. Maar... hoe weten mensen nu in welke kerken ze wel echt welkom zijn en echt gelijkwaardig zijn? Ook bijvoorbeeld in het ambt en inzegenen.
0: Eén middel wat bestaat is de zogenaamde wijde kerkkaart. Wijde Kerk is een landelijke organisatie, LGBTIQA+ organisatie met betrokkenen.
1: En is dat van dat het wijd is of van wij?
0: Allebei. Dus het is een wijde kerk. Er is veel ruimte voor iedereen in de kerk, maar het is ook wijde kerk.
2: Oh,
0: wij zijn ook, wij zijn ook de kerk. Dus het heeft die dubbele betekenis.
1: Ja, daar is over
0: dus
1: nagedacht.
0: Wijdekerk.nl. Ga daar naartoe en daar is een kaart en daar kun je zien van een aantal gemeenten van wat hun standpunt is over LGBTIQA+. En dat kan ook wel weer heel divers zijn. Bijvoorbeeld de Oostpoort gemeente, die staat op die kaart. Maar dan staat er bij die kaart ook bij dat zij in deze gemeente geen huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht inzegenen.
1: Oh ja.
0: Ik zeg ook altijd zelf tegen kerken van ja, hoe jouw beleid er ook uitziet of waar je ook zit in het proces hierover, zet er altijd iets over op je website. Al is het maar bijvoorbeeld dat je weet dat het een gevoelig onderwerp is, dat het een zoektocht is voor mensen, en zet er dan een naam bij van iemand met wie je contact kunt opnemen. Stel dat jij in Gouda komt wonen en je zoekt een kerk en je komt uit een bepaalde traditie vandaan en je wilt weten van die kerk waar ik nou naartoe ga, hoe denken die erover? Dan zet dat op je website met een contactadres erbij en dan kunnen mensen gewoon ernaar vragen. En dat geeft al openheid zonder dat je op zijn website helemaal zegt

0: wat jouw beleid nou helemaal is. Ja, want dat is... Ja, sommige gemeenten hebben geen beleid of die hebben wel beleid, maar vinden dat zo belangrijk en zo kwetsbaar dat ze de pastorale kant daarvan willen beschermen door niet zomaar allerlei uitspraken te doen, omdat ze ook weten dat dat bijvoorbeeld pijnlijk zou kunnen zijn voor sommige mensen.
1: Ja, voor een deel van hun eigen gemeente.
0: Ja.
1: Ja. Ja, mooi dat dat bestaat.
0: Ja.
1: Ja.
2: En jij je spreekt veel met mensen die zich niet gehoord voelen of niet gezien worden soms, van, denk ik. En wat hoor je dan het meeste terug in die gesprekken? Kan je daar, zie je daar vooruitgang in, zeg maar, inclusief Gouda?
0: Op bepaalde punten zeker wel. Dus doordat de zichtbaarheid toegenomen is in Gouda, is het ook bespreekbaarder geworden. Zien mensen ook dat het een gewoon onderwerp is waar je met elkaar over kunt spreken. En dat mensen elkaar over en weer niet verketteren of uit zijn op het overhalen van mensen voor hun eigen standpunt. Maar dat gewoon binnen de gemeenschap die Gouda is vormgeven. Tegelijkertijd zijn er ook wel tendensen die negatief zijn. Deze afgelopen dagen was er een rapport waarover ook op de NOS-site bericht werd dat LGBTIQA+ acceptatie onder jongeren echt met tientallen procenten is afgenomen in de laatste 5 jaar. Dat is landelijk. Het valt een beetje moeilijk te vertalen naar Gouda. Ja, maar ook die verhalen horen wij wel vanuit scholen. Dat aandacht geven aan Paarse Vrijdag 5 jaar geleden makkelijker was dan op dit moment door de manosfeer. En ook door lelijke taal die door politici gebruikt werd. Bijvoorbeeld over transgender personen. In de Tweede Kamer worden er echt door bepaalde partijen heel lelijke dingen over gezegd. En dat normaliseert het zeggen van lelijke dingen door mensen zelf. Ook door leerlingen over en weer. Ook in Gouda is het zo dat op scholen het gesprek erover daardoor wel lastiger wordt. Maar er is ook heel veel mooie en goede aandacht op diversiteit aan scholen. Tot aan reformatorisch onderwijs aan toe in
1: Gouda. Ja, mooi.
2: Mooi. Ja, want we willen wel positief eindigen. Wat zijn er initiatieven in Gouda of ontwikkelingen in Gouda waar je inderdaad trots op bent? Van dat het toch... die echt verschil maken voor mensen.
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld de contacten met sportverenigingen, met kerken. Echt ook met kerken. Van dat elke kerk wel begrijpt van het is belangrijk. Hoe ingewikkeld ze het soms ook kunnen vinden. Contacten met scholen. De gemeente Gouda is een regenbooggemeente binnen het programma van de overheid. En daar worden ook hele belangrijke stappen in gezet. En dat wordt dus ook gedragen door wat we doen door de gemeenteraad. Door de breedte van de gemeenteraad.
1: Ja.
0: Ook de huidige gemeenteraad.
1: Mooi.
2: Ja mooi.
1: Fijn.
2: Ja, we zijn aan het eind gekomen.
1: Ja, heel erg bedankt voor dit gesprek.
0: Ja. Ja. Graag gedaan.
1: En we weten er allemaal weer meer van. Ja, en had je nog een muzieknummer uitgekozen? Kan je daar wat over vertellen?
0: Ja, dat nummer heet Liefdevol en Onverwacht. Het is van Marcel en Lydia Zimmer. Ik wilde het zelf ook positief eindigen, want hij van Trey Pearson, dat was toch een zwaar nummer. Maar dit nummer gaat over een christelijk echtpaar die kinderen hebben, die queer zijn en die met hun kinderen mee oplopen en daarin zelf ontdekkingen doen die zij typeren als liefdevol en onverwacht.
1: Mooi, we gaan luisteren.

0: Ook vandaag is er weer een nieuwe column van kerkhistoricus Paul Abels. En hij is inderdaad weer in de studio. Welkom, Paul.
1: Dankjewel.
0: En we gaan er naar luisteren.
1: Kermis of kerkmis. Deze week draaien de kermisattracties weer volop rond het middeleeuwse Goudse stadhuis. Tegenwoordig worden de bezoekers verblind door kleurige verlichting en verdoofd door lawaai. Dat was vroeger natuurlijk anders. Maar al eeuwen is de kermis een bron van vermaak voor jong en oud. Kermis stamt van oorsprong af van het woord kerkmis. Dat was een jaarmarkt die vaak verbonden was met de wijdingsdag van de parochiekerk. In Gouda werd de Sint-Jansdag 24 juni altijd groots gevierd met een markt. Maar het echte vermaak vond plaats op zogeheten Gouwkermis, rond de eerste zondag van Sint-Jans onthoofding. Dat was rond 1 september. Uiteindelijk kreeg de Goudse kermis een vaste plek op de kalender en werd het de laatste week van september. Hoewel het woord kermis dus een kerkelijke oorsprong heeft, hebben de kerken altijd een ambivalente houding aangenomen tegenover dit evenement. Al de katholieke geestelijkheid had grote moeite met de uitspattingen die er onlosmakelijk mee verbonden waren. Drankzucht was daarbij niet de enige ergernis. Ook de losse omgang tussen de seksen baarde zorgen, want het was door de eeuwen heen een zeldzame gelegenheid voor jongens en meisjes om elkaar te ontmoeten in een losse sfeer. De gereformeerden die vanaf de 17e eeuw de dienst uitmaakten in Gouda hadden vergelijkbare bezwaren. Bij hen stuitte het aanwakkeren van de goklust op bezwaren, omdat daarmee de voorzienigheid Gods op de proef werd gesteld. Zeker het bevindelijk calvinistische kamp had grote moeite met werelds vermaak, dat volgens haar louter voortkwam uit ijdelheid. Hun stroming van de zogeheten nadere reformatie deed er dan ook alles aan om de overheid aan te sporen dit volkse vermaak te verbieden. Een vroege uiting hiervan was een donderpreek die een nieuwe dominee, Dirk Johan Metzke, op zondag 24 juli 1768 hield in de Sint-Janskerk. Hij richtte zich daarbij vooral tegen het stadsbestuur, omdat die de spullen hadden toegelaten op de kermis. Hij stoorde zich aan alle vormen van vermaak, maar blijkbaar het meest aan toneelspel. Ongetwijfeld ging het hem om bespotting van gezagsdragers, mannen in vrouwenkleren en vloeken. De burgemeesters voelden zich door de dominee zeer in hun hemd gezet. In de herenbanken moesten ze hem zwijgend toehoren, maar eenmaal op het stadhuis werd ongemeen hard teruggeslagen. Het traktement, dus het salaris van dominee Metzke, werd voor onbepaalde tijd ingetrokken. Niet iedereen in de Goudse magistraat en kerkraadskamer was het daarmee eens. De kermispreek van Metzke werd daarmee de aanzet tot een slepend politiek conflict. Hij bleek niet alleen een gereformeerde scherpslijper, maar ontpopte zich ook tot een felle aanhanger van de Oranjes. Hun tegenstrevers, de patriotten, waren sterk vertegenwoordigd in de stad en de kerkenraad. Zij bleven zich verzetten tegen hervatting van de salarisbetaling aan Metzke. Met de aanhouding van Wilhelmina van Pruisen bij Goejan Verwellersluis in 1787 werden de bakers verzet. Zij riep haar broer, de koning van Pruisen, te hulp. Toen die met een leger Holland naderde, vluchtten ook uit Gouda diverse patriotten naar Frankrijk. De verlaten huizen werden geplunderd en vernield. Het verhaal gaat dat dominee Metzke voorop ging in het aanwijzen van de te vernielen huizen. De ironie wil echter dat per abuis ook de ruiten van zijn eigen huis werden ingegooid. Hoe Metzke werd gehaat door zijn tegenstanders bleek mij onlangs toen ik van Betty Bik, zus van Weiler huisarts Bik, een briefje met een spotdicht op de gehate dominee onder ogen kreeg. Zij vond het in een editie van de stadsgeschiedenis van Walvis uit 1713. Het was geschreven als een bijschrift bij een portret van hem. Dat is Jan Dirk, op wiens verbleekt gelaat de muit en plunderzicht als het waar geschilderd staat, zo dichtte de dichter. De pest voor Gouda's kerk, een ravodist in preken, een Judas afgericht in Farizeese streken. De dichter sluit af met de vaststelling dat zo iemand als Metzke met recht een plek verdiende onder de vrijheidskoets in kerkglas van Tergouw. Hij doelt daarbij op glas 1 in de Sint-Janskerk. De tiran ligt op de grond en wordt verpletterd door het wiel van een kar, waarop de vrijheid van geweten zit. Hij, die de Gouwenaars de kermispret wilde ontzeggen, wordt in het gedicht dus neergezet als een tiran, die zijn wil ook aan anderen wil opleggen. Moraal van het verhaal, wie aan volksvermaak komt, wacht ook de toorn des volks.
2: Hey Molly, it's me, I'm in Nashville, I'm on my way to Dollywood, busy as you are. Can't get enough stuff to do, can we? But anyway, I'm excited about singing with you. So I'm just going to turn my CD player on with you singing. I'm going to put this on a cassette, sing along with it. Then I'll run you off a CD later. Oh, I'm so hot, Tim. I got a flip phone, too. But anyhow, see what you think. And here I go.
3: Come on.

0: sounds scrambled when I'm singing it with you, but I can do a little better. At least I may not get it all the way through because I'm not sure of the structure without you, but I think this could work good, don't you? If not, like I said, I'll write that love song for you. You probably wrote it about some boy you loved, didn't you? Well...
1: Dit was een lied dat heel goed past bij ons thema kleurrijk. U hoorde Rainbowland van de onlangs overleden Dolly Parton. Ze zingt het samen met haar petekind Miley Cyrus. De kern is eigenlijk, stel je een wereld voor waarin mensen elkaar accepteren, verschillen niet veroordelen en samen proberen de wereld beter te maken. Een Rainbowland.
2: Ja, prachtig. En ongekend wat een talent Dolly Parton was. Maar in het begin hoor je een soort... Wat hoor je nou in het begin en aan het eind?
1: Ja, het is een soort voicemail van Dolly aan Miley, waarin ze zegt dat ze druk heeft, maar wel graag met Miley een liedje wil opnemen.
2: Oh, okay. Ja, het ging iets te snel voor me, maar het was een leuk, swingend nummer. Dan komen we aan bij onze nieuwsberichten. Wat is er zoal te doen in en rondom de Goudse Kerken, los van de vieringen?
1: Nou, heel wat hoor. Maandag 28 september is er in de Westerkerk een lezing Goed voor de Geest, met een uitroepteken en een vraagteken, door dokter Hanneke Schaapman. De Westerkerk is eerste Potgieterstraat 37 en begint om 8 uur 's avonds. Inloop met koffie vanaf 19:30. Toegang vrij, aanmelden hoeft niet. Vrijdag 2 oktober is er van 2 tot 9 uur een Crea-markt in de Vesten. Kunst en vakmanschap zijn daar te koop. De opbrengst is voor de verduurzaming van de Vesten. Zondagmiddag 4 oktober is er in de Heilige Jozefkerk aan het Aalbesseplein een Franciscusviering met dierenzegening. Het is een gezamenlijke viering van de Rooms-Katholieke en de Oud-Katholieke Kerk. Aan het eind van de viering kan iedereen met zijn huisdier naar voren komen voor een zegen. Uiterlijk 10:50 verzamelen.
2: Oh, dat wordt wel gezellig.
1: Ja, dat lijkt me heel bijzonder.
2: Ik weet niet of ze iets eisen hebben gesteld rondom de dieren. Dat we niet met hun koe komen.
1: Maar goed. Nee, niet ik heb nog wat. Ook zondag 4 oktober is er een viering van het Ecumenisch Initiatief. Het thema is loslaten. En dat is naar aanleiding van het leven van Franciscus van Assisi. Heel toepasselijk op Dierendag. Ja. Aanvang 16:30, ingebouwde Berk, Krugela 79.
2: Ja, en dan komen we bij een paar activiteiten waar Mart van der Kamp ook bij betrokken is. Hij heeft net de studio verlaten, maar we gaan hem nog wel even promoten waar hij hierbij betrokken is. Op 8 oktober start hij namelijk een gespreksgroep rond het thema transgender, kerk en geloof. Hij is een van de mensen die dat leidt. En de eerste avond is die 8 oktober in de Vesten. Wilt u hier meer informatie over hebben, dan kunt u mailen naar redactie@gouwestad.nl. Dan sturen wij u de contactgegevens. En op 11 oktober, we hadden het er net al over, is om 10 uur de regenboogviering in de Vesten. En die dienst staat in het teken van verbinding, acceptatie en het vieren van onze kleurrijke gemeenschap. En elke tweede zondag van de maand is er een rivierduinviering. Dat zijn dus die kleinschalige, prikkelarme, korte kerkdiensten. De viering is van 22:30 tot ongeveer 22:45, ook in Gebrouwde Berk, aan de Krugelaan nummer 79. En de volgende viering is dus 11 oktober. Iedereen is daar welkom, ongeacht leeftijd of geloof. En tenslotte ook op 11 oktober, s'avonds om 19:30, is er weer een Tessé-viering in de Vesten.
1: Verdere informatie kunt u vinden op de sites van de geloofsgemeenschappen en organisaties. En vragen en komende activiteiten kunnen worden doorgegeven op redactie@gouwestad.nl.
2: Ja, en dan komen we nu bij ons blok van het gedicht. Dat zijn jullie van ons gewend, dat we iedere uitzending een gedicht voorlezen. Dat raakt aan het thema van de uitzending. En dat thema is deze keer, ik zeg het nog eens een keer, kleurrijk.
1: En het gedicht heet Kleuren van het Leven. Ieder mens groeit en verandert door de kleuren van het leven. Sommigen worden pastel in de lente, rood van liefde of grijs van verdriet. Niets is voor eeuwig en momenten zijn er slechts voor heel even. Uiteindelijk worden ze herinneringen, littekens en overwinningen. Jouw verhaal, jouw levenslied. Laat de moeilijke tijden je niet verbitteren en geef jezelf de tijd om sterkere vleugels te krijgen. Doorkruisen we de kleuren van het leven. Soms zo prachtig, maar ook wel eens een zware strijd. Door Jojo.

0: Ja, dat was een oproep op muziek van Jaap Rezema en Maria Vizelier, als ik het goed uitspreek. De oproep was om jezelf te zijn. En dat was ook, dat is eigenlijk ook het motto en al het vrijwilligerswerk van Mart van der Kamp. Ja, wees jezelf. Het is niet altijd makkelijk, maar daar roept de zanger toe op.
1: Ja, want het is kleurrijk in het leven.
0: Zeker.
1: Iedereen mag er zijn. We gaan luisteren nog naar een lied van Ellie en Rickert. En dat heet Jozef had een jas. En ook de jas is natuurlijk heel kleurrijk.

0: Door Ellie en Rickert heen klinkt onze eindtune alweer. Dit was Kerk in Gouda met Marianne Rekswinkel en Helene Verkaren.
1: Dank Jaap Buijs voor de techniek. Dank Mart van den Kamp voor het inspirerende gesprek. En Paul Abels voor de column.
2: Tot de volgende keer.

0: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma. I wanna grow up
1: to be a politician. Een zeer goede morgen, luisteraars van harte. Welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwestad. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek is in de capabele handen van Arjan Doelman. En onze gast van vandaag is wethouder Evert Bobeldijk van D66. Evert, welkom.
2: Goedemorgen.
1: En nog van harte gefeliciteerd met je beëdiging tot wethouder van de gemeente Gouden. Dat is nog niet zo heel lang geleden, 24 juni jongstleden, dus ruim 3 maanden geleden. Hoe heb je de eerste 3 maanden ervaren?
2: Ja, we zijn de eerste 100 dagen door, hè, ja. Heet het dan. Ik probeer het niet aan iedereen te vertellen, want dan krijg ik concurrentie. Maar het is echt de allerleukste baan ter wereld. De eerste 100 dagen zijn heel hectisch geweest. Maar eigenlijk, het is zo'n afwisselende baan. En het team is zo leuk. Dus het is één groot feest.
1: Ja, een leuke ploeg wethouders. Hè, met Anne, Sjane-Marie, Harold, Ronald, Verkuil en natuurlijk de burgemeester. Niet te vergeten.
2: Nee, dat is zeker.
1: En is er een beetje een goed persoonlijk gevoel met elkaar?
2: Nou, dat persoonlijke gevoel is eigenlijk de basis geweest van deze ploeg. Dus we zijn deze periode begonnen met heel goede persoonlijke contacten. En op basis van van dat persoonlijke vertrouwen is er een heel goed akkoord gesloten met de raad en met samenleving. Dus die basis is zeker goed aanwezig.
1: En je hebt ook nog eens een keer een prachtige portefeuille. Financiën en grondzaken, personeel en bedrijfsvoering, onderwijs, waaronder het integraal huisvestingsprogramma, en cultuur. Alle onderwerpen gaan overigens vanochtend aan de orde komen. Ik zag dat je als wethouder al een aantal keren in actie bent gekomen, vooral bij cultuurdingen. Hè, ik zag ook dat je de vervanger bent van de burgemeester voor zijn eigen portefeuille en ook nog eens een keer eerste loco-burgemeester.
2: Ja, dat allemaal. Ja.
1: Hebben we überhaupt nog vakantie gehad dit seizoen?
2: Ik ben inderdaad in de zomer nog 3 weken weg geweest. En in die 3 weken heb ik aangegeven dat ik maar voor 1 onderwerp gestoord wilde worden. En dat is beperkt gebeurd. Dus ik heb zeker ook vakantie gehad. Maar daarbuiten is het... jullie hebben me zien optreden, maar daarbuiten doe ik ook nog wel wat.
1: Ja, die indruk hadden we al. Want we hebben de raadsvergadering van woensdag ook bijgewoond. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ben je nog al in actie moeten komen als lokale burgemeester toevallig? Want de burgemeester kan ook op vakantie geweest zijn.
2: Jazeker, maar dat is achter de schermen. Een lokaal burgemeester en een burgemeester doen heel veel zaken waar het gaat om openbare orde. En soms moet de politie ergens even toestemming voor krijgen.
1: En dat deel van de functie heb je ook al aan geproefd, zullen we maar zeggen.
2: Jazeker.
1: De afgelopen periode. Nou ja, het is nog maar het begin, die 3 maanden. Dus het echte werk moet toch beginnen. Maar afgelopen woensdag was je eerste echte raadsvergadering natuurlijk met de nieuwe raad en met het nieuwe college. Er stonden een aantal onderwerpen op waar jij als in ieder geval vanuit financiën mee te maken hebt. En sommige projecten horen echt bij jouw portefeuille. Zoals bijvoorbeeld borging grip op goudse projecten. Misschien kan je eens uitleggen voor de luisteraar. Want ik heb de presentatie gezien in de raadscommissie en daarna de vergadering bijgewoond. Maar heel veel mensen zullen dat gemist hebben. Wat is de aanleiding? Wat is het doel en wat is de inhoud en wat is de aanpak?
2: Ja, voordat ik daarop kom, het was de tweede.
1: Het was de tweede.
2: We hadden vlak voor de zomer al een besluitvormende raad en daar mocht ik als kersverse wethouder de jaarrekening van het vorig jaar verdedigen. Dus die was ook heel mooi, maar deze was politiek bijzonder, omdat die dit plan is eigenlijk een gevolg van het debakel wat we hebben gehad rondom het Ecopark. Dat heeft toen heel veel stof doen opwaaien. Er is een onderzoek geweest vanuit de rekenkamer van wat gaat er nou mis in de organisatie. Onderzoek is door de raad ingesteld. De raad heeft toen ook de aanbevelingen overgenomen. En die aanbevelingen zien onder andere toe op betere grip op projecten. Nou, daar is een heel projectplan voor geschreven. En dat lag nu in de raad. En daar heeft de raad unaniem mee ingestemd.
1: Ja, en wat is het doel?
2: Nou, het doel is eigenlijk precies datgene wat het zegt. Grip krijgen op projecten. En dan klinkt het altijd van, nou, je hebt een paar dingen lopen in de stad. Maar we hebben op dit moment zo'n 200 projecten lopen in de stad.
1: Ja, want afhankelijk ging het om risicovolle projecten. En dit is eigenlijk doorgetrokken naar alle projecten.
2: Ja, dus eigenlijk proberen we een systeem in te richten waarbij alle projecten op dezelfde manier gemonitord worden. Dat je dus altijd zicht hebt op financiële uitschieters of andere problemen. Betekent dus meer controle, meer grip.
1: Ja, want een belangrijk doel heb je nog niet genoemd. Dat is natuurlijk de raad goed informeren.
2: Zeker, ja.
1: En als er moet natuurlijk een rapportagesysteem uit voortvloeien. Zodat ze dus periodiek kunnen zien hoe het met al die projecten gaat. En waar het goed gaat, waar het minder goed gaat. Waar misschien geld tekort is, waar geld overblijft. Dat is ongeveer het doel?
2: Dat is een van de grote doelen. Dat deden we al met de meest risicovolle projecten. En dat wordt breder getrokken. En er ligt dus nu een plan waarvan ik denk dat we echt meer grip krijgen. En dat is ook voor de raadsinformatie belangrijk.
1: Ja, je zegt het is unaniem aangenomen. Dat klopt. Maar er is nog wel een motie aangenomen. Een abonnement zelfs aangenomen. Een abonnement. Want ik bespeur toch enig chagrijn bij bijvoorbeeld Gouda Positief. Van ja, maar wij zouden toch een kleiner ambtenarenapparaat willen hebben. En het eerste, de beste voorstel dat er ligt, dat vraagt om 3 FTE, 563.000 euro in 2026 en structureel bijna 4 ton voor dit per jaar. Dus die had een wat zuur betoog, vond ik. Maar er is nu eigenlijk gesproken van ja, er komt nog een keer een uitvoeringsagenda, voor 1 januari zelfs. En dan moet eigenlijk het college aangeven wat eigenlijk ambitieniveaus op diverse, maar inhoudelijke onderwerpen per beleidsonderdeel. En dan moet ook gekeken worden, ja, wat willen we nou wel doen? Wat willen we niet doen? Waar ligt het ambitieniveau? En dan zou eigenlijk volgens dit amendement ook gekeken worden of je wat je nu extra uitgeeft, dat je dat misschien weer kan besparen. Heb ik het zo goed samengevat?
2: Dat is een behoorlijk goede samenvatting. En het gaat er inderdaad, er gebeuren twee dingen tegelijk.
1: Ja.
2: Dus de raad heeft gevraagd om meer grip op die projecten. Nou, ja. Daar lag echt een heel goed plan voor. Dat is dus ook aangenomen. Maar de raad heeft ook via de samenwerkingsafspraken gevraagd om even te stoppen met groeien van het gemeentelijk apparaat. Dus dat druist dan een klein beetje tegen elkaar in. Wat mij betreft overigens niet, want het zijn twee losse onderwerpen. Maar die hebben we door dat amendement een beetje wel aan elkaar gekoppeld. Dus ik denk dat het beide dingen zijn die we gewoon moeten gaan doen. En dat tweede onderdeel van het in ieder geval niet laten groeien van het gemeentelijk apparaat, waar we dus nu een voorsprongetje hebben genomen door wel even te groeien.
1: Ja.
2: Dat komt rondom de uitvoeringsagenda die de komende maanden met de raad besproken gaat worden. Ook daar is de raad wel in de lead. En dat leidt dan tot een agenda waarin hopelijk in ieder geval ook wat krimp van de organisatie zit. Omdat we de afgelopen jaren fors zijn gegroeid en even moeten kijken van wat willen we wel en wat willen we niet uit blijven voeren.
1: Ja, en het onmiddellijke verlengde daarvan, Groene Hart Rekenkamer en het onderwerp huisvesting arbeidsmigranten. Daar in dat rapport worden 10 aanbevelingen gedaan aan de gemeente. En er is in de vergadering besloten dat het college naar aanleiding van die aanbevelingen scenario's moet uitwerken en moet aangeven van welke keuzes welke financiële gevolgen hebben. Maar boven de markt bleef een beetje hangen wie gaat het eigenlijk doen, want het zit in niemands pakket op dit moment bij de ambtenaren. Tijdelijke programmamanager is geloof ik ergens gevallen, dat woord. Hoe wordt dat opgelost?
2: Nou, het chagrijn was, dat was eigenlijk niet zoveel chagrijn, maar wel de vraag van hoe ga je dit oppakken? Ga je daar gelijk iemand voor aannemen? Ja. Dat was wat voorbarig, omdat het nog niet helemaal duidelijk was wat hij dan zou moeten gaan doen. Dus er is gezegd, ik kom daar eerst met scenario's naar de raad. En dan uitgewerkt om te kijken van bij welk scenario, wat heb je dan nodig aan?
1: Ja, maar goed, iemand moet die scenario's uitwerken. Ja. En op dit moment is er niet iemand belast met dit onderwerp, geloof ik.
2: Nou ja, er is een wethouder, staat ervoor aan de
1: hand. Oh, ga je het zelf doen?
2: Nee,
1: toch?
2: Nee. Nee, dit is alweer niet mijn onderwerp. Ja. Maar daar gaat ongetwijfeld een oplossing voor gevonden worden.
1: Ja.
2: De opdracht die er nu ligt is beperkt. Veel beperkter dan neem iemand aan voor de uitwerking.
1: Ja. Dan het laatste onderdeel, om toch maar weer eens te noemen, het P-woord, parkeerbelasting, vergunning. Het goede nieuws voor Korte Akker is dat de eerste 3 uur parkeren goedkoop kan voor 1 jaar. En dan moet er toch alsnog een evaluatie plaatsvinden en een concreet voorstel komen voor structureel beleid. Een punt van discussie was natuurlijk waarom Kort Haarlem niet?
2: Ja. Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. De afgelopen verkiezingen zijn voor een heel groot deel gegaan over parkeren in Kortakker.
1: Ja, helaas wel in een aantal opzichten.
2: Ja, en wat er na de verkiezingen is gezegd, van daar moet in ieder geval iets gaan gebeuren. We weten dat die evaluatie eraan komt. Hè, die staat al heel lang gepland.
1: Ja.
2: Dus dat is eigenlijk een heel belangrijk eikpunt. Rondom die evaluatie gaan we met bewoners en ondernemers en instellingen in gesprek. En dan moeten we met nieuw beleid komen. Excuus. En tot die tijd hebben we gezegd van ja, er moet wel iets gebeuren. Er is zoveel chagrijn in die wijk. Dus laten we één korte klap geven. En dan zeggen van nou, in de periode tot en met de evaluatie hebben we in ieder geval voor die wijk een oplossing. En dat is deze.
1: Ja, maar die oplossing heeft ook een nevenkant. Men voorspelt eigenlijk dat er meer mensen die weer naar het centrum willen, weer gratis gaan parkeren in Korte Akker. Zodat de parkeerdruk weer toeneemt. En misschien mensen die een vergunning hebben om keurig een auto neer te zetten, in de problemen komen. Maar dat zien we wel bij de evaluatie.
2: Dat zien we zeker bij de evaluatie. En iedere maatregel die je neemt heeft een effect.
1: Ja.
2: En zeker waar het gaat over parkeren. En dus die gaan we zien. Ik denk dat het beperkt zou kunnen zijn, omdat de tijd ook beperkt is. Maar hoe goedkoper en hoe langer je het maakt, hoe meer effect je krijgt.
1: Ja, precies. En natuurlijk derving parkeergelden. 700.000 euro minder inkomsten. Er is ook nog gesproken over andere kosten. De uitvoeringskosten. Want ja, die automaten moeten aangepast worden. Parkeervlakken moeten anders. Borden moeten worden vervangen. Toch?
2: Nou ja, het is vooral de inregeling in de parkeerautomaten nu even. Dat is te overzien.
1: Maar ook borden moeten aangepast worden. Want je moet natuurlijk ergens kunnen zien dat je weer 3 uur gratis mag parkeren.
2: Ja, nee, dus ook kleine maatregelen. Ja, wat dit natuurlijk eigenlijk is, hebben soms wel aardige gevolgen.
1: Ja.
2: Dat moet allemaal gebeuren. En,
1: dat is buiten die 7 ton die het aan
2: dat is. En de grap is dat we in het verleden die parkeerinkomsten eigenlijk slecht konden ramen. Dus die zijn voorzichtig ingeschat. Dus daar zit wel wat ruimte in.
1: Ja. En het geld is er, maar we gaan het straks uitgebreid over de begroting hebben. En ik neem aan dat deze tegenvaller verwerkt is in de begroting van 2027. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over
2: hebben. En het geld is er nooit, maar dat moeten we altijd zoeken.
1: Precies. Cultuur. Nou, volgens mij gaat het met cultuur ontzettend goed in Gouda. Als je ziet wat voor een enorme hoeveelheid activiteit er is geweest. 3 dagen lang de verwondering met de opening van het cultureel seizoen. Het is natuurlijk altijd een regulier aanbod van de 4 grote culturele organisaties. En heel veel andere culturele organisaties die dingen organiseren. We hebben 10 jaar Goud Asfalt gehad, 1 dag later. Straks hebben we nog de Zotte Zaterdag. En ertussenin zat nog de Open Monumentendag.
2: Ja.
1: Wat ook een geweldig succes was. Ik heb onlangs bericht gekregen dat alle records zijn weer gebroken. En een van de grootste attracties bleek het oude stadhuis te zijn. Ook wel grappig natuurlijk dat een aantal partijen natuurlijk veel kritiek hebben gehad op de manier waarop dat gegaan is met het oude stadhuis. Hè, dat gekozen is niet alleen voor renovatie, maar ook voor vergroening. Ja. En dat nu eigenlijk met grote trots dit stadhuis als een geweldig project gepresenteerd wordt. En enorm veel bezoekers heeft getrokken.
2: Ja, enorm. En één kanttekening. Er was 1 bezoeker minder dan in de tellingen, want ik ben 2 keer geweest.
1: Ah.
2: Maar ik heb het 's ochtends mogen openen en toen stond er al een enorme rij. En ik heb thuis gezegd van we moeten nog even gaan, want dit kan je maar 1 keer zien, het stadhuis in deze staat. Wat heel bijzonder is dat het project heel goed loopt. Dat is in Nederland ook natuurlijk wel iets moois. Binnen de planning, binnen de financiële planning. Dus dat is heel goed. En er wordt echt iets unieks neergezet. Dus er wordt een middeleeuws gebouw echt verduurzaamd. We kunnen dat straks als een modern gebouw gaan gebruiken voor de stad. En het duurt nog een jaar, maar dan gaan we iedereen verbazen. Vanaf oktober gaan de eerste stijgers weer weg. Dus dan is er al meer te zien.
1: Oké. En wanneer moet het volledig klaar zijn? Voordat het weer opnieuw gebruikt kan worden?
2: Ja, de planning voor de verbouwing zegt dat we volgend jaar voor de zomer klaar zijn.
1: Ja, maar dan is het nog niet, denk ik,
2: openingsklaar. Dat is nog niet in gebruik. Ja. Ja, dus, en daar zijn we nu druk mee bezig. Dus er is een stichting die in het leven is geroepen om de exploitatie te gaan doen. Maar eigenlijk moet de raad daar nog wel over in gesprek. Dus,
1: want er is een raad van toezicht. Er is een kwartiermaker aangesteld. Ja. Er is ook in de verkiezingscampagne heel vaak gezegd van kan dat niet door gewoon de C4 gedaan worden?
2: Ja.
1: Even kort samengevat.
2: Ja, dus er liggen een aantal opties op tafel waarbij er een keuze is gemaakt door de vorige raad. Die wordt nu uitgevoerd. Daar zal deze raad zich nog een keer over moeten buigen.
1: Ja, er zal opnieuw een voorstel komen hoe je dat stadhuis gaat exploiteren en wie hij doet en wat het kost.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Ja. Museum Gouda, ook even een algemene vraag. Ook daar is vorig jaar een groot bedrag naartoe gegaan voor en renovatie en verduurzaming. Ja. En het oplossen van een aantal ernstige problemen zoals opslag van zeg maar collectie die niet tentoon wordt gesteld. Hoe is het daar eigenlijk mee in algemene zin? Want daarna is het wat mij betreft een beetje stil geworden. En wat ik ook nog steeds niet weet, wanneer gaat die verbouwing nou precies plaatsvinden? Heeft dat consequenties voor de opening bijvoorbeeld van het museum? Daar is nog weinig communicatie over.
2: Nee,
1: geweest.
2: Dat klopt. En dat heeft er alles mee te maken dat dit echt een heel ingewikkeld plan is. Dus we weten ongeveer wat er moet gaan gebeuren. En dat is, dat is ook echt heel hard nodig. Op dit moment is er bijvoorbeeld de luchtbehandelingskwaliteit is echt slecht. Dus het lenen van kunstwerken van andere musea wordt daarmee ingewikkeld. Dus we moeten daar stappen maken. Daar is een plan voor gemaakt hoeveel dat zou, zou gaan kosten ongeveer om in ieder geval dat aan te pakken. Daar is geld voor beschikbaar gesteld door de Raad. Dus we kunnen daarmee aan het werk. En nu worden de plannen uitgewerkt. En dat heeft ook inderdaad consequenties voor welke ruimtes er sowieso gesloten moeten worden.
1: Ik zou bijna zeggen, dat is ook een project voor grip op grootste projecten. Want er zit een beetje een luchtje van open eindfinanciering aan. Omdat je terecht zei, je weet niet wat je allemaal tegenkomt in zo'n oud gebouw. En nu zijn dat inschattingen. En het kan zomaar zijn dat de kosten toch veel hoger gaan uitvallen. Of is dat een pessimistische gedachte?
2: Dat is een heel pessimistische gedachte. En ja, dat kan natuurlijk altijd. Zoals dat bij het stadhuis ook kon. Maar we houden wel met veel rekening.
1: Dus, ja, maar hier zijn toch iets meer onzekere factoren, heb ik denk. Er zijn 5 verschillende gebouwen al, heb ik al eens begrepen.
2: Nee, het is een heel spannend project. Mijn gevoel zegt dat we er al behoorlijk grip op hebben. En dat dat wel goed gaat komen. Er zit een hele goede directie op. En daar wordt hard aan gewerkt.
1: Maar niet uitgesloten dat op een bepaalde termijn toch het museum een aantal maanden of misschien wel jaren dicht moet voor die renovatie?
2: Nee, dat sluit ik niet uit. Is sterker nog, er worden een paar heel ingrijpende maatregelen genomen. En die kan je niet doen terwijl het publiek er rondloopt.
1: Precies, dat lijkt me ook niet veilig trouwens. Ja. Nog even een laatste vraag hierover. Een van de discussiepunten was de depotfunctie, waar we het net over hadden. Zijn daar al stappen in gemaakt? In het zoeken naar een alternatief om die collectie die daar weg moet en die daar nu bijna staat te schimmelen, om een veilige plek onder te brengen?
2: Nou ja, daar wordt hard over nagedacht. Er lag wel een aantal plannen voor. En er was ook een zeer uitgebreid plan daarin allemaal werd voorzien. Dus het uitplaatsen van een depot enzovoort. Dat is een plan waar de Raad niet voor heeft gekozen.
1: Nee.
2: En dat had met een heel aantal miljoenen extra te maken.
1: Dus, maar het moet wel opgelost worden, dit onderdeel.
2: Ja, het moet wel opgelost worden. En op termijn is dat zeker nodig. Ik ben een aantal keer in de depots geweest. En mocht iemand daar ooit de kans toe krijgen, ga daar kijken. Maar dan zie je ook gelijk dat het nodig is.
1: Ja. Maar nu iets heel positiefs over het Museum Gouda. De start vandaag. En een prachtige nieuwe tentoonstelling. Wonderwalls. Wat wil je daarover kwijt?
2: Nou, ga daarheen. Want het is echt heel bijzonder. Ik heb hem mogen openen en dus ook al mogen zien afgelopen donderdag. Een heel bijzondere tentoonstelling. De basis is eigenlijk ligt in het stadhuis. Wij hebben in het stadhuis een paar geweldige wandkleden. Iedereen kent ze waarschijnlijk al vanuit de trouwzaal. Die zijn gerestaureerd en je ziet daar nu ineens weer afbeeldingen op die je in het verleden niet meer zag. Want lang en...
1: Het is gerestaureerd.
2: Ja, en het ziet er geweldig uit. Ja. Maar met die restauratie is er ook wat onderzoek gedaan naar de rol van Gouda en hoe dit soort wandkleden tot stand zijn gekomen. We zijn er eigenlijk achtergekomen dat Gouda een absolute centrale rol heeft gespeeld in de late middeleeuwen. Daar waar het wandkleden betreft. Wandkleden waren super belangrijk. Een teken van heel veel luxe. Werden door allerlei vorstenhuizen grif gekocht en gehuurd ook overigens van elkaar. Gouda speelde daar een centrale rol in het vervaardigen van die kleden. En dat heeft weer een verband met Vlaanderen. Omdat het vooral Vlaamse vluchtelingen waren die hier te werk werden gesteld en hun ambacht meenamen.
1: Ja, het grappige is dat ik ook gezien heb dat er een stadswandeling georganiseerd is. Waarbij dan de panden waar vroeger al die wevers in hebben gezeten. Want er waren op enig moment in de 17e eeuw 450 tapijtwevers werkzaam in Gouda. Dat je dus kan zien waar die ooit gezeten hebben.
2: Die werden met open armen ontvangen in Gouda.
1: Ze waren natuurlijk hervormd, neem ik aan.
2: Ja, die stroming was er nog niet. Maar ze waren inderdaad...
1: Het waren
2: protestantse wevers. Ja. Die moesten kiezen. Zit dus ofwel het land verlaten, dus Vlaanderen verlaten, ofwel zich bekeren tot het Rooms-Katholicisme.
1: Ja, precies. En zo zie je dat ieder nadeel een voordeel heeft.
2: Jazeker. Ja. Wij hebben ons wederzijds verrijkt, heb ik van...
1: Die tentoonstelling is er van 26 september tot en met 29 maart 2027. En ik ga er zeker heen met mevrouw. En ik las dat er ook nog een hedendaagse aanvulling is. De Woven Letters van Mina Abu Zahra. En dat gaat over meubels en tapijten anno 2026. Ja.
2: En het mooie is dat er dus in Marokko het weversvak nog bestaat. Omdat het zeer arbeidsintensief is. En daar worden dus nog wel kleden geweven. En de combinatie met onze Marokkaanse gemeenschap in Gouda en de productie van kleden in Marokko is in het tweede deel van de expositie komt dat heel mooi naar boven. Waarbij ook allerlei goudsorganisaties hebben meegewerkt aan de expositie.
1: Dus gaan kijken allemaal. Maar we gaan nu Money draaien van Pink Floyd. En we gaan het namelijk straks over geld hebben.

0: Ja, we doen Pink Floyd in de veet een beetje heilige schenders natuurlijk. Maar goed, we hebben maar beperkte tijd om over een heleboel andere onderwerpen te praten. En het eerste onderwerp dat nu aan de orde komt is financiën. We hebben natuurlijk zijdelings al over gehad. Maar ja, hoe staat Gouda er eigenlijk voor?
1: Nou ja, Gouda staat er de afgelopen jaren eigenlijk best goed voor. Maar we hebben wel zorgen. En die zorgen zitten vooral in de toekomst. We hebben in de afgelopen 20, 30 jaar relatief weinig gedaan aan groot onderhoud. Nou, dat zie je ook landelijk bij allerlei bruggen en wegen.
0: Hou maar op.
1: Ja, en dat probleem dat is in Gouda niet anders. Dus voor de komende periode hebben we echt heel veel te doen. En daar zitten flinke investeringen in. En ook als je investeert, dan moet je daarna weer kapitaallasten dragen. Dus we hebben het een en ander te doen in onze begroting.
0: Ja, maar de afgelopen jaren is natuurlijk geld overgebleven. Bijna geloof ik 8 jaar op rij is er geld overgebleven door de vorige wethouder. Dat heeft hij goed gedaan. Hè? Dus ik neem aan dat de reserves ook op niveau zijn. Maar ik ga het straks nog even hebben over, laten we misschien nu maar meteen doen. Want volgende week gaat de eerste begroting naar de raad toe. Ja. De eerste conceptbegroting. En dat is dus met de begroting van 2027 en een doorberekening van de jaren daarna. Ja. Nou staat in de afspraken van het samenlevingsakkoord staan een aantal kengetallen genoemd. En dat zijn financiële kengetallen. Dat is heel technisch. Ik heb het al even samengevat. Maar het weerstandsratio moet minimaal 1,4% zijn. En dat heeft te maken met dat je ruim voldoende buffers moet hebben om tegenvallers op te kunnen vallen. En dan 40% meer dan strikt noodzakelijk. Wie bepaalt wat strikt noodzakelijk is? Dan wordt er gesproken over solvabiliteit. En die moet minimaal 20% zijn. En dat is eigenlijk de verhouding, zeg maar, eigen vermogen, vreemd vermogen. Ja. Heel snel door de bocht. Ja. Dan hebben we de schuldquote.
1: Hè, dus dat 110%.
0: Ja, precies. Dat die in balans moet zijn met de begroting van de gemeente Gouda. Ja. Volgens mij zijn er ook VNG-normen
1: voor. Ja, die zit op 130%.
0: Ja. En dan is nog eens een keer de investeringsquote. En dat sluit heel goed aan bij jouw laatste opmerking eigenlijk. Want de investeringsquote gaat eigenlijk over dat je een kengetal hebt waarmee je kan beoordelen of de gemeente voldoende geld steekt in het onderhouden en verbeteren van de openbare voorzieningen.
1: Ja,
0: zoals bruggen, straten, tunnels. Maar ook bijvoorbeeld, even twee voorbeelden noemen die recent speelden. De Schouwburg en het museum. In beide gevallen kan je zeggen, was er ook wel sprake van achterstallig onderhoud.
1: Dat klopt helemaal. En dat achterstallig onderhoud is echt groot. We hebben, wat ik net zei, de afgelopen 20, 25, 30 jaar relatief weinig onderhouden. We zijn echt in onderhoudsniveau gedaald. En zo'n investeringsquote geeft aan dat je een minimale hoeveelheid moet investeren om op peil te blijven. Nou, de afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat onder zo'n cijfer van 2,5% investeringen gezeten. En dan zie je dus dat je...
0: Terwijl er wel geld overbleef ieder jaar.
1: Ja, maar geld overblijven heeft heel vaak te maken met begrotingstechniek. Je mag niet met tekorten boeken. En uiteindelijk krijg je dan ook in december meestal nog wat geld van het Rijk wat je niet meer kan uitgeven. En dan heb je dus geld over. Dus dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar dat investeren is heel belangrijk. Omdat als je niet investeert, dan kom je op een gegeven moment komen die kosten toch.
0: Vaak nog hoger.
1: Vaak hoger. En je ziet dus dat onze investeringen.

0: investeringsquote op dit moment 6, 7, 8% per jaar is. En dat is een hoeveelheid werk en geld wat je amper weggezet krijgt. Dus je wil eigenlijk dat veel stabieler maken. Dus daarom hebben we gezegd, als we nou altijd minimaal 2, 2,5% hebben, dan krijgen we in de toekomst ook niet meer die boeggolven.
1: Ja, en mag ik aan jou vragen of aan al deze voorwaarden voldaan gaat worden bij die nieuwe begroting?
0: Ja,
1: dus we hebben nou 5 dingen genoemd. Er is nog een 6e, maar daar kom ik zo meteen even apart op terug. Maar dus die weerstandsratio, solvabiliteit, schuldquote en investeringsquote. Dat aan al die normen voldaan wordt.
0: Nou ja, de normen komen voor een deel uit mijn pen. Dus het zou heel raar zijn als ik als wethouder financiën er niet aan ging voldoen. Dus, maar ik kan iedereen verzekeren dat de begroting bijna klaar is. Dat we aan al die normen gaan voldoen.
1: Ja. Nou, staat er nog een punt in dat samenwerkingsakkoord over financiën. We versterken de financiële positie door het instellen van een structurele spaaroptie van 2,5 miljoen per jaar met een ingroeibedrag van 1,25 miljoen in 2027. Zit dat element er ook in?
0: Ja, ik heb het niet voor niets uit het samenwerkingsakkoord. Dus
1: en dat is eigenlijk bedoeld om de reserves te vergroten zodat je ook tegenvallers op kan vallen of je onverwachte investeringen kan doen. Is dat het doel ervan? Dat snap ik niet helemaal.
0: Het doel is eigenlijk om die solvabiliteit op orde te houden. Op het moment dat je dit niet zou doen in de komende jaren, dan loopt je solvabiliteit terug en dan kom je daarin een beetje in de knel. We hebben doorgerekend dat als je er 2,5 miljoen per jaar over deze periode instopt in je algemene reserve, dat je die solvabiliteit op orde houdt. Dat houdt de stad gezonder. En ook dat ga je terugzien in de begroting. En volgens mij hebben we daar een hele goede oplossing voor gevonden.
1: Maar wat zie je vooral als de grootste financiële uitdagingen de komende jaren? En waar je ook de raad natuurlijk heel erg bij moet betrekken. Want dan heb je weer het over die keuzes van wat doen we wel, wat doen we niet. En in welke mate doen we iets. Wat is ons ambitieniveau? Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan bodemgesteldheid.
0: Ja.
1: Natuurlijk heel veel onderdelen. Maar waar denk je zelf vooral aan?
0: Nou, ik denk vooral aan inderdaad die bodem. En de keuze wat doen we wel, wat doen we niet. Hadden we die maar. We hebben in het verleden gekozen om Gouda wat verder te laten zakken voordat we ingrijpen. Nou, we zitten nu op de grens dat we niet meer kunnen kiezen om verder te laten zakken. Dus die keuze is er niet. De keuze is eigenlijk vooral hoe gaan we het oplossen en wanneer.
1: En wat kost het?
0: Ja, dat volgt daar dan vanzelf uit.
1: Dat is een belangrijk onderwerp voor die keuzes.
0: Ja, bijvoorbeeld een rekening vanuit het vorige college. Dat wisten we op het groot onderhoud voor de komende periode. Voor deze periode nog van 32 miljoen. Die we moeten investeren in de stad om enig groot onderhoud te laten plaatsvinden. Ja, dat moet. Ja. Er ligt het plan om heel veel geld te steken in nieuwe scholen, nieuwe onderwijshuisvesting. Ja, dat moet. Hebben we geen keuze in. Onze rioleringen zijn er her en der niet zo goed aan toe. Dat moet. Dus we noemen het keuzes, maar het is vooral ook kijken van hoe we het gaan doen en wanneer we het gaan doen.
1: Ja. Dus financiële uitdagingen genoeg de komende jaren. Maar ook toch wel de verwachting en de hoop dat daar verstandig mee om kon worden gegaan. En dat Gouda goed blijft functioneren de komende 4 jaar.
0: Ja, zeker. Daar gaan we voor zorgen. En volgens mij staan we daarvoor aan de lat. En zijn we allemaal zeer gemotiveerd om dat in ieder geval voor elkaar te krijgen.
1: Ja, nog even een vraag over het landelijke beleid. Normaal gesproken is het zo dat de gemeente op een aantal momenten in het jaar te horen krijgt wat ze mogen verwachten van het Rijk. A, qua uitkeringen uit het gemeente. En B, wat aan beleid verandert. Wat ook weer consequenties kan hebben van wat een gemeente moet doen.
0: Ja.
1: Dan heb je de mei-circulaire. Die is gekoppeld aan de voorjaarsnota van het Rijk. Dan heb je de september. Dat is een hele leuke september-circulaire. Die zou dan definitieve budgetten moeten geven. Die gebaseerd is op de nieuwe begroting. De derde dinsdag van september. En dan krijg je de december-circulatie. Waarbij de najaarsnota duidelijk moet zijn van wat is de meest actuele stand van zaken. Nou hebben wij een parlement. En dat is onder voorbehoud van de daadwerkelijke goedkeuring door het parlement, Eerste en Tweede Kamer. Nou, lijkt daar nog niet heel veel schot in te zitten op dit moment. Is dat een extra ingewikkeld probleem als je wethouder van Financiën bent?
0: Nou, het is geen ingewikkeld, extra ingewikkeld probleem, want het is een gegeven.
1: Maar je weet nog niet wat je krijgt.
0: Nee, maar je gaat altijd uit van de huidige stand van zaken. En de huidige stand van zaken is wat we in juni, juli wisten. Plus daarbovenop datgene wat er in de september circulaire inderdaad komt. Nou, die is wel binnen, maar nog niet doorgerekend. Dus in de loop van oktober zijn daar ook de getallen bij.
1: Maar het kan zomaar zijn dat die getallen veranderen als er andere deals gesloten worden in de Tweede Kamer.
0: Nee, dat klopt. Maar die getallen veranderen niet meer. Maar het kan zomaar zijn dat er een bijstelling komt bij de december circulaire.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En dan moet je weer aan de slag. Dus dat blijft een puzzel die we hebben. Daar kunnen we ons heel veel zorgen over maken. Maar wij hebben helaas de Haagse politiek niet in de hand.
1: Nee. Nog een laatste onderwerp. Bij de raadsvergadering van afgelopen woensdag deed Ronald Verkuijlen ook nog een mededeling over dat Rijkswaterstaat zijn bezwaar heeft ingetrokken tegen de bouw van het dorp Korterlanden in de Zuidplassenpolder. 8000 woningen komen erbij. Er wordt 220 miljoen in totaal geïnvesteerd door Rijk, provincie en twee gemeenten. Gouda is een van die gemeenten.
0: Ja.
1: 11,5 miljoen. Gouda heeft er baat bij omdat woningen komen waar ook Goudenaars in principe kunnen wonen. Een betere ontsluiting van Westergouwen. Ja. En fietsbrug werd ook genoemd.
0: Ja, zeker. Het verhaal. Ja.
1: Dus dat is op zich heel positief.
0: Ja, je hoort mij heel enthousiast ineens. Ja. Ja.
1: Die 11,5 miljoen. Gewoon ook een vraag van... dit is een langlopend project. Ja. En het heeft lang geduurd voordat Rijkswaterstaat akkoord is gegaan. Zijn bezwaar heeft ingetrokken. Is dat geld al gereserveerd?
0: Dat geld is nog niet gereserveerd. Nee, okay. Maar die vragen gaan er wel aankomen. Dus we hebben begrotingen en bestuursrapportages. En in de eerstkomende bestuursrapportage zal je daar alweer iets van terug gaan zien.
1: Want wanneer gaat dit spelen? Wanneer moet het geld beschikbaar zijn?
0: Ik hoop zo snel mogelijk. Dus,
1: Wanneer is het nodig om dit project te kunnen starten?
0: Nou ja, de eerste deelprojecten gaan vrij snel van start. Ja. En ik hoop dat ze dan het stuk provinciale weg tussen Westergouwen en de A20 als eerste oppakken. Want daar zitten voor ons de meeste knelpunten.
1: Ja, ja. Ik weet niet of ze daar rekening mee houden, maar...
0: Nou ja,
1: we kunnen altijd
0: hopen. Praten mee en we betalen mee, dat scheelt. Maar ook hier, je ziet dus dat dit eigenlijk een plan was van ruim 300 miljoen... of een dotatie vanuit het Rijk van ruim 300 miljoen voor het hele project. Nou, daar staan we natuurlijk met z'n allen te juichen. Maar geld van het Rijk betekent heel vaak dat we zelf ook een stukje mee moeten betalen.
1: Ja, dat is in dit geval ook zo. We gaan naar muziek luisteren. Jasmine, Oer So Good. Waarom deze keus?
0: Nou,
1: ik ken de zangeres niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Heel veel Goudenaars wellicht wel.
1: Ja, ik ken hem niet.
0: Maar dit is een stukje Goudse cultuur met een heel internationale klank. De grap is dat ik haar ook leerde kennen omdat ze mijn kapster is. Maar je hoort het straks...
1: Heb je wel voorkennis, hè?
0: Ja, maar je hoort het straks en het is lekkere pop. En een beetje Goudse cultuur kunnen we wel gebruiken.
1: Komt ze.

0: Ja, de grootste zangeres Jasmine. Ja, nog even één stukje over financiën. In het samenlevingsakkoord staat ook dat er structurele afspraken worden gemaakt voor de komende 4 jaar met de C4, de grote 4 culturele organisaties. We hebben het al even over een paar gehad, maar nog niet over allemaal. Er is ook wel gesuggereerd in dat samenlevingsakkoord dat er toch nog wat meer gekeken zou moeten worden naar cultureel ondernemerschap. En dat, daar zit toch suggestie in dat het ook wel misschien wel wat minder geld kan zijn. Hoe kijk je daar tegenaan en hoe staat het in de begroting?
1: Ja, het is stap 1 is
0: conceptbegroting.
1: Dat, ja, de conceptbegroting. En de stap 1 is dat we gezegd hebben van we geven de C4 een langjarig perspectief. En dat, daar zijn we hard aan het werk. Het komt via een cultuurnota. Dus dat komt allemaal naar de raad toe. Die basis staat. En, maar daarnaast, om al die kosten te kunnen dragen waar ik het net over had, moeten we naar alle posten op de begroting kijken. Dus, en dan moeten we ook kijken van wat kunnen mensen wel zelf, wat kunnen ze niet. Nou, dus dat betekent dat cultureel ondernemerschap.
0: Maar heeft dat voor 2027 ook concrete financiële gevolgen? Normaal gesproken zou je verwachten dat de subsidie wordt geïndexeerd met de kostenstijging. En daar laten we het even bij. Is dat ongeveer het verhaal?
1: Het antwoord is nee. Het heeft nu nog geen gevolgen. Ja. Want de gevolgen daaruit komen natuurlijk op het moment dat je daar besluit over hebt genomen. Ja. Dus die zijn er nu nog niet. We denken wel aan in de breedte aan scherp zijn op de kosten. Dus het is ook geen halleluja verhaal.
0: Nee. Maar voorlopig is er geen vuiltje aan de lucht in 2027.
1: Nou ja.
0: In dat opzicht.
1: In dat opzicht geen vuiltje aan de lucht, maar iedereen weet dat er dat de toekomst wel ook wel wat...
0: dat er nog veel nadere discussie gaat plaatsvinden naar aanleiding van de uitvoeringsagenda onder andere.
1: Jazeker, ja.
0: Onderwerp, integraal huisvestingsprogramma. En dan hebben we het vooral over onderwijs, basisonderwijs, voortgezond, maar ook een heleboel andere dingen. Dat beleid is al een hele tijd geleden in gang gezet door jouw illustere collega Thierry van Vught.
1: En daarvoor Daphne Bergman.
0: En daar, ja. Precies. Dus dat is al een echt D66 onderwerp, zou je kunnen zeggen. Hoe is de stand van zaken daarmee? We hebben hier Thierry natuurlijk wel eens de gast gehad en die had toen een heel uitgebreid verhaal van al die bewegingen.
1: Puzzels,
0: al die puzzels, tijdelijke huisvesting, vaste huisvesting, verhuizen, samenvoegen, enzovoort, enzovoort. Maar nog even de kern van integraal, want het zit in het woord integraal. Hè?
1: Ja, de kern is eigenlijk dat we een heel groot aantal schoolbesturen hebben in Gouda. Volgens mij zijn we daar Nederlands record in het aantal schoolbesturen. En die hebben allemaal hun huisvestingswensen. En die proberen we in één plan samen met die schoolbesturen zoveel mogelijk te faseren en in te passen. En dat is een enorme schuifpuzzel. Dat klopt, omdat er veel schoolgebouwen in Gouda gewoon aan vervanging toe zijn.
0: Ja, maar de plus zit hem in het integraal. Je probeert ook scholen samen te voegen, zodat ze dingen kunnen delen. Maar dat er ook andere voorzieningen komen. En een goed voorbeeld is waarschijnlijk de voorzieningencluster Westergouwen.
1: Ja.
0: En daar wilde je het ook even over.
1: Ja, dat is een geweldige school, maar veel meer dan dat. Het is inderdaad een voorzieningencluster met sportfaciliteiten. Twee scholen, heel mooi, van twee verschillende besturen die in één gebouw zitten.
0: Ja, de ene is net gestart eigenlijk, nieuwe schoolseizoen. Ja. Dat is CBS De Verwondering.
1: Ja, dat klopt. En daar komt nog een school bij in. Maar er zit ook buitenschoolse opvang in. Er zit ook kinderopvang in. Dus het is echt een gebouw voor de wijk.
0: Sportpunt Gouda heeft er ook een steunpunt in. Ja. Maar ook de buurtbewoners kunnen daar ook gebruik van maken als de school dicht is bijvoorbeeld.
1: Ja, dat klopt. Dus het is echt een gebouw wat er is voor de buurt. Veel meer dan alleen maar voor een schoolbestuur.
0: Een multifunctionele voorziening, zoals we dat vroeger.
1: En dat is wat mij betreft is dit het schoolgebouw van de toekomst.
0: Ja, en daar probeer je in die uitwerking van die plannen zoveel mogelijk rekening mee te houden.
1: Ja, zeker.
0: Natuurlijk gezien de omstandigheden.
1: Voor zover de puzzel passend te maken is, gaan we dat doen.
0: Een groot probleem is, er zijn al problemen met de huidige huisvesting van onderwijsvoorzieningen. En er zijn er ook nog eens een keer mensen die allerlei nieuwe initiatieven ondernemen. Daar zit je helemaal niet op te wachten.
1: Nee, daar zit je als wethouder onderwijs niet op te wachten.
0: Want het is al zo'n puzzel.
1: Het is al een puzzel. En het is een puzzel die we in het verleden hebben gemaakt met die 17 schoolbesturen. Dus die hebben daar ook allemaal een handtekening en hun intenties in gestopt. En dan is het ingewikkeld als er weer schoolbesturen bij komen. Dat gebeurt, want de grondwet is hier vrij duidelijk in. En de overige wetgeving is daar nogal soepel in wat mij betreft. Volgens mij geef ik daar al een beetje in mee waar het probleem zit.
0: Er is in ieder geval een islamitische voortgezet onderwijsschool, de Novum Seculum Lyceum, die een gebouw wil hebben, toch?
1: Ja, er zijn meerdere initiatieven die een gebouw willen hebben en draaien allemaal vanuit de gemeente. Dus zijn we daar hard naar op zoek.
0: Hoeveel nieuwe initiatieven zijn er dan in totaal?
1: Op dit moment liggen er 4 op de plank.
0: Die allemaal welke 4 zijn dat? Weet je dat uit je hoofd?
1: Ja, daar ben ik wat voorzichtig mee. Okay.
0: Dit is in ieder geval één die heel erg in de publiciteit is gekomen.
1: En die is in de publiciteit gekomen. En dat heeft ermee te maken dat wij gezegd hebben, dat gaat ons op 1 augustus 2026 niet lukken. Nee. Maar je draait mee in de tombola voor 1 augustus 2027. Daar zitten ze wat ons betreft ook nog steeds in. Maar door wat fouten bij de dienstuitvoering onderwijs in Den Haag hebben ze toch op de een of andere manier bedacht, ondanks het feit dat de gemeente daar niet in hoefde te voorzien, dat ze alvast zouden beginnen. Dat is een probleem.
0: Dat is nu in de moskee gebeurd.
1: Ja.
0: Op de Antwerpse weg.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja. Daar is de school in feite al gestart.
1: De school is alvast gestart.
0: Waar ook de nodige opspraken over ontstaan. Dus is het Fatbike computer lokmiddel. Ja. Dat zelfs de Kamer heeft gehaald.
1: Ja, dat klopt. Dat daar ophef over ontstaat, dat snap ik. In hoeverre dat ook echt waar is. En of er ook fatbikes worden uitgedeeld. Ja, ik heb daar nog steeds geen duidelijkheid.
0: Je bent er al op bezoek geweest?
1: Nee, ik heb een aantal uitnodigingen uitstaan aan de initiatiefnemer. Maar die heeft nog niet zoveel haast om bij de wethouder van Gouda op bezoek te komen.
0: Oké. Ik heb nog wel even een vraag over die 4 nieuwe initiatieven. Misschien dat je ze niet allemaal kan noemen. Maar ik kan me voorstellen dat de situatie enorm... Je had het over een tombola. Dan heb je het idee van... Je gooit de balletjes erin en er rolt willekeurig een balletje uit. En die heeft gewonnen. Dat maakt natuurlijk... Je hebt natuurlijk een heleboel lopende projecten die heel veel geld kosten. Dus hoe ga je in 's hemelsnaam de middelen zo snel vrij vinden om misschien wel aan 4 verschillende nieuwe initiatieven geld ter beschikking te kunnen stellen?
1: En dan is middelen... Die zijn altijd nog wel te vinden, maar het is vooral een ruimte.
0: Ruimte, ja.
1: Het is heel simpel. Als je 1000 leerlingen in 1 schoolgebouw kwijt kan, dan kost dat aanzienlijk meer ruimte dan wanneer ze over 5 of 6 gebouwen verdeeld moeten worden.
0: Maar heb je al een idee welke richting dat uit moet? Of zeg je van ja, daar moeten we nog zoveel over overleggen, besluiten, bedenken?
1: Er ligt een plan en daar zitten, dat zijn allemaal schuifstukjes in een grote schuifpuzzel. En daar ontbreken een paar stukjes in. En die paar stukjes die zijn we nu heel hard aan het zoeken. En onze ambtenaren die hangen de hele dag aan de telefoon met allerlei makelaars om alsnog ruimte te vinden. Want daar staan we gewoon voor aan de lat. Voor ieder initiatief dat is toegestaan door
0: want we hebben natuurlijk al in het verleden heel vaak gehad over de behoefte aan een nieuwe omgevingsvisie. Hè, omdat de grond heel beperkt is in Gouda. En je moet kiezen tussen waar willen we bouwen. Waar moeten maatschappelijke voorzieningen komen. Ja. Zoals welzijnsinstellingen en scholen. Ja. Waar moet industrie komen. Waar moet groen komen. En die discussies hangen allemaal met elkaar samen natuurlijk.
1: Helemaal. Ja. En op die 16 vierkante kilometer die Gouda maar groot is. Is ruimte eigenlijk onze grootste uitdaging. Dus clusteren zal moeten. En daar hebben al die schoolbesturen bij nodig. Maar met 17 schoolbesturen een afspraak maken en dan volgend jaar misschien wel met 20 schoolbesturen aan tafel zitten. Ja, dan moeten die afspraken ook weer herzien worden. En die zijn niet zonder zweet en bloed, zweet en tranen tot stand.
0: Wat is er eigenlijk qua termijn een verplichting om aan zo'n aanvraag te voldoen? Of kan je zeggen van nou ja, we kunnen ze ook 3 jaar laten liggen?
1: Nee,
0: we hebben gewoon die ruimte niet. We hebben gewoon het geld niet.
1: Nee, dat zou heel mooi zijn. Maar dat is nou eenmaal niet zo. Dus op het moment dat een aanvraag is goedgekeurd, hebben we een bepaalde termijn. En wat ons betreft, voor de initiatieven die er nu liggen, is dat allemaal 1 augustus 2027.
0: Oké. We gaan naar muziek luisteren. Maarten van Roosendaal Mooi. En waarom dit nummer?
1: Nou, omdat het is ooit gekozen als het allermooiste nummer dat ooit in de Nederlandse taal is geschreven. Daar ben ik het wel mee eens. Ik word hier heel gelukkig van als ik hier naar luister.
0: Daar komt-ie.

vrouwen had nog lurken aan hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot.

Ach, ik ben God dan dus nog een keer een jonge lente waard. En zie de hier zijn altijd pronken met hun stampers als koralen.

0: Ja, hier is nog steeds te gast Evert Bovendijk, wethouder in de gemeente Gouda. Evert, nog één ander onderwerp, wat heel klein onderwerpje dat in de raad aan de orde is geweest, maar waar toch wel een aantal Goudenaars bij betrokken zijn, is het onderwerp snippergrond.
1: Ja. Ja, snippergroen heet het dan. Ja, maar wat je wil. Ja. Ja. Maar ik zit nog even na te genieten van Maarten van Roosdaal. Maar laten we het over snippergroen hebben.
0: Ja. Snippergrond. Want eigenlijk gaat het om grond waar groen op staat.
1: Klopt. Ja.
0: Dus het is grond. Je hebt op 1 oktober nog een gesprek met een bewonerscollectief. Het werd ter plekke genoemd. En je ging ervan uit dat de regels nu redelijk soepel toe werden gepast.
1: Ja.
0: Maar het viel me op dat de raad niet vroeg van waar blijkt dat uit. Maar...
1: Nou ja, dat heb ik wel kort aangegeven. Dus, het is eigenlijk heel simpel. Het is onduidelijk wie bepaalde stukken grond in bezit heeft en of daar rechten op kunnen gelden. In de toekomst zullen we met enige regelmaat kabels moeten trekken bijvoorbeeld. En dan is het vrij handig om te weten van wie de grond is waar je doorheen moet.
0: Ja.
1: Dus dat moet een keer in kaart gebracht worden. Heeft de raad in de borgperiode toe besloten. Van zet een project uit waarbij je in kaart brengt en dat je duidelijkheid creëert. Nou, dan kom je een aantal stukken grond tegen waarvan je denkt, nou, die zijn dus in gebruik bij een bewoner. En die krijgen dan de keus om... Als het essentiële grond is voor de gemeente, ja, dan blijft het van de gemeente. Maar op het moment dat we zeggen van ja, het is in gebruik, dat is prima zo. Laten we dat dan legaliseren.
0: Ja. En dan moeten ze een bepaald bedrag per vierkante meter betalen.
1: Ja, dus,
0: omdat gebruikersovereenkomst.
1: Ja, dat klopt. Ja, twee dingen. Dus je kan zeggen van ik draag het over. Dus dan betalen ze een bedrag per vierkante meter. En dan daarna is het eigendom.
0: Ja, verkopen.
1: En dan is het direct een forse verhoging van de waarde van je huis. Dus dat is een optie die ik iedereen zou aanbevelen. Mogelijkheid 2 is teruggeven aan gemeente.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk heel zwart-wit. Hè? Dus of je koopt het of je geeft het terug. En mogelijkheid 3, dat zijn alle tussenmogelijkheden. En we hebben gezegd, van ga daar nou zo soepel mogelijk mee om. We zijn begonnen met heel zwart-wit. Dit zijn de twee keuzes. En die soepelheid erin is als het een klein stukje is. En je hebt echt geen zin om het te kopen. We hebben meegemaakt de ouderen die zeggen van ja, voor die paar jaar dat ik hier nog woon, ga ik dat allemaal niet doen. Dan kun je een gebruiksovereenkomst tekenen. Ja.
0: Dit is een bewonerscollectief. Is het verondersteld dat er meerdere belanghebbenden zijn die aanspraak maken of gebruik willen maken van een stukje grond dat nu van de gemeente is?
1: Ja, dat klopt. En de discussie zit hem vooral in dat sommige plekken al heel lang soms in gebruik zijn. Dat het niet helemaal duidelijk is hoe lang. En de verjaringstermijn voor dit soort dingen is wel vrij scherp. Dus op een gegeven moment moet je even gaan uitzoeken met elkaar. En dat doen we in gesprek met die bewoners. Wanneer je welke regeling gaat toepassen.
0: Oké, dat vindt plaats op 1 oktober.
1: Ja.
0: En ik wens jou vast heel veel succes met de behandeling van de begroting. Want dat is natuurlijk wel een ongelooflijk belangrijk onderwerp waar ook heel veel over gesproken gaat worden in de raad.
1: Zeker.
0: Voorspel ik nu al. Heel veel succes daarmee. En ook de komende jaren in ieder geval. Als
1: zeker.
0: Wethouder, hierin gehouden. En fijn dat je hier was. En Arjan Doerman, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met Machiavelli.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.
1: Lieve luistervrienden, het is weer de vierde zondag van de maand en dan is het weer tijd voor het Stiltecentrum aflevering. Ik heb geen idee meer, 892 denk ik zo. U weet het dat ik af en toe teruggrijp naar de opnamen en de archieven van het Instituut voor Beeld en Geluid. En we gaan langzamerhand, ja, hoe raar het ook weer klinkt, naar het laatste deel van het jaar 2019. En dan is het toch leuk om zo op die zondag, zo die vierde zondag van de maand, lekker in de stoel te kruipen en te luisteren naar een oude documentaire uit het prachtverleden van onze radioomroep. En ik heb besloten om de komende vier maanden u terug te nemen naar het jaar 1986... toen de VPRO in de serie Het Spoor Terug een serie-uitzending heeft gemaakt over het Huis van Oranje. Onder leiding, onder titel Oranje Boven. Toen, in 86, ja, de wereld zag er soms een beetje anders uit nog, denk ik wel eens. Was koningin Beatrix nog koningin en leefde prins Klaus nog? Leefde prins Bernhard nog en ook prinses Juliana op dat moment? En hoe hing het ervoor met het ressentiment van het koningshuis? Je bespeurt in deze serie, maar dat is achteraf praten natuurlijk, dat het wel heel spannend was om te praten over dat koningshuis, maar vooral over de zwarte punten in de geschiedenis van dat koningshuis. Maar ook hele leuke elementen van het koningshuis waarvan ik denk dat ze niet meer bestaan. Zoals bijvoorbeeld de voorzitter van de Oranje Vereniging. De rondleidster van een groep bejaarden in Den Haag. Die gaan kijken naar alle oranje plekken in die stad. Die komen ook allemaal voorbij zetten. Nou, ik zou zeggen, gaat u lekker genieten. De komende 50 minuten van het eerste deel van de serie Oranje Boven. Gemaakt door de VPRO Radio in het kader van Het Spoor Terug. Oranje Boven, deel 1, de aflevering getiteld De Familie Doorsnee. Heel veel luisterplezier.

0: luistert nog steeds naar Radio 5, VPRO. We vervolgen het spoor.
1: In de tweede uur van het spoor, het onderwerp van de maand. Deze maand Oranjeboven. Een vierdelige documentaire serie over ons koningshuis en de Franje. Vandaag deel 1, de familie Doorsnee. De familie van Oranje als voorbeeld en lichtend baken in donkere tijden. Waarom weten de Oranjes Nederland nog steeds te boeien en te beroeren? Het spoor en Oranjeboven.
2: Als je zo'n totempje als het Oranjehuis echt wel serieus gaat nemen, dan ben je natuurlijk rijp verbazen.
3: Je hoort nog oudere mensen zeggen: onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
4: En die nonsens van als je op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruit lopen naar de deur moest. He, zo was dat. En maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk. Zouden ze geen tafeltje omgooien.

Leve de koningin. Goedemiddag. Het is jammer dat radio's niet in kleur kunnen uitzenden. Anders zou uw toestel de komende weken oranje uitslaan. Want deze hele maand april staat in het teken van onze eigen dynastie, het Huis van Oranje. Waarom heeft een modern land als Nederland nog altijd een erfelijke monarchie? Wat doet een koningin eigenlijk vandaag de dag? Hoeveel macht heeft ze nog achter de schermen? Hoe hebben de Oranjes kans gezien alle stormen te overleven? En wat zal het in de toekomst worden met Willem-Alexander? Het zijn vragen die vaker gesteld worden. Maar wie werkelijk op zoek gaat, stuit soms op verrassend nieuwe antwoorden.

0: In deze serie van 4 uitzendingen volgt de VPRO zo het spoor terug naar de Nederlandse monarchie. Naar de bloemen en de vlaggetjes. Maar ook naar de affaire Greet Hofmans en de escapades van prins Hendrik. We zullen het hebben over de politieke aspiraties van koningin Wilhelmina en de CIA-connections van prins Bernhard. Maar ook over het protocol, de pers, de financiën en de hoede van Beatrix. In de eerste aflevering de Oranjes als voorbeeldgezin. Waarom hangt half Nederland nog steeds een prooi van Tutenkalender aan de muur? Waarom blijft royalty de mensen bezighouden? Wat is de stille kracht van de Oranjes? Het spoor en Oranje, deel 1.
1: In feite is dit het officiële begin van het eigenlijke défilé. Ik had graag wat eerder tot u gesproken, maar de tamboers van de schutters hebben zo'n ongelooflijk lawaai gemaakt dat ik er met de beste wil van de wereld toch niet overheen kon komen. Ik heb daarom even moeten wachten. Om even voor 22:30 is de koninklijke familie op het bordes verschenen. Koningin Juliana, prins Bernhard met de prinsessen Beatrix, Margriet en Christine.
2: Misschien, Guus, mag ik nu we toch even muziek horen, even aan de luisteraars vertellen de kleding van Hare Majesteit en de prinsessen, want dan zijn ze natuurlijk wel benieuwd naar. Onze koningin draagt een lila japon met een precies dezelfde kleur lila jasje. De prins is gekleed in een donker colbert en heeft natuurlijk een witte anje op. Prinses Beatrix, stralend als altijd, in een donkere jas waar we aan de hals nog net een blauwe blouse uit zien tippen. Margriet in een groen complet met een ook groene sjaal. En prinses Christine in een goudgele deux pièces. Guus, nu mag je je verhaal weer verder maken.
1: Wat ben ik blij dat collega Leni Verstegen er ook bij is. Luister eens, ik moet je nog even vertellen van, het, van die groet, de koningsgroet.
3: Ja,
1: van
3: dat zie je ook hier zo.
1: De Brabantse Federatie van Schuttersvelden.
3: Vooraan in ons boekje staan. Woensdag 30 april, 8 uur. De burgerij wordt verzocht in ruime mate te vlaggen, zo mogelijk met wimpel. Ik moet eerlijk zeggen dat hier in Ermelo wordt goed gevlacht.
0: In Nederland zijn maar liefst 1600 oranje verenigingen, waarvan de leden gezamenlijk het Koningshuis vieren en bejubelen. In sommige plaatsen zijn er wel 2 of 3 van dit soort clubs die elkaar uiteraard hevig beconcurreren. Meneer Lansing uit Ermelo is zo'n beroeps-oranje klant.
3: De pure activiteit van een oranjevereniging is eigenlijk het aandacht besteden aan nationale gebeurtenissen door het organiseren van festiviteiten die dus gelden voor een totale bevolking. Mm. Althans voor het dorp waar je dus organiseert, ja. Mm.
4: Maar als je nou lid bent van een oranjevereniging, ben je dan alleen actief zo rond Koninginnedag of doe je ook in de winter dingen?
3: Nou, in de winter organiseren we dus inderdaad niets, tenzij dat er iets specifieks zou gebeuren. Ja? Een nationale manifestatie of er zou plotseling iemand kunnen overlijden van het Koninklijk Huis. Ja, dan zul je toch ook in samenwerking met het gemeentebestuur zou je het een en ander moeten gaan organiseren en regelen. Dan zou het alleen maar het condoleanceregister zijn. Ja, wat dus op elk gemeentehuis komt te liggen. Maar dat doen we dus niet. Wel, we hebben dus wel om aan de nodige gelden te komen, organiseren we dus zomers een Lunapark hier in Ermelo. En dat brengt, daar betalen die mensen een bepaalde pachtsom voor. Dat brengt dus geld in onze kas, waar je dus die festiviteit uit kan houden. En daarnaast hebben we dus een vereniging van zo'n 1100 leden. Die dus ook een contributie betalen. En dat is wel leuk om dat te vermelden, want die contributie is minimaal 5 gulden per jaar. Maar het gemiddelde wat de leden betalen ligt boven de 10 gulden per jaar. Maar dat is eigen keus, dat wordt ze niet opgelegd, dat bepalen ze zelf.
4: Maar het is niet zo dat een oranjevereniging een soort gezelligheidsvereniging is?
3: Nou, dat doen we wel, maar dan doen we dat met de medewerkers na afloop. Mm. En ook niet gelijk Koninginnedag 's avonds na afloop. Maar die vrouwen van ons, ja, die lopen die dagen eigenlijk een beetje stromeloos rond. Nou, dan maken we bijvoorbeeld in mei, eind mei of zo. Of als het beter uitkomt, september, oktober. Dan maken we er een gezellige avond van. En dan nemen we onze vrouwen mee. Ja. Ja, dat er dan toch wat tegenover staat.
4: Waarom wordt iemand nou lid van een oranje vereniging?
3: Ik dacht uit sympathie. Ik dacht uit sympathie. Het eigenaardige is dat dat programmaboekje wat wij uitgeven, dat zit stikvol met advertenties. Stikvol. Zeg je nou, wat hebben die mensen daarvoor nut van? Nee, maar dat boekje moet betaald worden. En daarvoor geven ze een advertentie. Ja? Dus er zit gewoon een sympathiegedachte achter. En,
4: sympathie voor het Koningshuis.
3: Ja. Voor het Koningshuis. En als je het dan als vereniging goed doet, nou, dan heb je helemaal geen probleem. Want dan, dan komen ze. En dan getuigen dat de vereniging hier sinds 1973... van 233 leden nu gegroeid is naar 1100 en zo. En dat zijn nog gezinnen.
4: Heeft u de koningin zelf wel eens ontmoet?
3: Punt 1. Gingen we toen nog koningin Juliana. Waren we elke 30e april waren we dus op Paleis Hoesdijk.
4: Ja. Omdat u voorzitter of secretaris van de Christelijke
3: Bond was. Ja. Ja. En dan was het na afloop van het défilé. Dan werden we binnen ontvangen. We zijn ook... moet ik eens even, dat was in... Ja, 79. Toen Juliana dus 70 jaar werd... Toen is het eigenlijk een opeenhoping geweest van alle andere toestanden. Want ik zat in het promotieteam. Onder andere van die film. Van Juliana. 70 bewogen jaren. Daar is een manual is dat toen uitgegeven. Door Wegener in Apeldoorn. Daar zat ik ook bij in. En dat hele gebeuren eigenlijk... Dat moest op een gegeven moment, moest dat, bijvoorbeeld die film, die werd gepresenteerd. Ja, nou, daar zijn mijn vrouw en ik zijn erbij geweest in Tuschinski. Mm-hmm. Met de hele koninklijke familie, het hele kabinet. En, weet je,
4: heeft u haar wel eens gesproken?
3: Jawel.
4: Ja?
3: We zijn ook nog wel bij haar op bezoek geweest.
4: Ja?
3: Op Soestdijk. Dat stond dus los van een of andere festiviteit. En daar zijn we door... koningin Juliana toen ontvangen. En dan hebben we daar een kopje koffie gedronken... en een borreltje gedronken. Een hapje erbij. Hartstikke gezellig. Leuk.
4: U sprak Juliana dan ook na de défilés... Ja. Waar zij de hele dag op bordes had gestaan. Wat vond zij daar nou van?
3: Ze vond het geweldig. Het was ook iets wat specifieks bij haar hoorde. Dat heeft ook koningin Beatrix gezegd. Want dat is iets van mijn moeder. Dus dat neem ik niet over.
4: Ja. Ze zal wel doodmoe geweest zijn, denk ik.
3: Dat was ze ook. Dat was ze ook. En het typerende is... en daarom... ben ik ook ergens blij dat dat wel afgelopen is. Aan haar verjaardag had ze niks. De hele familie niet trouwens. Het was dan natuurlijk wel een gezellige bezigheid op dat paleis. Maar een typisch voorbeeld... toen de voorzitter en ik daar op een gegeven moment naar binnen gingen... dat was dus middags na afloop van de défilé... En dan liep Mauritsje liep daar te wandelen. Met zijn handen op zijn rug. En die wilde oma wel even spreken. Toen zei oma, ja, maar oma staat nou met deze heren te praten. Dus waarop onze voorzitter zegt, nou... Maar hij staat, vraag eventjes wat hij dan eigenlijk wil vertellen. Ja. Toen liep hij vanaf 's morgens 9 uur... liep dat joch met een tekening op zijn rug... die hij gemaakt had voor oma. Hij kon hem niet kwijt, die tekening. Nou. En dat was voor mij dus eigenlijk de druppel die de emmer deed overlopen. Ik denk, ja, wat hebben die mensen eigenlijk aan een verjaardag? Wat hebben die kinderen aan die verjaardag van oma?
4: Hoe ziet u de koningin? Als echt boven het land staand? Of wat
3: nee.
4: Voor symbolisch zijn?
3: Nee. Het is een normale moeder van een huisgezin. Ja, precies zo als elk gezin hier zo in Nederland functioneert.
4: Maar u ziet haar niet als symbool van iets?
3: Nou, als een oranje, we zien het dus als symbool van onze vrijheid. Mm. Ja. Het is zelfs zo dat vanuit het socialistische kamp, of het kamp van de Partij van de Arbeid, dat daar zo eigen woorden zijn. We zouden Nederland best als republiek kunnen zien. Maar dan was de minister of de president was dan toch een oranje.
0: Het klinkt raar vandaag de dag, maar ooit was Nederland een republiek. De Nederlanden vormden zelfs lange tijd de eerste en enige republiek ter wereld. Al vanaf de 16e eeuw werd het land geregeerd door de vertegenwoordigers van de 7 provincies, verenigd in de Staten-Generaal. De werkelijke macht lag echter vooral bij de Hollandse regenten. De Oranjes speelden wel een rol, maar slechts in de functie van stadhouder. Ze waren opperbevelhebber van de troepen, maar staatshoofd waren ze niet. Hoewel een ambt op den duur wel erfelijk werd. Nederland is eigenlijk heel stilletjes een monarchie geworden in 1806, bij de kroning van Lodewijk Napoleon. En in 1814 kwam de eerste Oranje op de Nederlandse troon, koning Willem I. Nederland was de eerste republiek en toch is het nu een van de laatst overgebleven monarchieën. Hoe kon de monarchie in het republikeinse Nederland toch nog zo aanslaan? Er zijn mensen die zeggen dat het Nederlands Koningshuis alleen heeft kunnen overleven doordat het in wezen een republikeins karakter heeft. Maar professor Van den Dunk, hoogleraar in de geschiedenis van de 20e eeuw aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, denkt er anders over.
5: Wat je natuurlijk wel kunt zeggen is dat de Oranjes toch eigenlijk al vanaf Willem van Oranje, Willem de Zwijger, en dan ook vanaf de stadhouders uit de republiek, hebben in feite een soort monarchale functie gehad. Een semi-monarchale functie. Die zich in dat opzicht helemaal niet zo wezenlijk onderscheidt van monarchieën en monarchen in het buitenland. Want wat is die monarchale functie? Een soort symbool van eenheid te geven. Tegelijkertijd is natuurlijk de monarchie was in het verleden van de Europese geschiedenis had die functie van eenheid te geven, symbool te zijn. Er zat ook iets in van een soort vaderfunctie, als je het sociaal-psychologische wilt zoeken. De koning was natuurlijk een soort supervader. En je zou kunnen zeggen een soort gereduceerde godheid. Hè? Daar stond hij zo'n beetje tussenin. Dat kwam natuurlijk in het absolutisme heel duidelijk tevoorschijn. Maar iets van dat sentiment speelt een hele grote rol. Het was het lager volk. Het waren zelfs bepaalde democratische stromingen die vooral achter Oranje stonden. En het was vooral het zeer gereformeerde volksdeel. Het waren de gereformeerden die met name die oude band met Oranje altijd meest cultiveerden. En de Hollandse regenten, we zei het al, die hadden natuurlijk een enorme dominante positie in de republiek. De Hollandse regenten waren in wezen republikeinen. Die moesten niets van Oranje hebben, al begrepen ze ook wel dat die zeker in tijden van crisis nodig was. Dus Oranje steunde op het lagere, op de middenstand is nog een beetje een anachronistisch woord misschien voor de 17e en de 18e eeuw. Maar laten we zeggen op het brede volk. Waar die monarchale sentimenten en die behoefte aan eenheid, een eenheidssymbool, aan een vaderfiguur enzovoorts ook altijd het sterkste zijn. Maar daarnaast moet je toch ook zeggen dat de landgewesten, dat was wel degelijk een feodale traditie. Alleen die feodale traditie heeft nooit de cultuur hier kunnen bepalen. Omdat Holland en ook Zeeland, moet je hier natuurlijk bij noemen, en ook Friesland, die waren sterk republikeins. En die hebben hun stempel op de hele politieke cultuur, op de politieke ideologie gedrukt. Maar in Gelderland, in Overijssel, had je wel degelijk een adel. Daar had je veel meer Duitse toestanden. En je ziet dan ook heel vaak dat die adel aan de kant van Oranje staat. En ook een functie en een positie heeft aan het hof van Oranje. Dus het is niet alleen een tegenstelling Oranje, laten we zeggen, elite. Nee, het is een tegenstelling Oranje plus die landadel, in vele opzichten, tegen de Hollandse regenten, de Hollandse elite.
6: Welkom hier in Den Haag, welkom op de Royal Tour. Ik zou graag eerst ons aan u willen voorstellen. De buschauffeur, dat is de heer Kip en mijn naam is Irma. Dus altijd als u wat vragen heeft over deze stadsrondrit, kunt u ze aan me stellen. Wat we vanmiddag gaan doen is het volgende. Een stadsrondrit door Den Haag, maar ook Scheveningen. Daar zullen we dan mee beginnen. En tussentijds hebben we dan een thee-koffiestop in het centrum van Den Haag bij restaurant Corona. En daarna hebben we dan nog een bezoekje aan de Ridderzaal. En dan zal onze tocht vervolgen langs de Koninklijkpaleizen, zodat we om een uurtje of 16:30 weer terug zullen zijn. En daarbij, u ziet hier nog voor me een microfoon. Dat is namelijk de heer Grimbergen, welkom ook hier van de VPRO. Namelijk aanstaande zaterdag komt een uitzending over de koninklijke familie. En dat zal om een uurtje of 16:45 zijn. Kunt u misschien even luisteren, dat is wel leuk.
0: Het drievoudig snoer, weet u het nog? God, Nederland en Oranje. Voor Nederland is die oranjegezindheid misschien nog wel historisch verklaarbaar, maar waar komt die uitbundige oranjeliefde in de overzeese gebiedsdelen vandaan? We halen herinneringen op met de Antilliaanse schrijfster Sonja Garmers.
7: Koninginnedag was voor ons altijd een groot feest als kind. Dan hadden wij dan een hele mooie, onze mooiste witte jurk aan. Oranje sjerp om. Een andere set kinderen uit de klas een rood-wit-blauwe sjerp. En dan gingen we bij het gouvernementshuis in het fort Amsterdam. Een hele grote plein. En dan kwamen alle schoolkinderen zingen.
4: En wat zongen ze dan?
7: Oh ja, we begonnen met Wilhelmus. Wie Nederlands bloed in de aderen heeft. Schoon is de West, is het land mijner dromen. Waar de bontehuizen lagen, maar allemaal op Nederlandse wijsjes, die twee, die waar de bontehuizen lagen. Dat was op de wijs van het lied van Limburg. In het bronsgroen eikenhout, ja, waar de bontehuizen lagen. Ja, allemaal Nederlandse liedjes. En dan kwam, daar stond de gouverneur met zijn vrouw en het inspecteur van onderwijs en ook soms de minister van onderwijs op het bordes. En dan kregen we een vrije dag. En dan kregen we ook allemaal een zak snoep. Prachtig. Het hele volk werd meteen verliefd op koningin Juliane. De eerste keer toen ze kwam, was ze nog prinses Juliane. Kwam ze met prins Bernhard. En ik weet het nog, ik was een jaar of 13. Dat is zeker 30 jaar geleden. Meer. En toen was het één groot feest. Het was zo'n feest dat voor het eerst in de geschiedenis, en het was in de vastentijd, dan aten, want Curaçao, de Antillen zijn bijna voor 80% katholiek. En dan aten wij op zondag, op vrijdag werd er geen vlees gegeten. En het was zo'n feest dat de bisschop van Willemstad, die had dispensatie gegeven dat iedereen die vrijdag vlees kon eten, want iedereen had het druk, want de

0: verklaring waarom de Nederlanders zo gek op de koningin zijn. Maar dat zal voor Curaçao, denk ik, anders liggen.
1: Nou, kijk, het was... Ik denk dat de mensen, wij hebben zo'n gevoel van die koningin, die zijn toch de eigenaars van die eilanden en ze zijn niet slecht voor ons geweest. Mm-hmm. Natuurlijk is er een nieuwere generatie die andere ideeën heeft, maar ik kan zeggen voor 80% dat de mensen het allemaal van de koningin houden. En niet alleen op Curaçao, op die hele Antillen. Want ik weet nog, het laatst bij het bezoek van koningin Beatrix, waar ze iedereen praat van over de status aparte van Aruba en los van de eilanden, dat die vertegenwoordiger van Saba tegen de koningin zei, als ze allemaal weggaan, onafhankelijk worden, houd ons dan Saba als souvenir. Neem ons mee als geschenk. Ja, dus nou, ik denk het. En je hoort nog oudere mensen zeggen, onafhankelijkheid die komt nooit, want de koningin houdt van ons.
2: Juliana als moeder van ons allen. Het gezin Oranje als onze supernationale familie doorsnee. Wat is dat toch voor collectieve gekkigheid? Waarom hebben we zo'n behoefte aan een voorbeeldgezin? We vragen het de Groningse sociaalpsychologe Iteke Weda.
3: Ja, dat is eigenlijk heel markant, hè? Zoals we daar toch allemaal gevoelens bij hebben. En ik denk net wat je zegt, hoor. Als je het zo zegt, denk ik dat het waar is. Van zeer hoog tot zeer laag, wat dan de stratificatie van de samenleving betreft. Dat iedereen er toch een beetje trots op is en wil weten en er vooruit wil komen. Als hij daar iets bereikt heeft. Wat het precies is, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om zoiets wat fundamenteel zit goed boven water te krijgen. Je zou er ook wel heel interessant onderzoek naar kunnen doen. Maar je kan je voorstellen dat het zoiets is als een opperst gevoel van samenhorigheid, dat zij daar een symbool voor zijn. Want het is natuurlijk heel duidelijk dat ze een symbool zijn. Je zegt net professoren die er graag gaan praten. Nou, die doen dat niet om zich wetenschappelijk bij te spijkeren. Ik zal niet zeggen dat die mensen dom zijn. Ze zullen best iets te zeggen hebben, maar daar zijn ze niet zo trots om. Nee, dan is het dus iets anders waar ze trots over zijn. En dan schat ik het iets dat het hoogste wat we kennelijk in Nederland hebben aan symboolwaarde, dat zij daarvoor uitgenodigd zijn. Dus jij en ik mogen ons zegje komen doen, de koningin. Nou, dan moeten we wel heel belangrijk zijn. En dus ik denk dat de symboolwaarde heel wezenlijk is en dat die heel diep teruggaat en dus hele diepe wortels ook heeft. En dat we vanuit dat saamhorigheidsgevoel ons verheven boven de rest voelen.
4: Maar is dat symbool al lang niet afgenomen ten opzichte van het verleden? Neem nou de 60e jaren, waarin er toch veel gedaan werd tegen het symbool juist. Er werd veel gehekeld en gescholden ook en gegooid. Ja.
3: Nou, ik denk dat als je een lange traditie zou bekijken, hè, dus terug dat natuurlijk de adel, überhaupt de adel, niet alleen het koningshuis, maar ook de adel, dat natuurlijk een hoge status had. Als je daar werd je in geboren en direct was je meer dan alle anderen. Nou, we zijn natuurlijk in onze samenleving daar steeds meer tegenaan gaan kijken van ja, moet je nou echt als je geboren wordt opeens hoog zijn en moet je dat niet zelf bereiken? Dus een beetje afgestapt van het idee dat je via je geboorte iets bereikt hebt, maar meer dat je zelf iets moet bereiken door je prestaties. Nou, dat neemt natuurlijk toch niet weg dat dit soort dingen van het verleden wel heel erg diep verankerd kunnen zitten. En wat we dan in de jaren 60 hebben gedaan, niet alleen op het vlak van de adel, het koningshuis enzovoort, maar op alle vlakken, is natuurlijk het gezag aan de orde stellen. Aan de orde stellen of dat wezenlijk was in bedrijven, kwamen ondernemingsraden. Het begon in feite met studenten. Daar werd dan ook het opperste gezag van de professor aan de orde gesteld, hè, die voordien ook een soort godheid was, die ooit met zijn studenten praatte en dan alleen maar waarheid vertelde. Nou, ook dat. Dus toen is er een impuls geweest, een hele sterke impuls om gezag aan de orde te stellen. Nou, die impulsen brengen vaak extreme met zich mee. Nou, wat is extreme? Dat is dat professor of zo opeens niets meer waarde. Hè? En nou, die mochten zelfs geen cijfers meer uitdelen. Dat kon je zelf als student. Nou, wat gebeurde er in fabrieken? Eigenlijk moest je het bedrijf overnemen. Hè? Bezetten, bedrijfsbezettingen. En dat moest maar door de arbeiders en weet ik wie in handen genomen worden. In allerlei terreinen heb je dat gezien, deze extreme reacties. Ik denk dat ze het besliste effect hebben gehad uiteindelijk. Dus in ons denken is gezag minder geworden. Maar ik neem niet weg dat het zomaar weg is. Dat is absoluut niet zo. En dat zie je dan bij zoiets als het koningshuis, dat het heel duidelijk nog aanwezig is. Je ziet het ook bij zoiets als lintjes uitreiken via het koningshuis. Ook daar zijn de mensen die heel gewoon doen over hun prestaties, die trouwens al van erg veel mensen hebben gehoord dat ze erg goed zijn en heel geloofd zijn

0: hun hele leven lang, die zijn als een kind zo blij als een lintje krijgen. Dat wat ze al lang wisten, wordt dan op een bepaalde manier kennelijk bezegeld. Ik heb toch een soort idee, ik weet niet precies wat het is, maar een soort samenhorigheid, een uiteindelijk symbool van dat je in die grote familie die Nederland dan is, hè, daar erg bovenuit bent gestegen.
1: Gelden ze ook als voorbeeld voor het gezin? Het symbool, het voorbeeld gezin?
0: In zekere opzicht wel. In zekere opzicht, ze moeten natuurlijk ook een gezin hebben. Hè? Een koningin of een koning die geen gezin heeft, kan je je ook nog niet voorstellen. Ik denk dat ze in hoge mate eraan gehouden zijn om ten aanzien van een aantal aspecten zich ook zo te gedragen. Ze worden natuurlijk ook altijd als gezin afgebeeld. Qua vorm, als ze geen kinderen kunnen krijgen, zoals in België, is het ook diep tragisch. Dan leeft iedereen mee. Hè? Dat is heel vreselijk. Dus qua vorm denk ik dat ze heel erg moeten voldoen en een soort voorbeeld zijn. Dus als ze al op die symboolwaarde zitten van het hoogste aan wat je als cultuur, als land hebt, hè, als soort symbool, dan zullen ze ook daarin moeten meegaan. Interessant is dan natuurlijk wel dat we veel over die vorm weten. Ze weten dat ze 3 kinderen hebben, dat weten we. Ze weten dat ze stralend met z'n 5 op de foto staan. Nou, stralend misschien niet altijd, maar goed. Ze staan met z'n 5 op die foto. Maar we weten natuurlijk heel weinig wat ze precies doen in die gezinnen. Hè? Dus,
2: dat is niks.
0: Nee, daar weten we.
2: Gesloten als wat?
0: Ja, dat is heel gesloten. Maar wat we op zijn minst wel weten, dat ze het toch op een bepaalde manier, en zeker Juliana in haar tijd in de jaren 50, heel anders deed dan het gemiddelde gezin. Juliana was gewoon een werkende vrouw. Hè? Die had een eigen inkomen en niet zo gering ook. En die moest vaak op stap voor de werk. Nou, ik neem aan dat ze ook nog wel eens in de studeerkamer zal hebben gezeten voor de werk. Het was geen geringe baan die ze heeft. Beatrix nu idem dito. Dat is ook gewoon een vakvrouw. Hè? Dus die heeft gewoon een vak geleerd vanaf zeer jongs af aan. En dat oefent ze nu uit. Nou, zeker in de jaren 50 was het haast een misdrijf werkende moeders. Hè, voor je kind, spok en weet ik wat allemaal. Vertelde je wel dat vanaf 0 tot 3... je moeder als moeder toch continu bij het kind moest zijn. En dat anders het hechtingsproces fout gaat. Toen kwamen ook de theorieën op van een kind kan zich alleen echt goed hechten aan de moeder. En als dat proces niet goed verloopt, dat was een uiterst gevoelig proces, dan geeft het op latere leeftijd allerlei verminkingen en problemen. Nou, dan zou nu eigenlijk de 4 koningsdochters grote probleemkinderen moeten zijn. Hè? Beatrix, Irene, Margriet en Christine zouden. Want god, die moeder kan toch nooit continu dat hechtingsproces in de gaten gehouden hebben van toen. Nou, kennelijk is er dan zoiets van, daar maken we ons niet druk om. Die mensen staan kennelijk letterlijk boven de wet. Ze staan dus ook al boven de wet, maar ook
2: in ieder geval boven de normenwet.
0: Ja, boven onze normen. Dus als we ze stralend op die foto maar zien en de moeder die de kind op de arm heeft enzovoort, wat Julia natuurlijk vaak had en zo, nou, dan vertrouwen we het eigenlijk wel. Dat is goed. Het feit dat ze het dan ondertussen volstrekt anders doen dan het gemiddelde gezin wat betreft het werken van de moeder, kennelijk accepteren we dat gewoon en denken we daar niet over na. En misschien wat je dus net zei, dat er niet zoveel naar buiten komt over het koningsgezin, dat ook wel heel belangrijk is. Want als er veel naar buiten zou komen, nou ja, dan zou je misschien horen dat die kinderen eens een keer van huis weglopen en naar een jak gaan. Nou, dat zullen ze wel niet doen met al die bewakers mee. Maar goed, dat zie ik ook niet helemaal voor. Maar dan zou je te veel al te gewone dingen horen en dan zou ze die symboolfunctie misschien weer verliezen.
1: Je moet een beetje kunnen blijven fantaseren.
0: Zoiets. En je moet daardoor ook. Het is spannend om te fantaseren, maar dan kan je tenminste ook fantaseren dat het een gewoon gezin is. Terwijl het geen gewoon gezin is.

0: Nou ja, we hadden het in het begin over die heel diepgaande wortels. Mensen zijn toch gehecht aan tradities, hè. Ik was heel netjes, want dat vind ik ook netjes een keer in Australië. Ik ga nooit ver, maar nou was ik echt in Australië. En daar merk je hoe men dat als iets negatiefs toch voelt. Dat gebrek aan tradities in zo'n land, hè. En hoe ze zich ophangen aan tradities. Dus ik ben daar musea in gestapt en ik hoorde daar veel meer over. Weet ik wat, koningshuizen enzovoort. Van Europa dan ze daar hadden. Dus kennelijk is diepgaande tradities van een cultuur is heel wezenlijk toch voor mensen, hoewel je dagelijks verder niks aan doet, geeft het kennelijk een gevoel van zekerheid. En in Australië hebben ze dat niet, dus hangen ze zeg maar op aan onze tradities. Maar wij hebben dat wel, we vinden dat heel gewoon eigenlijk dat we dat hebben, heel gewoon. Maar zij zijn daar natuurlijk wel een heel belangrijk element in. We vinden het dus niet, we blijven het toch ook wel enigszins daarin koesteren. Nou, als je het, ik denk dat een heleboel Nederlanders toch ook mensen waar je het helemaal niet verwacht, hè, in keurige linkse kringen zeg maar, en hoogopgeleid en noem maar op, dat ze het op een bepaalde manier, als ze diep in hun hart zouden kijken, ze zullen het niet netjes zeggen, dat ze het jammer zouden vinden als het Koningshuis die symboolfunctie ons niet meer had, helemaal weg was.
1: De VVV in Den Haag-Scheveningen organiseert ook dit seizoen weer de zogenaamde Royal Tour. Een busrit van 3 uur voor 21 gulden langs een aantal paleizen en monumenten. Het motto luidt: een koninklijke excursie in een koninklijke stad.
2: Gouwe Stad Radio.
1: Een wat verzwollen typering voor een aardige rondrit. Onze verslaggever maakte met zijn moeder de rondrit mee.
3: U komt waar vandaan?
4: Enschede.
3: U bent speciaal uit Enschede gekomen voor deze tour?
4: Ja.
3: Waarom heeft u belangstelling voor eigenlijk?
4: Nou, voor het koninklijk huis, met de gebouwen.
3: Ja?
4: Ja.
3: U bent met de familie?
4: Met,
3: ja?
4: Met mijn zus.
3: Aha, met uw zus.
4: Een dagje uit.
3: Is Den Haag voor u synoniem hetzelfde als de stad van het koninklijk huis?
4: Nee, zeg maar dan. Hoe bedoelt u?
3: Nou, is dat de stad in Nederland waar het koninklijk huis eigenlijk gestalte krijgt?
4: Koningin Beatrix is hier nou.
3: Ja.
4: En nou, vind ik het wel leuk om alles eens helemaal goed te bekijken.
3: Hoe wist u dat dit soort koninklijke tours hier worden gehouden?
4: Van de Nederlandse spoorwegen.
3: Oh, de kundige gecombineerde.
4: Een race is dat. Ja. Een rail tour, ik bedoel, is het een race met deze attractie B.
3: Ja, ja. U noemt zichzelf koningsgezind?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja.
3: Waarom precies?
4: Nee, waarom? Ja, omdat ik ook Nederlandse ben.
3: Ja, ja.
4: Ja.
3: En tot nu toe bevalt de tocht. U heeft eigenlijk nu een tocht door Den Haag gemaakt, maar nog weinig koninklijks gezien, hè?
4: Nee, maar dat komt nog. We gaan nu naar de ridderzaal en dan, dan zien we dat wel weer.
3: Ja, ik heb mijn moeder meegenomen. Die woont al, 37 jaar in Den Haag. Dus dan zou ze het wel moeten kennen, maar daarom ga ik dat eens even vragen. Ik ga dat even testen of ze Den Haag dan inderdaad goed kent. Goed, lopen we dus over het Binnenhof. En naast me mijn moeder, die al 37 jaar in Den Haag woont. Dit soort koninklijke bezoekjes aan koninklijke paleizen, maar aan het Binnenhof. Hoe vaak heb je dat gedaan eigenlijk in die 37 jaar?
5: Nou, mijn pa heel vaak. Mijn pa heel vaak.
3: Hoe vaak?
5: Nou, ja. Dan was het ook altijd nog met de opening van de Staten-Generaal en zo. Ja, dat hebben we heerlijk gevonden. Dit is toch een hele bijzondere stad, Den Haag.
3: Ja?
5: Ja, dat vind ik.
3: Wat vind je er zo bijzonder aan?
5: Nou, omdat je hier de hele regering is die dat is. Dus dat is.
3: Moet je luisteren, in Den Haag, omdat er altijd dus of de koningin of in ieder geval prinsen gewoond hebben, zijn er veel hofleveranciers ook altijd geweest. Hè? Ja. Nou, heb je zelf ook een zaak gehad in Den Haag. Heb je nou ook niet ooit gedacht van ik zou ook hofleverancier willen zijn?
5: Nou, Krul, dat was zo'n bekende zaak hier. Nou,
3: Banketbakkerij Krul.
5: En dat zat hier allemaal in die binnenstad. Dat moet je ook weer zetten. Ten slotte weer in een buitenwijk. Maar als je in zo'n binnenstad zit, ja, dan zijn die mogelijkheden er meer.
3: Die was de officiële hofleverancier van Banket en Koek. En zo.
5: Krul, was bekend, ja.
3: Ken je nog andere hofleveranciers? Van andere spullen?
5: De bonnetrie, dat wij daar kochten dan. En dan heb je nog. Ja, al die verschillende zaken zijn er hier in de binnenstad. Maar wie dat precies allemaal nog waar. Ja, die beesten zijn verdwenen, hoor.
3: Ben je zelf, vind je jezelf koningsgezind? Of niet? Oranjegezind?
5: Ja, ik ben een echte oranje klant. Ik hou van het hele koningshuis.

0: De verhouding Koningshuis-Pers is altijd enigszins delicaat geweest. Beiden hebben elkaar nodig, beiden kunnen niet zonder elkaar, maar een huwelijk uit liefde is het nou niet bepaald. Meneer van den Bergen was 20 jaar lang, van 1960 tot 1980, hoofd van de Rijksvoorlichtingsdienst. In die functie moest hij ook de publiciteit van de Oranjes regelen.
1: Die pers wil veel meer en wil ook veel sterker doordringen in het privéleven van die vorsten, om ze dan maar eens zo te noemen. En dat is nou eenmaal niet welgevallig.
2: Nee, maar ik wil het niet hebben over het privéleven. Want ik vind wat betreft het privéleven dat er juist al heel veel aan publiciteit is rondom het Koningshuis. Maar verder informatie, bijvoorbeeld de RVD wil absoluut niet praten. Je krijgt geen enkel gehoor als je praat over wat zal ze aan hebben. Allemaal dat soort dingen die toch met uiterlijk vertoon te maken hebben, wat toch een deel van het vak is.
1: Daar heeft u geen ongelijk in, moet ik dan eerlijk zeggen. Maar aan de andere kant, als je ziet hoe dat bijvoorbeeld in Engeland gaat met de kleding van koningin Elisabeth, praktisch ieder bezoek wat de koningin brengt en waar ze bij in het openbaar verschijnt, geeft het hof, want daar is dus wel degelijk een hof, daar geeft men een heel patroon aan de pers van wat die koningin dus draagt. Met een tekening erbij, met de stof erbij, wie het gemaakt heeft, hoe het afgewerkt is en of het nou crepe mousseline is of fluweel, dat weet men doorgaans niet. Hè? Hier in Nederland ook niet.
2: Nee.
1: Hè, dat als de koningin een bontmantel droeg, dat heb ik wel meegemaakt. Dus dat dan een lieftallige journaliste dus zei, God, vertelt u nou eens, wat is dat nou voor bont?
2: Ja.
1: Nou, dat wist ik dan ook niet. En dat de koningin zei, ja, dan moeten ze maar weten hoe dat bont er, wat dat voor bont is. Maar dat, ik ga niet vertellen dat ik, maar dat zei ze niet, dat het een chinchilla jas is. Het gebeurt wel bij de opening van de Staten-Generaal. Dat is dan ook de enige keer in het jaar dat dat gebeurt.
2: Ja.
1: En dat de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de koningin een robe draagt. Want dat, op dat moment is het een robe.
2: Ja.
1: Een hele mooie lange jurk. En met hoe dat afgewerkt is. Enzovoort, enzovoort. En wat voor een hoed op ze heeft. Ze heeft altijd een talk of zoiets dergelijks.
2: Ja, een talk heet het.
1: Ja, wij kunnen.
2: Nou, ik heb ook wel eens een noodkleurige hoed gehoord.
1: Ja.
2: Door iemand die er ook duidelijk geen verstand van had. Maar toen dacht ik, dat staat dus op papier. Dat kan niet.
1: Ja, dat staat dan ook op papier. En ook wat de prins draagt. En eventueel wat prinses Margriet dan draagt bij zo'n gelegenheid.
2: Ja.
1: En dat is dan, dat vergemakkelijkt het verslag natuurlijk van de opening van de Staten-Generaal.
2: Maar weer niet wie het gemaakt heeft, want dat gaat te ver.
1: Nee, want dat is een vorm van reclame natuurlijk.
2: Ja, ja.
1: Men wil dat niet.

0: Van den Bergen geeft een concreet voorbeeld van de perikelen tussen pers en koningshuis.
1: Nou, dat was een bezoek wat koningin Juliana destijds bracht aan de Deltawerken, die toen nog helemaal in opbouw waren.
0: Ja.
1: Maar ze kwam net van vakantie vandaan. Ze voer daar rond met de Piet Hein. En was dus nog in een soort blijde vakantiestemming. En bij de eerste halteplaats dat de Piet Hein aanlegde, daar stonden ze allemaal dus, de autoriteiten. Dat had ze niet zo direct verwacht. Dus ze was nou niet direct bereid om aan al die wensen die media hebben te voldoen. En ook niet aan die van de Rijksvoorlichtingsdienst dus.
0: Ja.
1: En stuurde toen een hofdame op mij af en zei, die moest dan de boodschap overbrengen van de koningin, dat de koningin die brug niet zou opgaan als die fotografen niet weg zouden gaan.
0: Ja.
1: Want ze wilden daar rustig kunnen kijken zonder daarbij door de media gestoord te worden. Dus dat was helemaal tegen de afspraak, vond ik persoonlijk. Dus daar stonden we lijnrecht, bij wijze van spreken, tegenover elkaar. En ook de belangen. Nou, de koningin, die kwam toch die brug op. En zei dus heel duidelijk toen, het gaat niet om mij.
0: Ja,
1: u moet mij niet fotograferen. U moet die mensen fotograferen die die brug bouwen. Die zijn op dit moment veel belangrijker dan ik. En ik zei, ja, maar juist het feit dat u naar die mensen komt kijken en daar aandacht en belangstelling voor heeft, dat maakt die foto juist zo belangrijk.
0: Ja.
1: De hand is de koningin toen zo vriendelijk geweest om te zeggen, ik wil daar nou eens over praten met jullie.
0: Ja.
1: He, hoe ik het onderga.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk het voor mij is om mij dus te concentreren als die publiciteitsmensen rond mij heen staan en ik dus sterk word afgeleid.
0: Ja.
1: Maar ik wil best meewerken, zei ze toen, want ik ben een hele goede amateur toneelspeelster. Dat doe ik in mijn vrije tijd graag.
0: Ja.
1: En ik wil dat ook wel doen bij een bezoek. Dus als u mij nou eerst mijn gang laat gaan en dat ik mijn werk en mijn taak kan uitvoeren daar op een bepaalde plaats, dan zegt u, dat was een leuke plaat. Hè? Toen u daar en daar stond te praten met Jan, Piet of Klaas of met een ander belangrijk mens. Dus dan komt u gewoon naar me toe en zegt dus, zou u dat nog eens over willen doen? Maar zoiets kan je natuurlijk niet blijven doen. Hè? Dus dat is ook voor degene die eromheen staan, is dat een beetje zonderling natuurlijk.
0: Mensonterend zou ik zeggen.
1: Ja. Dus ze zei toen ook, ja, ik wil dus best meewerken, dus, maar u moet ook wel inzien hoe moeilijk het voor me is, dus. En noemde het dus met name, dus als ik nu bij een officiële plechtigheid 's avonds voor een diner in een lange jurk gekleed ben met hoge hakken,
0: ja,
1: en ik moet een trap aflopen dan naar beneden, dan, en daar staan dan die projectoren met licht en die schijnwerpers, dan kan ik niks meer zien.
0: Ja.
1: En dan dreig ik te vallen. En dat is iets heel afschuwelijks.
0: Was daar ook onhandig in, volgens mij?
1: Ja.
0: Met de trap.
1: Natuurlijk, ik geloof dat iedere vrouw dat wel heeft, natuurlijk. Op een trap in een lange jurk en op hoge hakken.
0: Afgezien van de tegenstrijdigheid van belangen die er is en die er altijd zal blijven. Weet dan over het algemeen de pers zich te gedragen, naar uw idee?
1: Nou, Dragen is natuurlijk een ander woord. Ze komen er om hun werk te doen.
0: Ja.
1: Maar het ligt er wel aan, natuurlijk, om bij bepaalde plechtigheden dat zij zich aanpassen aan die plechtigheid en dus ook in een behoorlijk pak zijn gekleed.
0: Ja.
1: En niet in een trui met gymnastiekschoenen. Daarmee degradeert die pers zich.
0: Ja.
1: En dat betreur ik. En daar wil ik dus echt wel nog weer eens een beroep op hen doen via deze microfoon. Dat ze inzien dat ze dus respect moeten hebben voor de gebeurtenis. MUZIEK

0: De heersen altijd hele wonderlijke opvattingen over protocol en etiketten. En dat is er natuurlijk wel. En dat was in de tijd van de vorige eeuw, waren dat bijna rituele geschriften. Dus hoe men zich ten opzichte van koningen en koninginnen moest gedragen. Ja. Maar ik zal maar zeggen, dus onze koningin Wilhelmina, die toen al heel jong, op het 10e jaar, was ze al koningin.
1: Ja.
0: Dat haar vader overleden was in 1890. En ze was dus op school met enkele vriendinnetjes. En waar ze ook dan mee speelde. Maar die mochten er geen Willemientje noemen. Die moesten de mevrouw noemen. En dat is natuurlijk een beetje zonderling. Als je dat in deze tijd projecteert. En dat heeft onze koningin Juliana ook nooit gedaan. Die heeft dus ooit een missieve uitgegeven dus aan het hof. Dus dat iedereen, vanaf de grootmeester tot het hof, tot het keukenpersoneel en de lakeien, dus de prinsessen allemaal bij hun naam moesten noemen. Tot ze dus, dus Trix was het gewoon. Dat kon dus een lakei kon dat ook zeggen. Dus hè, Trix, dat moet je nou niet doen. Dit of dat. Maar ze noemden ze gewoon bij de naam.
1: Ja.
0: En dus vroeger was het de gewoonte, dat is aan het Engelse hof nog de gewoonte, dat dames die aan de koningin worden voorgesteld, dat die een reverence maken. Dus een diepe kniebuiging. Dus in het Duits zeggen ze dan een kniks maken. En dat heeft Juliana onmiddellijk afgeschaft bij de aanvaarding van het koningschap.
1: Ja.
0: Dat vond ze allemaal dwaas, dat mensen voor haar zouden buigen.
1: Ja.
0: En zo zijn er een heleboel dingen veranderd. En het is in de loop van haar regering is het steeds democratischer geworden. Dus heel veel eenvoudiger geworden.
1: Ja, u zegt dat bijna bedenkelijk, zie ik.
0: Nou, omdat het wel degelijk ook zijn goede kanten had. He? Dus dat je weet, als je in aanraking komt met die koningin, hoe je dan moet gedragen. He, nu kun je wel zeggen, je hoeft niet altijd majesteit te zeggen. Je kan ook mevrouw zeggen. Maar ik vind, als je nou eenmaal dat woord in je dictionaire hebt staan van majesteit, en er is er maar één van in dit land, waarom zou je die koningin dan geen majesteit noemen, maar er afzwakken tot een gewone mevrouw?
1: Ja.
0: En die nonsens van als je op het paleis ontmoet zou hebben in een vertrek, dat je dan achteruitlopend naar de deur moest. He, zo was dat.
1: Dat vind ik gevaarlijk ook.
0: Dat was zeker gevaarlijk en maakte de mensen vreselijk onzeker. Want zouden ze wel bij die deur terechtkomen natuurlijk? Zouden ze geen tafeltje omgooien?
1: Met een
0: mingvaas erop.
2: We kunnen in deze uitzending niet om een opvallende protocolaire kwestie heen. De hoeden, de jassen, de tassen, de kleding van ons koninklijk huis. Wie de koningin kleedt, dat is volgens meneer Van den Bergen staatsgeheim. Top secret. Misschien maar goed ook. De bekende couturier Frank Govers.
3: Ik vind het jammer. Ik heb enorm respect en bewondering voor haar op de eerste plaats. Maar haar kledingkeuze vind ik soms verkeerd. Geklatscht, genaisters achter. Dus heeft niets met haute couture te maken. En het getuigt jammer genoeg niet van een eigen kijk, een eigen visie. Een eigen gevoel van zo wil ik eruit zien. Het is soms als ze met de ogen dicht door iemand iets aan laat trekken en zo op pad gaat.
1: Ja.
3: Het is ook altijd zo'n ratje toe bij elkaar. Een jurk die niet bij een jas past, een andere tas, nog een ander gesigneerd schoentje eronder. En ze staat voortdurend op de lijst van de slechtst geklede vrouw van de wereld.
1: Ja.
3: En ik vind, zeker met zo'n belangrijke functie die ze heeft, dat ze gewoon daar toch meer aandacht aan zouden moeten geven. En ze hebben de belangrijkste juwelencollectie van de wereld. En de keuze van haar juwelendrager is ook zo ontzettend slecht en onderdacht en toevallig en nooit goed uitgebouwd. Een smaragdencollier met een schitterende jadekleurige jurk erbij, of een amethystenbeweging. Het is altijd zo toevallig ook nog een kettingje erbij. Het is nooit duidelijk in kleur. Er zijn bijvoorbeeld een set robijnen wat Juliana droeg bij de kroning. Dat is zo'n fantastische set. Ik zie het nooit op de eerste plaat. Maar om daar een rode mousseline jurk bij te maken zou natuurlijk een trouvaille zijn. Het zou enorm helpen, de Nederlandse mode, omdat ook dat mensen erover praten. Zoals Lady Diana bijvoorbeeld. Dat is weer het andere uiterste, vind ik helaas. Ik geloof, ik hoop of ik denk dat ze gewoon een slechte keuze heeft, een slechte smaak. En ik lijkt me voor haar kinderen, voor haar man ook zo vervelend om steeds diezelfde gezichten te zien met diezelfde hairdo. De hele, hele jeugd van die kinderen is toch zo'n dominant gezicht moet het zijn om steeds diezelfde vrouwen moedergezicht te zien zonder enige emotie, zou ik bijna zeggen. Kleren die doen iets voor haar. Zo laatst in Parijs die afschuwelijke Persiane of Bruidsfans jas. Met zo'n heel klein frummel feestmutsje erbij.
4: Ja, tijden zijn wel veranderd. En we gaan langzamerhand deze opname uit 1986 verlaten. De eerste aflevering van Oranje Boven. Een serie gemaakt in 1986 door de VPRO. Het spoor terug. En het is allemaal ook te beluisteren. Gelukkig op de site van de VPRO. Die hebben nog behoorlijk veel van hun opnamen liggen, zeg maar, voor u in bereik. We zijn er weer bijna uit. Er is... Ik ga u danken voor het luisteren naar dit programma. En volgende week... volgende maand, sorry, dan ben ik er weer. Vierde week van de maand. En dan gaan we gewoon lekker verder met deze serie Oranje Boven. En dan gaan we echt de geschiedenis in. Nou, ik wens u nog een hele mooie zondag toe. Hierna krijgt u de Golden Oldies Revival, gepresenteerd door Tom Bos. En daarna is het weer tijd voor de sport. Blijf lekker luisteren dus naar Gouwe Stad Radio op de zondagmiddag. En zoals gezegd, volgende week dan ben ik er weer. Volgende week, badaan, volgende maand. Tot dan, tot horens.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer. Het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: choose.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd op de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer. Het raakt bewolkt. In het westen kan een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.